0: blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen. De directeur van Slavia Praag heeft excuses aangeboden en wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. En ook Willem II, RKC eindigde in gelijkspel, in Waalwijk werd het 1-1. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bas van Schaik. Kan de meest gehypte band van dit moment de verwachtingen waarmaken? Ja, of valt het weer ontzettend tegen? Je hoort het zo meteen na Olivia Dean en eerst nog het Deadmau5.

3FM waar je naar luistert. Je hoorde Olivia Dean en So Easy to Fall in Love, waar Eminem voor je klaar staat. Ook Alex Warren hoor je zo meteen. En ik ben een beetje allergisch voor hypes en vooral voor hoge verwachtingen. Ik speel zelf korfbal. En dan wordt een tegenstander soms aangekondigd door de coach van... Ja, dat is een absolute topschutter. Dat is iemand die is echt heel goed. Iedereen een beetje zenuwachtig. Zeker als ik daar dan tegen moet lopen. Dan denk ik, nou, ik moet presteren vandaag. Coach hele tactiek aangepast, weet je wel. Ja, en dan begint die wedstrijd. En dan die eerste bal een airbal. Gewoon helemaal totaal mis de korf. Tweede bal, hoppa, over de zijlijn. Derde bal, ook helemaal niets. Dat het gewoon eigenlijk... ontzettend meevalt. Ja, vind ik op zich ook wel fijn als ik tegen diegene loop. Wordt weer minder van mij verwacht, kan ik weer minder fout doen. Ja, dat had dus ook kunnen gebeuren met een Nederlandse band die ik nu voor ga draaien. Ik heb het over de Hiccupie. Want al 2 jaar lang is iedereen helemaal lyrisch over die band. Ze trekken volle zalen, werden 3FM Talent. En iedereen noemde ze de band van de toekomst. Maar online was er dus nergens muziek van ze te vinden. Dus iedereen zat een beetje met spanning op dat album te wachten. Wanneer gaat het komen? En jawel hoor, dat album, dat is er. En ik kan je zeggen, het valt alles behalve tegen. Ze maken alle verwachtingen waar. Echt, ja, oordeel zelf ook maar. Dit is de allernieuwste van Hiccupie bij 3FM. Geniet eens dit. There is nothing.

Mr. Eminem bij 3FM, Jorde Houdini. Ja, hij is begonnen. De Giro d'Italia. Dat is een Italiaanse wielerwedstrijd. De tweede grootste wielerwedstrijd na de Tour de France. Ja, ik vind dat zo ontzettend leuk om te kijken. Ik ben een groot fan van sport. Ik ben een groot fan van wielrennen. Ik doe het zelf, maar ik vind het ook heel leuk om te kijken. Hè? Ook sowieso leuk, die wielrenners die zijn best wel aan het afzien. Tegelijkertijd rijden ze ook door heel mooie natuur. En ja, door best wel bijzondere plaatjes. Ik ben een beetje aan het kijken dan. En dan kom ik soms plaatjes tegen waar ze doorheen rijden. Geen touw aan vast te knopen. Echt werkelijk waar niet. Het viel me op. Alles klinkt een beetje als een pasta soort. Dus daarom dacht ik, hey, leuk spelletje. Pasta of posto? Oftewel, is het een pasta soort? Of is het een Italiaanse plaats waar de Giro d'Italia dan dit jaar doorheen fietst? Ja, denk je dat je dit wel kan? Ik heb even een oefenopgave. Komt-ie. Ik zal mijn beste Italiaans proberen op te zetten. Pianella. Nog één. Pianella. Ja, denk jij, dit kan ik wel? Dit is echt een spel voor mij. Ja, app dan nu. Is Pianella een plaats of een pasta? Is het een Italiaans plaatsje of is het een pasta? Pianella. Kom maar door, de NPO Luisterapp staat voor je open. En speel jij misschien zometeen wel mee met pasta of posto?

0: 3FM. Praise you. Ja, ik ben ontzettend sportliefhebber. Ik kijk ontzettend veel sport. En zo ook de Giro d'Italia. Die is afgelopen vrijdag begonnen. 3 weken lang gaan die wielrenners door de Italiaanse bergen fietsen. Dat is overigens begonnen in Bulgarije nu. Is ligt allemaal heel ingewikkeld. Maar vanaf overmorgen zijn ze gewoon in Italië. En daar fietsen ze door best wel veel van die plaatjes waarvan ik dacht... Ja, dit is echt... daar is geen touw aan vast te knopen. Dit lijken wel pasta-soorten. En toen bedacht ik het fantastische spelletje. Is het een pasta of een posto? Is het een pasta-soort of is het een Italiaans plaatje... waar de Giro d'Italia doorheen gaat? En ik ga naar de telefoon. Daar hangt niemand meer dan Jim. Hey Jim.
1: Hey, goeie avond.
0: Ben jij ook een sportliefhebber? Heb jij de Giro d'Italia al een beetje gevolgd?
1: Eerlijk gezegd niet.
0: Oh, nee. Ja, dan wordt het alleen maar lastiger, dat dan weer wel.
1: Ja, maar ik vind sport wel leuk om te kijken. Dus ja, wie weet...
0: Oké, ja.
1: Weet je ook, te gaan in Italië.
0: Als ik nu vraag wie de favoriet voor de Giro is, dan zeg ik je niks, denk ik.
1: Nee.
0: Vingegaard. Ja.
1: Hoe?
0: Ja, Vingegaard. Ja, maakt ook verder helemaal niet uit. Nee, hoor. We gaan over tot de orde van de dag. We spelen pasta of posto. En ik had net de kwalificatievraag. Dat was Pianella. Pianella. Ja. Wat denk jij?
1: Ja, dat was een plaats, toch?
0: Hey, helemaal goed. En dat betekent dat jij officieel gekwalificeerd bent voor, voor de echte pasta of posto-ronde. Je krijgt 3 woorden. En dan is het een vraag, pasta of posto? Daar gaan we. Nummer 1, dat is... Maggiano.
1: Maggiano?
0: Maggiano.
1: Is dat een plaats?
0: Yes, Maggiano is inderdaad een plaats. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is Aviano.
1: Ook een plaats?
0: Nou, hey, dat is helemaal goed. Ja, en ook als je moet die derde nu goed gaan hebben, dan win jij. Daar gaan we.
1: Oké,
0: spanning stijgt. Tonnarelli.
1: Ja, dan ga ik dan toch wel voor pasta soort.
0: Dat is helemaal goed. Zo! En zeggen dat je geen Giro kijkt en toch een beetje deze antwoorden weet.
1: Ja.
0: Maar dat allemaal gokjes of wist je dit gewoon?
1: Ja, waren wel goede gokjes.
0: Ja, nou echt fantastisch inderdaad. Ja. Hey, en dat goed nieuws, Jim. Jij weet namelijk een pasta-soort naar keuze. Waar ga je voor? Ga je voor die tonna nog wat eens? Tonnarelli? Of ga je misschien voor een spaghetti of voor fusilli of weet ik veel wat?
1: Ik wil wel voor pennen.
0: Pennen. Hey, die komt je kant op, Jim. En veel plezier met kijken, mocht je hem nog aangezetten.
1: Ja, dankjewel.
2: Zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: vraag. Dat was Pianella. Pianella. Ja. Wat denk jij?
1: Ja, dat was een plaats, toch?
0: Hé, helemaal goed. En dat betekent dat jij officieel gekwalificeerd bent voor, ja, voor de echte pasta of posto-ronde. Je krijgt drie woorden. En dan is het een vraag: pasta of posto? Daar gaan we. Nummer 1, dat is Maggiano.
1: Maggiano?
0: Maggiano.
1: Oeh, is dat een plaats?
0: Yes, Maggiano is inderdaad een plaats. Dan gaan we naar nummer 2. Dat is Aviano.
1: Ook een plaats?
0: Nou, hey, dat is helemaal goed. Ja, en ook als je... Ja, je moet die derde nu goed gaan hebben, dan win jij. Daar gaan we.
1: Oké.
0: Spanning stijgt. Tonarelli. Tonarelli.
1: Ja, dan ga ik dan toch wel voor pasta soort.
0: Dat is helemaal goed. Zo. En zeggen dat je geen Gido kijkt en toch een beetje deze antwoorden weet.
1: Ja.
0: Maar dat allemaal gokjes, goeie of is je dit gewoon?
1: Goeie, ja, waren wel goede gokjes.
0: Ja, nou, echt fantastisch inderdaad. Ja. Hé, hey, en dat goed nieuws, Jim. Jij weet namelijk een pasta soort naar keuze. Waar ga je voor? Ga je voor, ja, voor die tonna nog wat eens? Tonnarelli? Of ga je misschien voor een spaghetti of voor fusilli of weet ik veel wat?
1: Ik wil wel voor pennen.
0: Pennen. Hey, die kom je kant op, Jim. En veel plezier met kijken, mocht je hem nog aangezetten.
1: Ja, dankjewel.

Kensington bij 3FM, you're the living for. Het is 10 juni. Nee, 10 mei is het, sorry. Ik zit even helemaal mis. Nee, het is 10 mei en dat betekent dat het vandaag moederdag is. Ik hoop niet dat het als een soort schok voor je voelt. Dat je denkt, shit, dat ben ik helemaal vergeten. Oh nee, wat moet ik nou doen? Moederdag ligt bij mij wel aardig gevoelig. Mijn moeder heeft een paar jaar geleden gezegd, moederdag, daar gaan we niks aan doen, want al die jaren daarvoor heb ik er niks aan gedaan. Echt heel treurig eigenlijk, had ik wel moeten doen. Dit jaar ga ik er wel weer. Ik ga er wel verrassen. Ik ga wel een beetje mijn best doen voor moederdag. Ik ga dit, zeg, luister toch niet. Ik ga dit jaar geven een tripje naar de kaasbar. Ja, dat lijkt me leuk. Gaan we gezellig op pad. Maar mocht je nou wel op dit moment luisteren en denken, ik was helemaal vergeten dat het moederdag vandaag was, dan heb ik goed nieuws voor je. Vanaf 7 uur, dan hoor je hier zo op de radio, op 3FM, hoor je Obi Rijmakers. En samen met mijn nachtcollega Jasper Schrijvers gaat die mensen die op dit moment denken, shit, ik heb echt helemaal niks geregeld, gaat hij toch nog verrassen. Dus blijf nog even 5 uurtjes wakker of zet je wekker heel vroeg als je niks hebt. Vanaf 7 uur gaat Obi het voor je regelen. Hou je radio op 3FM.

0: Gabriel Rios bij 3FM, Jorde, Broad Daylight. Het is er, het is tijd voor, zometeen ga ik onder andere muziek voor je draaien van Joe. Ook Drake staat voor je klaar, echt waar. Maar eerst stel ik je elke nacht, elke zaterdag op zondagnacht voor aan de dance track van dit moment.
1: 3FM Nachtclub.
0: We stappen samen in de 3FM Nachtclub. Het is de enige plaats met de komende paar minuten 100% dansgarantie. Ja, en ik heb er weer eentje voor je uitgezocht, hoor. Oi, oi, oi. Dit is echt... ik vind dit zo ontzettend goed. Het is een echte zomerse dance track. Een beetje slippers met stalen neuzen moet je aan. Nog zomers beuken. Het is eentje van John Summit. Die naam ken je misschien wel als je een beetje in de dance scene zit. Dit is zo'n track, mocht je net uit de club komen... of misschien zometeen nog even snel langs de club gaan. Deze ga je horen. Wat een ongelofelijke beuker. Dit is John Summit bij 3FM en Chica 305.

0: Door de Alesso en Naismith bij 3FM. I like it. Zometeen voor je onderweg. Onder andere Somber en ook de Glass Animals staan voor je klaar. Na het laatste nieuws. Het is net 3 uur geweest.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Bas van Schaik.
0: Heb jij, denk je, de zomerhit van 2026 al ontdekt? Wat denk je? Laat het me even weten via de NPO Luisterapp. Hoor je hem zometeen. Eerst is dit Somber.

Antoon. En dit was Glass Animals en Heatwaves. Wat is volgens jou de zomerhit van dit jaar, van 2026? Het is altijd een leuke discussie om ook te doen, om het te houden bij het koffiezetapparaat. Hè? Ja, nee, ik heb hem ontdekt. Nee, maar het is hem niet. Nee, het is echt deze. Vroeger net aan je, er komen al een paar appjes binnen via de NPO Luisterapp. Onder andere van Joris, die zegt, hey, Justin de Wild met Cheerio, dat is er wat bij betreft.

Samuel Welten, samen met de bankzitters en uitsloper. Ja, kijk, allemaal heel lekker, hè? Hele goede opties. Maar ik denk dat ik hem heb gevonden. En dat is niet één van deze twee. Nee, als het aan mij ligt, heeft de track die ik zo meteen voor je ga draaien dat gevoel van festival. Dat je rijdt met je auto langs een Spaanse kust. Tegelijkertijd met je vriend dat je in de tuin zit. Alles heeft het. En je hoort hem zo meteen op 3FM.

0: Ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden.
1: 3FM.
0: Ja, absoluut.
2: Bas van Schaik.
0: De zomerhit van 2026. Die komt uit een land waar de zomer maar iets van 3 dagen duurt. Maar, ja, die komt dus uit Noorwegen. Maar deze plaat die klinkt gewoon als alles wat de zomer in zich heeft. Een drankje op het terras, dansen op een festival, lekker toeren langs de kust. Ja, met de ramen open en dan zo'n warm briesje door die auto. Zo ontzettend goed, zo ontzettend lekker. Mag ik je voorstellen aan de zomerhit van dit jaar. De Baza, dit is Magnetic.

Shanna Sparrow bij 3FM. En Material Lover. Ja, elke zondag, dat is voor mij de perfecte dag om gewoon even helemaal niks te doen. Lekker gewoon achterover te zitten op het bankje. Televisietje aan te klikken. Want er is namelijk op zondag heel veel sport op televisie. En ik neem altijd even met je door, zo rond dit tijdstip, zo iets voor 4:30. Wat er allemaal voor sport later vandaag op televisie is. En dat is niet misselijk hoor, absoluut.

Absoluut niet. De derde etappe van de Giro d'Italia is morgen op televisie. 8 wedstrijden in de Eredivisie. Jawel, ik ga ze even heel snel met je langs. Go Ahead Eagles tegen PSV, Feyenoord tegen AZ, Excelsior speelt tegen Volendam, Twente ontvangt Sparta Rotterdam, Fortuna tegen PEC Zwolle, Ajax tegen Utrecht, Groningen tegen NEC, NAC tegen Heerenveen en Telstar tegen Heracles. Dat waren zelfs 9 wedstrijden. Moet je nagaan, 9 wedstrijden morgen. Allemaal tegelijkertijd om 16:45, dus echt perfect voor zo'n schakelprogramma. En dan is er ook nog darten op televisie. Dat is leuk. De finale dag van de Eurotour van darten. Met 3 Nederlanders nog in. Kevin Doets, Danny Noppert. En als je deze tune hoort, dan weet je al genoeg, hè? Ja, hij zit er ook.

allerlekkerste tijdstip, dat is die midnight snack naar keuze. Want het lekker is dat je gewoon helemaal zelf kan kiezen waar je zin in hebt. Heb je op dit moment heel erg zin in een zak chips? Heb je misschien heel erg zin in een saucijzenbroodje? Misschien een pak stroopwafels? Kan ook gewoon in één keer naar binnen. Waarom niet? Het fijne is, het is helemaal aan jou. Jij kan die midnight snack naar de keuze winnen. Maar let goed op, dat gaat als volgt. Je hoort zo meteen twee getallen. Zitten die twee getallen allebei in je telefoonnummer? Dan bel je naar 3FM. Dat telefoonnummer van 3FM, dat is 0909-1336. Nog een keertje, 0909-1336. Best een makkelijk telefoonnummer, zeker als je honger hebt. Luister goed, deze twee getallen moeten in je telefoonnummer zitten en dan mag je bellen. Ik herhaal nog een keer. 0909-1336. 0909-1336. Bellen, bellen, bellen. En win die midnight snack naar keuze.

0: hoorde zojuist twee getallen en zitten die allebei in je telefoonnummer. Dan kan je bellen naar 3FM via 0909-1336. En die getallen, dat waren wel gezegd de nummer 4 en de nummer 6. En dan heeft iemand ingebeld. Hallo 3FM, met wie spreek ik?
1: Hallo, met Joris van Punteren.
0: Hallo Joris. Je klinkt dronken, is dat ook zo?
1: Ja, ik kom net de kroeg uitzetten, een beetje ongeveer.
0: Lekker. En welke kroeg, waar ergens?
1: Ja, een beetje het centrum van Utrecht.
0: Centrum van Utrecht. Hé, hey, lekker zeg Joris. En is het dan ook zo dat je, voel je nu al dat je morgen een kater gaat hebben?
1: Ja, nou die is vroeg begonnen al, dus hij komt nou al in de man.
0: Oi, oi, oi, oi, oi. Is er ook een snack waarvan je denkt, nee, dan gaat die kater morgen net iets minder zijn?
1: Ken je pizza Marjolein?
0: Nee.
1: Pizza Marjolein, is het een Turkse slurf met dan nog twee kroketten erin?
0: Turkse slurf met twee kroketten in. Ja, ik denk dat ik het goed gemaakt. Ik heb goed nieuws voor je, Joris. Je mag hem gaan halen, die pizza Marjolein. Het klinkt ontzettend lekker. Ja, de beste anti-katersnack blijkbaar. Ga ervan genieten, hij komt je kant op.
1: Yo.
0: Doei, doei.
1: Doei.

0: Vega bij 3FM en Liar. Aangeschoven Teun Willems.
1: Hallo. Hallo Bas, ik ben een beetje zenuwachtig man.
0: Waarom?
1: De laatste keer dat wij samen in de studio zaten, liep ik zonder snor naar buiten.
0: Ja, en hij ligt hier... Nee, hij ligt ligt niet klaar. Hij is weer hij is echt fantastisch mooi aangeschoven.
1: Hij staat er weer goed op, hè? Ja, een beetje mascara er doorheen. Zie je niks meer op.
0: Mooi zeg. Zo, vroeg opgestaan?
1: Ja.
0: Je bent hier ook al een tijdje?
1: Zeker, ja. Vind ik altijd lekker. Een beetje te vroeg erbij zijn.
0: Hij was er om 2 uur al. Heb je dan nog geslapen?
1: Ik heb geslapen, ja. Uurtje of 2, zoiets. Ja, gewoon wat is dan? 11 uur dan, hè? Overrekenen, moeilijk. 11 uur in bed, ja.
0: Oh, lekker. En dan ben je straks rond 8 uur thuis of zo en dan ga je nog even in bed.
1: Ja, dan ga ik gewoon maf weer.
0: De hele zondag ben je
1: gewoon. Zeker, die ben ik kwijt.
0: En je moeder die heeft gewoon pech.
1: Ik heb er een spraakberichtje gestuurd op de weg hier naartoe. Dus zij wordt wakker met een ontbijtje in de vorm van mijn zalvende stem.
0: Dat is zo fijn, weet je. Misschien als ze voor 7 uur wakker is, kan ze ook de radio aanzetten. Dat is ook weer fijn.
1: Ja, ik zal het meegeven. Dat komt goed. Dat komt helemaal in orde.
0: Je hebt 17 seconden de tijd. De intro van Coldplay Talk. Om even te vertellen wat je gaat doen.
1: Oké, okay, nou, lekker. Ja, zeker.
0: Komt in.
1: Nou ja, gewoon de vroege ochtend van deze zondag. Niet zomaar een zondag. Het is moederdag, zoals we net al zeiden. Dus geef je moeder even een knuffel namens ons van 3FM. Lekkere muziek heb ik gewoon voor je. Imagine Dragons, Willem ook en... Ah, Bas, heb je hem weer. Weer Fred again.

0: James Hype met Ferrari voor je op 3FM. Hey, een hele goede morgen. De vroege zondagochtend start je natuurlijk hier bij 3FM. En dat ga je doen goed op de hoogte. Want je krijgt de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Wat het kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
0: Geen Anan inderdaad, maar ik mag zijn honneurs vandaag waarnemen. Doe ik met heel veel plezier voor je. Ook heel veel muziek, zoals Jelly Roll. Nou, daar heb je hem weer. Fretje, dit is Maria voor je.

0: Hey, een hele goede morgen. Mijn naam is Teun Willems. Op het plekje van Annan Verboom vandaag. Hij is nog lekker van zijn vakantie aan het genieten. Heerlijk. Ik ben er voor je deze ochtend. Dus laat eventjes van je horen in de NPO Luisterapp als je wakker bent. Of je wil je wat van het hart. Is allemaal welkom, hè. Misschien kan ik je wel helpen. Sowieso staat de meeste, beste en nieuwste muziek van Nederland en omstreken voor je klaar. Zo bijvoorbeeld nog de Chemical Brothers. Maar eerst een vrouw die gisteren de Ziggo Dome eventjes liet zien hoe je dan een optreden moet geven. Olivia Dean stond op de planken en ik kan nu mijn stinkende best gaan doen om uit te leggen hoe gaaf dat wel niet was. Maar eerlijk is eerlijk, ik was er niet bij. Maar Esme en Katie die waren er wel bij. En ik kan wel zeggen, Olivia heeft indruk gemaakt.
1: Het was fantastisch. Ze deed heel veel verschillende nummers van verschillende albums. Wat oudere liedjes, hele bekende. En ze sloot natuurlijk af met Man I Need.
2: Eigenlijk is alle knallers die ze heeft gedaan. En ze is prachtig. Ze zag er heel mooi uit.
3: Heel veel mooie outfits.
2: Het was een hele warme sfeer.
3: Ja.
2: En ze is echt heel goed live. En het voelde heel persoonlijk en echt.
1: De band was ook fenomenaal.
3: Fantastisch show. Ja,
1: dikke team.
0: Gisteren in de Ziggo Dome. Vandaag gewoon weer bij 3FM. Een powerhouse van een vrouw, die Olivia Dean. Samen met Sam Fender voor je. Dit is Rain Me In op 3.

Chemical Brothers. Hey boy, hey girl, hoor je op 3FM. Ik ga er stiekem een beetje van uit dat jij een dak boven je hoofd hebt. Maar is dat dak dan schuin of plat? En ben je het eventjes vergeten? Geen zorgen, ik ga je helpen. Gisteren was het 20 graden en was het dan binnen bij jou gewoon prima te doen? Of voelde het een beetje alsof je in een oven leefde? Mocht dat laatste het geval zijn, is het een grote kans dat je een plat dak hebt. Die dingen die verwarmen bij warm weer. Gewoon je huis als een soort van airfryer. Heerlijk, ik ken het, ik heb er zelf ook een. En ik zweef me dus helemaal de pleuris als ik voor de tv zit. En ik denk dat Willem en Sef ook een plat dak hebben. Hun nieuwste track heeft namelijk 100.000 graden. En dat is een beetje het gevoel wat je krijgt als je op zo'n verschrikkelijk warme dag zo'n huis binnenloopt. Of dat dak nou plat is of niet. Hij gaat er sowieso vanaf met de allernieuwste van Willem en Sef. 100.000 graden. Nu voor jou op 3FM. Willem en Sef.

Samjeu, Dark Before the Dawn op 3FM. Hey, het is al lekker druk in de NPO luisteren, dat is gezellig. Gina die zegt, net een nachtmerrie gehad, iets minder gezellig, waarin er iets ergs gebeurde met mijn moeder. Ja, dat is toch even schrikken. Kan ik me voorstellen, wordt extra lief zijn vandaag voor je moeder, Gina. Feline die zegt, de laatste uurtjes van de nacht is aangebroken. Succes, je kan het. En Mees die gaat zo zijn vriendin verrassen door haar op te halen op het vliegveld. Doe je goed, pik. Lekker man, dit is Disclosure.

Will Smith, Now Horn, Drive Safe op 3FM. Een lijkwagen heeft geen aanhanger. Ken je dat gezegde? Je kan je geld niet meenemen als je doodgaat. En laten we eerlijk zijn, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Maar geld verdienen als je dood bent, dat schijnt gewoon wel te kunnen. Michael Jackson heeft namelijk sinds zijn overlijden naar schatting 3,5 miljard euro verdiend. Er zijn dagen dat ik het niet verdien, zeg maar. Toch dacht ik, joh, ik gooi nog wat centjes bovenop die stapel. Michael mag zo zijn Buma 4 weer komen ophalen met Wanna Be Starting Something. Eerst nog even deze gasten van Turnstile. Dit is Seeing Stars op 3FM.

Smith, Now Horn, Drive Safe op 3FM. Een lijkwagen heeft geen aanhanger. Ken je dat gezegde? Je kan je geld niet meenemen als je doodgaat. En laten we eerlijk zijn, daar zit natuurlijk ook wel wat in. Maar geld verdienen als je dood bent, dat schijnt gewoon wel te kunnen. Michael Jackson heeft namelijk sinds zijn overlijden naar schatting 3,5 miljard euro verdiend. Er zijn dagen dat ik het niet verdien, zeg maar. Toch dacht ik, joh, ik gooi nog wat centjes bovenop die stapel. Michael mag zo zijn Buma 4 weer komen ophalen met Wanna Be Starting Something. Eerst nog even deze gasten van Turnstile. Dit is Seeing Stars op 3FM.

Wat blijft het goed, hè? Heerlijk, die Michael Jackson. What are we starting something? Natuurlijk voor jou op 3FM. Een hele goede nacht. Het is moederdag vandaag. Heb je al wat leuks voor haar gekocht? Laat het eventjes weten in de NPO Luisterapp. De kans is vrij groot dat jij fan bent van een bepaalde artiest. Dat je iemand een beetje adoreert, eigenlijk wel heel erg gaaf vindt. Maar het ook stiekem een beetje spannend vindt als je diegene ooit kan ontmoeten. Dat heb ik ook. En toch vergeten we dat artiesten soms ook gewoon mensen zijn. En het perfecte voorbeeld van hoe zich dat uit, dat hoor je zo. Eerst George.

Shiny People voor je op 3FM. Hey, hoe vet zou het zijn als jij je favoriete artiest kon ontmoeten? Iemand waar je tegenop kijkt wel, waarvan je eigenlijk alles wil weten. Het liefst wil je diegene een soort van in je broekzak stoppen en meenemen. We vergeten wel een beetje daarin, hè, dat artiesten zijn ook gewoon mensen. Ze hebben ook hun struggles, moeten ook gewoon poepen, hebben af en toe ook, nou ja, gewoon een beetje rust nodig. Bijvoorbeeld naar Zara Larsson gaan kijken. Die is zo verschrikkelijk druk dat zij haar rustmomentjes ook echt uitkiest. En die pakt ze dan tijdens het reizen van show naar show. Daar wil ze geen mensen om zich heen. Alleen gewoon heerlijk lekker alleen en haar oortjes. Gewoon lekker een muziekje. Niet gestoord, niet lastiggevallen worden. Alleen zij en haar muziek. Nou, misschien denk jij nu ook wel, joh, Teun. Wat een ongelooflijk goed idee van die Zara Larsson. Hou gewoon even je smoe, ik wil gewoon muziek horen. Nou ja, dan is dat bij deze afgesproken. Straks nog Morgan Wallen en nu dus die Zara.

0: Thanks for the memories. Natuurlijk voor je op 3FM. Je kan er geen pijl op trekken, die benzineprijzen. Dan weer duur, dan weer goedkoop, dan weer een tekort. Maar één ding weet ik wel. Hier bij 3FM hebben we wel zekerheid aan de pomp. Hoe dat werkt, dat vertel ik je zo. Eerste stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal.
0: Dag Ismael.
1: In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Helemaal mis, man.
2: Teun Willems.
0: Jawel, daar ben ik. App het woordje stop in de NPO Luisterapp. Nou joh, die techniek, het laat me een beetje in de steek. We gaan nog een keertje proberen. Ja, daar gaan we weer. App het woordje stop in de NPO Luisterapp. Dan maak jij kans op te goed. Voor een tankbeurt wel te verstaan. Enkel het woordje stop in de NPO Luisterapp. En jij tankt voor 0,0 euro. Ik leg je zo uit hoe.

0: Gift, Open Light op 3FM en daarvoor nog Sweater Weather. The Neighborhood hoorde je.
1: Wat denk je zelf?
0: Als jij veel met de auto op pad bent, of als je bijvoorbeeld werkt of wel eens loopt langs een tankstation, dan valt jou ook op, de benzineprijzen zijn verschrikkelijk duur. Ook in het nieuws gaat het er vaak over, hè. Het is gewoon enorm prijzig. 2 euro, wat is het? 45 volgens mij per liter, nu inmiddels al. En toch maak jij zo kans bij 3FM op gratis brandstof. En het enige wat je daar eigenlijk voor nodig hebt, is een klein beetje inschattingsvermogen. Het is heel simpel, we rijden zo vanaf Hilversum naar locatie X. Dat kost een bepaald aantal liters benzine. Die liters gaan we zo virtueel in de tank gooien en dan is het aan jou de taak om precies op tijd stop te roepen dat we precies dat exacte aantal liters benzine hebben. Zit je maximaal een seconde in de buurt, dan pak jij 3,33 liter brandstof cadeau. Met die prijzen van tegenwoordig ga je dan richting een tientje. Dat is lekker. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eigenlijk stop zeggen. Hoe speel je nou mee? Stuur even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Alleen stop is alles. Meer is niet nodig. Of bel naar 0909-1336. Je weet het, hè. Telefoon kan altijd. Dus het woordje stop in de NPO Luisterapp. Als jij denkt, dat inschattingsvermogen heb ik wel. Of gewoon even bellen naar 0909-1336. En dan spreek ik je straks.
2: Yes, love.
3: Dit is onze nieuwe single.
2: Nieuw.
4: Nieuw on Free FM. Def. Voor mijn toppers. Met 3FM ontdek je nog...

0: Shut Up and Dance. En daarvoor nog de allernieuwste van Def. Voor mijn toppers hoor je op 3FM.
1: Wat denk je zelf?
0: Per, een hele goede morgen.
2: Goedemorgen.
0: Per, wat ben je op dit moment aan het doen?
2: Ik ben al op weg naar huis. Ik heb nachtdienst gehad. Dat is wel mooi geweest.
0: Ja, en jij werkt, heb ik begrepen, op de melkwagen.
2: Dat klopt.
0: Is het dan ook zo dat al die kinderen die niet op hun ouders lijken van jou zijn?
2: Ja, dat is de melkboer, hè?
0: Oh, oké. Okay. Oh, ja, ja.
2: Dat is weer een andere man.
0: Dan vergis ik me even. Op de melkwagen, wat een leuk werk, man.
2: Zeker, ja.
0: Hoe kom je daarin, in werk op de melkwagen?
2: Ik was hiervoor werkzaam in de fabriek zelf. Mm-hmm. En nou, op een gegeven moment mijn vrachtwagenrijwijs gehaald. Want ik vond het toch tof om ook de hort op te gaan. Mm-hmm. En op een gegeven moment gesolliciteerd. En na wat gesprek zijn we gewoon begonnen. Ja, zo simpel is het.
0: Leuk, man. Klinkt echt geweldig, dat werk. Lijkt me vet, de melkwagen.
2: Ja, dat is hartstikke leuk, zeker.
0: Hoor je niet vaak. Soms dagdiensten, nu dan even een nachtdienstje, denk ik.
2: Ja, klopt. Het gaat 24/7 door. Dus nu zitten we net even in de nacht. Dat klopt.
0: Lekker, man. Hey, we gaan een spelletje Wat Denk Je Zelf spelen. Dus de volgende keer als je op de melkwagen zit, dan kan die benzine zomaar voor ons zijn. Voor onze rekening. We moeten met de auto naar Groningen.
2: Diesel.
0: We moeten naar Groningen. Dat is vanaf hier de studio van 3FM. 185 kilometer. Het is nogal net. We hebben 11,11 liter aan benzine nodig. Ik ga zo de slang erin hangen, dan gaat er een timertje lopen. En dan is het aan jou de taak om stop te zeggen op het moment dat jij denkt, nou, nu zitten we wel op die 11,5 liter.
2: Alright.
0: Ja, ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Gaan we beginnen in 3, 2, 1.
2: Stop maar.
0: Per, slecht nieuws.
2: Ah.
0: Ja. Tussen de 16 en de 19 seconden was het goed geweest. Jij zei stop op 11.
2: Shit. Ja, jammer. Ja, goed. Ja. Ik ben die snelle pompen natuurlijk gewend. Ik kom door.
0: Ja. Jij pompt lekker door, Per. Je hebt groot gelijk.
2: Ja, zeker.
0: Hey, over pompen gesproken. We gaan je toch nog wel eventjes een beetje een troostprijsje geven. En dat is nogal een pomper van een plaat. Want welke heb je uitgekozen?
2: Ja, een lekker plaatje van de Prodigy. Take Me to the Hospital.
0: Dacht het wel, man. Ik ga hem voor je draaien en wel thuis, hè.
2: Alright, hey, dankjewel, hè.
0: Oké, Per. Hoi, hoi.
2: Yo, hoi, hoi.

Disturb en Sophia en jou. Maki hoor die op 3FM. Een voice crack is zo'n beetje het ergste wat je kan overkomen als man. Je klinkt eerst als een doorgerookte volwassen kerel met haar op de borst. En opeens ben je weer een jochie van 10 waar ze, nou ja, nog van moeten indalen, zeg maar. En toch kan het heerlijk zijn, zo'n voice crack. Hoe lekker hoor je in deze van Nothing But Thieves? Dit is Amsterdam.

0: generatie-overstijgend lekker is dit, zeg. Be My Lover van La Bouche, hoor die op 3FM. Hey, ik wil eigenlijk geen veer in mijn eigen reet steken. Toch ga ik het eventjes zeggen. Ik heb Noah Kahan grootgemaakt. Ja, ik meen het serieus en ik hoor je al denken. Oh, wat een blaaskaak hoor hem dan. Toch ga ik het nog een keer tegen je zeggen. Ik heb Noah Kahan grootgemaakt. Geen woord aan gelogen. Hoe heb ik dat dan gedaan? Kijk, het werkt dus volgt. Zijn moeder is schrijfster van kinderboeken. En een van die boeken die zij geschreven heeft is Amazing Leonardo da Vinci Inventions You Can Build Yourself. Nou, toen ik nog een kleine teun was, toen heb ik dat boek gekocht van mijn eigen zuurverdiende knaken. En die knaken die zijn naar haar portemonnee gegaan. Die zij dan waarschijnlijk weer heeft geïnvesteerd in gitaar voor Noah Kahan. Dus ja, zonder mij geen gitaar, geen muziek en ook geen succes. Dus ik heb Noah Kahan groot gemaakt. De nieuwste voor je ga je nu horen. De man die ik groot heb gemaakt. American Cars, de mega hit van 3FM van deze week. Noah Kahan voor je.
1: 3FM. Mega hit. Noah Kahan. American Cars.
2: 3FM.

Ja, ik weet het serieus en ik hoor je al denken. Oh, wat een blaaskakel hem dan. Toch ga ik nog een keer tegen je zeggen. Ik heb Noah Kahn groot gemaakt. Geen woord aan gelogen. Hoe heb ik dat dan gedaan? Kijk, het werkt als volgt. Zijn moeder is schrijfster van kinderboeken. En een van die boeken die zij geschreven heeft is Amazing Leonardo da Vinci Inventions You Can Build Yourself. Nou, toen ik nog een kleine teun was, toen heb ik dat boek gekocht van mijn eigen zuurverdiende knaken. En die knaken die zijn naar haar portemonnee gegaan, die zij dan waarschijnlijk weer heeft geïnvesteerd in gitaar voor Noah Kahn. Dus ja, zonder mij geen gitaar, geen muziek en ook geen succes. Dus ik heb Noah Kahn groot gemaakt. De nieuwste voor je ga je nu horen. De man die ik groot heb gemaakt. American Cars, de mega hit van 3FM van deze week. Noah Kahn voor je. 3FM.

die zij dan waarschijnlijk weer heeft geïnvesteerd in gitaar voor Noah Kahn. Dus ja, zonder mij geen gitaar, geen muziek en ook geen succes. Dus ik heb Noah Kahn groot gemaakt. De nieuwste voor je ga je nu horen. De man die ik groot heb gemaakt. American Cars, de mega-hit van 3FM van deze week. Noah Kahn voor je. 3FM.

0: natuurlijk. Where is my husband? Hey, als een ier iets tegen je zegt in het Engels, dan moet je zorgen dat je scherp bent, hè? Want 9 van de 10 keer moet je een beetje gokken wat er wordt gezegd. Maar als een ier iets in het Iers tegen je zegt, dan kan je net zo goed gewoon achteroverleunen, een beetje ontspannen. Want ook als je heel goed oplet, je hebt geen idee wat er gebeurt. Moet je maar even luisteren.
1: Diaguit Ermadden.
0: Dat is dus Iers, heb je hem gehoord? Nog één keer.
1: Diaguit Ermadden.
0: Diaguit Ermadden. Ik geef je even 3 tellen de tijd. Wat denk je dat betekent? Precies, dat is Iers Gaelisch voor goedemorgen.
1: Diaguit Ermadden.
0: Of je nou wil of niet, het blijft één groot mysterie wat ze nou eigenlijk zeggen. Maar het is wel een fantastische taal. En die taal die hoor je ook terug in de nieuwste van Kneecap. Heerlijk plaatje, Better Way to Live heet die. Je gaat een heel groot deel niet kunnen verstaan. En toch ga je hem nu wel horen op 3FM. Kneecap en Grind zetten, Better Way to Live voor je.

0: is eerlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen, ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken. Oh.

0: platen van Bebe Rexha nog en Faithless, New Religion.
1: Dit is onze nieuwste single.
2: Here is my new single.
3: And this is my new single.
4: Nieuw op 3FM.
5: Bebe Rexha en Faithless, New Religion.

0: Monkeys voor je. Op 3FM. Do I Wanna Know, hoorde je. 3FM. Dat bootje met dat Hamta-virus, hè, dat gaat ergens in Nederland aanmeren. Maar waar dat dan is? Dat hoor je in het nieuws van 6 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hamta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in het gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen, zonneschijn. Mens, wat is het weer gezellig. Een beetje muziek, dat doet geen pijn. En die heb ik voor je, Tame Impala.

Willems hier. Mocht je nou nog vastzitten in gisteren, dan is dit je reminder om als de wieden weer gaan naar het hier en nu te komen. Het is moederdag vandaag en... Oké, ze zegt dan misschien wel dat ze niks wil, maar een ontbijtje op bed? Nou, dat is nog nooit ergens geweigerd. Dus gewoon de croissantjes, sinaasappelsap, een beetje liefde erbij, dan zit je vaak al goed, hè? En doe je er nou een gekookt eitje bij, dan word ik even je kookwekker de aankomende minuten. Ga je voor een hardgekookt eitje, dan hou je ze eruit naar Benson Boone. En heb je liever een snotei, dan mogen ze er naar Kevin en Roxy Dekker uit. Dit is namelijk hun nieuwste voor je. Je hebt mij op 3.

0: I've got. Prachtig liedje zeg. Benson Boone, Beautiful Things op 3FM. Het schrijven van een liedje, dat is echt verschrikkelijk lastig. Ga er maar eens aan staan. Je moet een tekst schrijven die ergens over gaat. Het moet ook nog een beetje lekker lopen. Je moet het ook nog fatsoenlijk je strot uitkrijgen, vergeet dat niet. En vaak zijn het ook nog eens persoonlijke verhalen. En probeer dat dan maar eens in een paar minuten over te brengen op je publiek. Knap lastig, echt waar. En er zijn een paar gasten die daar verschrikkelijk goed in zijn. Dat zijn de mannen van Direct. Hele mooie gelaagde liedjes met echt gevoel daarin, een boodschap. Zo ook in hun nieuwste Won't Fall. Bij Wijnand en Jamie van de ochtend hier bij 3FM zeiden ze er dit over.
1: Het is een song die een verhaal vertelt waarin je je gedragen mag voelen van tijd tot tijd. Bij de mensen die het meest dicht bij je staan. Mensen die nog bij je zijn, de mensen waar je afscheid van hebt genomen. En als je die liefde mag blijven ontvangen, dan mag je je gedragen voelen. Ik bedoel, we hebben best wel een roerige tijd achter de rug. We hebben heel veel mooie dingen mogen meemaken. Maar er zijn ook gewoon wat verdrietige momenten geweest in onze privé-sferen. Dus zolang je die dingen ook kan blijven bezingen, hou je die dingen ook levend.
2: Hebben ze jou ooit gevraagd om een preek te geven in een kerk?
1: Nee, maar ze hebben me wel gevraagd voor de beste zangers.
0: Nou, misschien niet in een kerk, maar een uitnodiging voor beste zangers is zeker niet misplaatst. Want wat zijn ze goed, zeg. Je gaat ze zo horen naar Frank Ocean. Dit is Last op 3FM.

vanuit Den Haag. Direct One Fall hoorde je natuurlijk op 3FM. Een hele goede morgen. Mijn naam is Teun Willems en ik sta deze vroege ochtend lekker met je op. Deze moederdagochtend. Vraag me dan wel af, hè. Je kan zeggen mama, moeder, ma, beppe, moelke, mams. Er zijn zoveel verschillende manieren om je moeder te noemen. Misschien noem je er wel gewoon bij haar voornaam. Kan natuurlijk ook. Maar ik ben wel echt verschrikkelijk benieuwd. Hoe spreek jij je moeder aan? Is dat met ma? Doe je dat met mams? Zeg je moeder? Doe je het helemaal anders? Ik zeg moeders, bijvoorbeeld. In de NPO Luisteren ben je meer dan welkom. Met Moederdag in ons achterhoofd. Hoe spreek jij je moeder altijd aan? Laat me weten. Je bent welkom.

Op het einde waren ze een beetje in de war. Fleetwood Mac. Ik denk dat de apparatuur vastliep of zo. Maakt niet uit. Heerlijk blaadje zitten. Everywhere Fleetwood Mac hoorde je op 3FM. Hoe noem jij je moeder? In het kader van Moederdag, dank ik, is wel een leuke vraag. Ik zeg altijd moeders. In de NPO Luister heb laten Sanne weten. Ik noem mijn lieve moedertje altijd Moetie. Moetie vind ik een leuke. Vindy zegt, mijn vriendin en ik kunnen dit jaar voor het eerst Moederdag vieren. Dat is heel schattig, met onze kleine. En ik noem haar Moeke, vind ik heel leuk. En Joep, die doet er eentje die voor mij ook wel heel erg herkenbaar is. Alleen dan met een andere naam natuurlijk. Joep die doet altijd... Mama! Mama! Mam! Ingrid!

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

0: Natuurlijk, vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi, elk weekend vanaf 7 uur. 3FM.
0: Ik ga vast croissantjes bakken.

kledingstuk. Dat is 12,5 week, ongeveer 3 maanden, een kwart jaar dus. En dat allemaal met een 40-urige werkweek. Dat is exact hoe lang de designers bezig zijn geweest met het maken van het Met Gala cape van Somber. Alleen de fucking cape. 500 uur. Echt absurd. In die uurtjes kan je ook zo'n 7400 keer luisteren naar het nummer 12 to 12. Leuk liedje, maar ik zou je tijd er niet zo vaak mee verdoen. Eén keertje is dan ook wel weer genoeg.

Ik heb Frans hartstikke laten vallen, dus ik versta er echt helemaal niks van. Maar wat klinkt dit lekker, zeg. Stromae Aloran Dans voor je op 3FM. Je zou het er maar voor over hebben. 500 uur werken voor één

0: Another N55 Ultra, Talk to You, hoorde je op 3FM.
1: Mama, je bent de liefste van de hele wereld.
0: Jawel, jawel. Het is vandaag moederdag. Kan je niet zijn ontgaan. En mocht dat wel het geval zijn, ja, dan moet je je druk gaan maken, jongen. Echt waar. Ben je vergeten een cadeautje te halen? Geen broodjes in huis? Eieren over de datum? Of is een kleurplaat met macaroni niet meer voldoende om je moeder een beetje tevreden te stellen? Geen stress. Mijn collega's Jasper Schrijver die gaat dit weekend de weekendochtendshow doen samen met Obi. Tussen 7 en 10 gaat hij op pad om jouw vergeetachtigheid een beetje goed te maken. En geloof me, elke moeder wil Jasper. Dus dat komt helemaal goed. Luister dus zo even na 7 uur verder over hoe hij jouw moeder komt verrassen. Draai ik nog even muziek voor je. Zo nog Wiz the MC met Show Me Love. Is nog deze. Videogames. Lana Del Rey.

0: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Obelie, alles voor kampeergeluk.
7: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
6: Obelie. Tijd voor nieuwe herinneringen.
8: Alles voor kampeergeluk.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
6: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 50% korting op Flexa strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
12: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Moet je kijken daar, leuke gast.
15: I know.
14: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
15: Is ook echt jouw type.
14: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
15: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
16: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
17: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bestreekt.
12: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
18: Mamma mia, dat is goedkoop.
13: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
12: Aldi.

0: flex, zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdag cadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
9: 3FM.
10: Goedemorgen. Het is 1 minuut over 7. Zometeen de weekendochtendshow van 3FM met onder andere Ed Sheeran.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
15: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
14: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: Oh, die eerste zonnestralen, Driesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè.
14: Ja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: 3FM. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Je bent bij de weekendochtendshow van 3FM. We gaan samen lekker rustig opstarten met zometeen Joe, End of Beginning. Eerst Ed Sheeran, dit is Shape of You.

Het is 14 minuten over 7. Wat lekker dat je 3FM aan hebt staan. Dank je wel daarvoor. Ben je goed wakker geworden? Zit je er lekker in? Heb je de eerste bakkie al gehad? Och. Mijn naam is Obi. Ik ga ervoor zorgen dat je ultiem opstart met de fijne muziek van 3FM. Madonna en Sabrina Carpenter hoor je zo meteen. Nelly komt eraan. En ook Harry Styles, Rihanna. Goed, je begrijpt het. Ik heb gewoon een hele lading aan goede muziek voor je. Ik kwam gisteravond wel weer even ongelooflijk achter een leeftijdsverschilletje. Over het algemeen heb je tussen mensen met verschillende leeftijden, zodra je wat volwassener wordt, niet zo heel veel problemen meer. Want je hebt allemaal wel hetzelfde, weet je wel. Je woont op jezelf, je hebt een baan. De basis is identiek. Maar gisteren was het echt niet normaal. Ik was 's avonds even op pad met vrienden van mij. Die zijn een stukje ouder. Zeg maar 10 jaar ouder. En die hadden zelf ook nog wat vrienden uitgenodigd die zelf ook allemaal van hun leeftijd waren. Dus ik was het jonge jochie dat erbij zat. Ik ben 26 jaar. En ik vertelde aan tafel dat ik afgelopen week bevrijdingsfestival heb gehad. Dat ik de dag daarna retenbrak was, wel weer aan het werk moest. Dat ik pas om 11 uur mijn bed uitga morgen, omdat ik dan eindelijk weekend heb. En ja, eigenlijk gewoon de hele dag, oneerbiedig gezegd, op de bank ga liggen, onder een eentje, met de Pielemans in hand. En zij hadden het alleen maar over buggies. Over buggies en drinkflesjes. En je bent nu 7 maanden zwanger. Oh, dan is het bijna zover. Ach, heb je er al zin in? Nee, hij gaat niet slapen. En de hele tijd in de weer met die buggy en het kind en dat dekentje eroverheen en die speen. En dan flikkerde die speen weer op de grond. En ik dacht alleen maar, holy fuck, ouwe. Is dit nu waar ik tussen ben beland? Ik wil praten over sportauto's en Dua Lipa en naar concerten gaan en bier drinken. En zij echt totaal niet. Gelukkig hadden we halverwege die avond ineens common ground gevonden. Het enige waar we het over eens waren, die huisrosé was echt niet te drinken, zo zuur.

0: 10 mei 2026. Vandaag is de dag dat alle moeders op aarde het even verdienen om extra in het zonnetje gezet te worden. En ja, ik wil je daar graag bij helpen. Het is moederdag. Als je dit nu hoort en je denkt, kut, ik ben het helemaal vergeten. Geen paniek, I got you. Je hoeft niet in alle paniek nog stad en land af te racen in de hoop een fatsoenlijk cadeautje voor je moeder te vinden. Ik heb een aantal fantastische moederdagpakketten liggen. Heb ik voor je samengesteld. En daarmee kun jij last minute nog je moeder in de watten leggen. Dus mocht je nou denken, kut, ik ben het vergeten. Ik regel het wel voor je. Het enige wat je hoeft te doen is via de NPO Luister-app even een berichtje mijn kant op te sturen richting 3FM. Kun je even laten weten, yo, ik ben het vergeten, ik heb je hulp nodig. En dan sturen wij onze razende reporter op je af. Onze eigen Dr. Love, Mr. Jasper Schrijvers. Goedemorgen, Jasper.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik hoor het krokante stemmetje.
1: Ja, dat is voor mij ook vroeg, ja.
0: Er is dus inderdaad ook een 7 uur 's morgens. Ik dacht, ik vertel het er even bij.
1: Ja, het leveren ook mensen hier dan. Ja. Oh, god.
0: Is het rustig op de wegen van Nederland? Ik ga er vanuit van wel, hè?
1: Ik kan echt heerlijk doorkarrieren zo in Nederland. Ja, het is echt top.
0: Goed zo. Jasper, het idee is een beetje dat we jou door het hele land op pad gaan sturen. Je hebt een ongelooflijk snelle wagen. En daarmee ga je zo snel mogelijk heel veel moeders verrassen vandaag de hele dag. En wij willen jou graag op pad sturen naar overal waar mogelijk. Sta je daarachter?
1: Ja, ik heb een auto vol met moederdagcadeaus. Stuur me naar een locatie en ik ga erheen en ik ga even lekker moeders verwennen vandaag.
0: Ik ga even lekker moeders verwennen vandaag.
1: Dat is een quote.
0: Die gaan we. Oké. Okay. Nou Jasper, tuff lekker door. We gaan jou vast wat adressen doorpasen en we spreken je dadelijk, oké?
1: Okay? Yes, tot zo.
0: Oké, als je Jasper graag richting jouw moeder wil sturen om er even lekker te verwennen. Wees ook al via de NPO Luister. Doen we met liefde voor je. Goedemorgen.

0: Heerlijk liedje is dit toch eigenlijk ook, hè? Harry Styles en American Girls hoorde je bij 3FM.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Ja, goedemorgen.
2: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Het is 7:55. Goedemorgen. Hele hoop berichten al via de NPO Luister-app van mensen die hun moeder zijn vergeten. Shame on you all, shame on you all. Maar gelukkig is daar 3FM. Met liefde doen wij de Moederdaghulplijn vandaag. Dus als je je moeder of je schoonmoeder of je vrouw waarmee je kinderen hebt bent vergeten... en je bent even net geen cadeau achter de hand op deze zondag waar ook geen winkel meer open is... weet dat je welkom bent. Via de NPO Luister-app, dan gaan wij ervoor zorgen dat er iets die kant op komt. Sturen we onze verslaggever Jasper Schrijvers de hele dag. Lekker rond. Vandaag een ongekend lekkere zonnige dag. Aan het einde van de dag wordt het wel wat bewolkt. In het zuiden kan er misschien een buitje vallen, maar dan mag de pret niet drukken. 21 graden staan we op voor vandaag. Och. En als het dan aan het einde van de middag een beetje grijzer wordt, is het ook perfect moment om even de televisie aan te slingeren. Het is Super Sunday in de Eredivisie vandaag. Om 16:45 spelen alle ploegen tegelijkertijd een wedstrijd. En ondanks dat PSV al lang en breed kampioen is geworden, is er nog genoeg om voor te spelen. FC Volendam en Telstar knokken tegen degradatie. Ajax en FC Twente strijden op het laatste directe ticket voor Europees voetbal. Dus er gebeurt echt een hoop op de tv. En 3FM is er vandaag de hele dag bij met de meeste en vooral ook de beste muziek. Zometeen hoor je de nieuwste van Niall Horan. Dinner Party komt eraan. Ook Rihanna, Don't Stop.

5 minuten over 7:30. Goedemorgen. Hele hoop berichten al via de NPO Luister-app van mensen die hun moeder zijn vergeten. Shame on you all, shame on you all. Maar gelukkig is daar 3FM. Met liefde doen wij de Moederdag Hulplijn vandaag. Dus als je je moeder of je schoonmoeder of je vrouw waarmee je kinderen hebt bent vergeten... en je hebt even net geen cadeau achter de hand op deze zondag waar ook geen winkel meer open is... weet dat je welkom bent. Via de NPO Luister-app, dan gaan wij ervoor zorgen dat er iets die kant op komt. Sturen onze verslaggever Jasper Schrijvers de hele dag. Lekker goed. Vandaag een ongekend lekkere zonnige dag. Aan het einde van de dag wordt het wel wat bewolkt. In het zuiden kan er misschien een buitje vallen, maar dan mag de pret niet drukken. 21 graden staan we op voor vandaag. Och. En als het dan aan het einde van de middag een beetje grijzer wordt, is het ook perfect moment om even de televisie aan te slingeren. Het is Super Sunday in de Eredivisie vandaag. Om 16:45 spelen alle ploegen tegelijkertijd een wedstrijd. En ondanks dat PSV al lang en breed kampioen is geworden, is er nog genoeg om voor te spelen. FC Volendam en Telstar knokken tegen degradatie.

weet dat je welkom bent via de NPO Luister-app, dan gaan wij ervoor zorgen dat er iets die kant op komt. Stuur onze verslaggever Jasper Schrijvers de hele dag. Lekker rond. Vandaag een ongekend lekkere zonnige dag. Aan het einde van de dag wordt het wel wat bewolkt. In het zuiden kan er misschien een buitje vallen, maar dan mag de pret niet drukken. 21 graden staan we op voor vandaag. Och. En als het dan aan het einde van de middag een beetje grijzer wordt, is het ook perfect moment om even de televisie aan te slingeren. Het is Super Sunday in de Eredivisie vandaag. Om 16:45 spelen alle ploegen tegelijkertijd een wedstrijd. En ondanks dat PSV al lang en breed kampioen is geworden, is er nog genoeg om voor te spelen. FC Volendam en Telstar knokken tegen degradatie. Ajax en FC Twente strijden op het laatste directe ticket voor Europees voetbal. Dus er gebeurt echt een hoop op de tv. En 3FM is er vandaag de hele dag bij je met de meeste en vooral ook de beste muziek. Zometeen hoor je de nieuwste van Niall Horan. Dinnerparty komt eraan. Ook Rihanna, Don't Stop the Music.

15 en 16 oktober in de Ziggo Dome. Mr. Niall Horan hoorde je bij 3FM en Dinner Party. Binnen nu en een paar tellen. Snap Rhythm is a dancer. En ik wil je graag voorstellen aan een Australische band die je heel leuk gaat vinden. Hoor je zo meteen. Eerst Maan en Golband. Het is stiekem.

4 minuten. Nee, sorry, wat zeg ik? Het is 9 minuten voor 8. Rustig aan. Mijn naam is Obi. Ik sta graag met je open. En ik wil er even voor zorgen dat je bij deze nieuwe muziek ontdekt waar je heel erg vrolijk van wordt. Ik heb een Australische band gevonden die op dit moment de wereld aan het veroveren zijn. Zij zijn mega bekend aan het worden in allemaal belangrijke plekken voor de muziek. Zij gaan als een gek ook op Spotify. Ik denk, het is een beetje als Bitcoin. Dit is het moment om in te stappen. En de muziek die ze maken, die past perfect op zondagochtend. Ik bedoel, het zonnetje is ondertussen een beetje gaan schijnen. We doen rustig aan. Het is een heerlijke moederdag. En dan is dit fantastisch om aan te zetten. Ze heet Spacey Jane. En dit is Do You Really Love Her?

0: past ongelooflijk goed op zondagochtend. Het is echt een liedje dat de afgelopen weken enorm veel bij mij op repeat heeft gestaan. Spacey Jane. En Do You Really Love Her?
1: Zometeen op 3FM. Meer Obi. Met onder andere deze.

0: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
7: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
8: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De hele maand 25% korting op tuinhout plus extra scherpe aanbiedingen.
9: Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
11: Nu, later en altijd.
12: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
12: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
12: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
14: Telegraaf, Geert Wilders, geen stijl. Zonder ons, dat Sofie. Dat ze allemaal geen werk hebben.
15: Wat is couscous salade?
16: Is het couscous of is het salade?
17: Waar is Soef?
18: Samira, we zijn op werk.
17: Nou?
19: Mokro's, vanavond om 16:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
20: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
21: Start je dag zonder barst.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
24: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
25: Oh yeah.
24: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
26: 3FM.
27: Goedemorgen, het is 8 uur precies. Zometeen muziek van Somjeu en we gaan moeders verrassen.
28: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 3FM.
1: Ster.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar. Wat is het toch een... Ah, nee hè.
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
5: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
13: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
25: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
29: Begon jouw dag met ruitschade?
30: Opgelost. Autotaalglas.
31: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
32: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
31: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
33: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
34: Voor het maaien van je gras.
33: Voor het reinigen van je terras.
34: Voor het snoeien van je haag.
33: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
35: Stihl, sterk werk.
36: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
33: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
35: Stihl. Sterk werk.
10: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
37: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
10: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
38: 3FM NTR. Obi Rijmakers.
27: Hey, goedemorgen. De Moederdag Hulplijn is ingeschakeld op 3FM. We gaan moeders verrassen vanochtend. Vertel ik je dadelijk alles over na Justin Timberlake en eerst Somjeu.

0: En daarvoor hoorde je Somje, Dark Before the Dawn. Een hele goede morgen. Het is 13 minuten over 8.
1: Ik ben bij de weekendochtendshow van 3FM.
0: We worden lekker wakker op zondag.
1: 10 mei 2026. Ah, fuck. Het is moederdag.
0: Kijk, je moet natuurlijk altijd goed zorgen voor je moeder. Maar vandaag even extra lief zijn, dat is wel zo netjes. En er zijn altijd mensen die vergeten of stellen het uit tot het laatste moment om een cadeautje te regelen voor hun moeder. En dan, dan kom je toch aan met karige restjes. Geen zorgen, ik heb de perfecte oplossing voor je. Vandaag in de weekendochtendshow, mijn collega Jasper Schrijvers, die je normaal hoort in de nacht van 3FM, die is aan het crossen door het hele land. We hebben zijn auto volledig afgeladen met hele mooie cadeaupakketten. En daarmee gaan we jouw moeder in de watten leggen. Als je bent vergeten om je moeder een beetje, nou ja, in het zonnetje te zetten vandaag. Als er iemand goed is met moeders, dan is het Jasper Schrijvers wel. Goedemorgen, Jasper.
2: Goedemorgen, Obi.
0: Jij hebt iemand gevonden die, nou ja, toch een van de slachtoffers is van het moederdagconcept en is vergeten om iets te regelen voor zijn moeder.
2: Inderdaad. In het zonnige Breda, naast Owen. Owen, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Jij werd wakker en je dacht, kut.
3: Ja, dat dacht ik zeker. Ik had helemaal geen cadeau, niks. Veel te druk deze week geweest en toen moest ik schakelen opeens. Ja,
2: dat is toch wel echt het moment dat je denkt van, wat moet ik doen? Handen in het haarwerk, zeg maar.
3: Ja, en toen waren jullie daar gelukkig met de oproep, heb ik een appje gestuurd en konden jullie gelukkig mij uit de brand helpen, want anders was ik wel een beetje voor lul geweest vandaag tegenover mijn moeder.
2: Wat zou je moeder ervan vinden als je helemaal niks had geregeld dan?
3: Ja, we hebben een paar keer met kerst of zo gehad dat we dan iets vergeten waren en dan lopen de tranen wel over de wangen, zeg maar. Dus ik kon hem het eigenlijk niet veroorloven. Dus dit is super tof en anders was het misschien een goedkoop flesje bij de super geweest, maar dit is wel echt veel beter.
2: Ja, we gaan je moeder even goed verwennen, dat is het idee. Je ziet hier mijn dikke DJ-bolide, ook wel een Ford K gewoon. ik ga die even openmaken. Okay. Kijk, Owen, wat zie je daar liggen in deze auto?
3: Ja, hele mooie pakketten en ook dat flesje wijn wat er nog in zit. Dus die hebben we ook al erbij zitten, dus erg wel mooi.
2: Een flesje wijn, maar ook gewoon een lekker gewoon douchegel, een kaartje, chocolaatjes. En wat ik zelf echt heel tof vind, die zoenen, weet je wel, die je vroeger had. Ik vind die super lekker, maar die kan ik nooit meer vinden. Die zitten ook in dat pakket.
3: Ja, lekker. Die hou ik zelf, denk ik. Die zijn te lekker.
2: Oké. Hey, wat denk je wat je moeder het leukst gaat vinden van het hele pakket?
3: Ik denk die kleine chocolaatjes daar links en dat ze die wel...

0: lekkers gaat vinden.
1: Nou, pak het pakket.
2: Ja.
1: Oké, okay, nou dan gaan we zo meteen even naar je moeder. En nou, ik hoop dat ze er blij mee gaat zijn.
0: Ja, ik weet het wel zeker zelfs.
1: Oké, okay, gaan we zo naar de moeder toe, Obi?
3: Ja, wandel die kant op.
1: Oké. Okay.
3: Ga ervoor zorgen. Jasper Schrijvers is onderweg naar de moeder van Owen. Heb je nou ook hulp nodig? Ben je moederdag vergeten? Meld je nu via de NPO Luister-app. Stuur even een berichtje. Dan gaan wij zorgen dat jouw moeder vandaag nog verrast wordt.
4: Dit is onze nieuwste single.
5: Here is my new single.
6: Nieuw op 3FM.
7: Olivia Rodrigo.

0: Het is de allerleukste dag van het jaar om ochtend-DJ te zijn op 3FM. En ik ga ervoor zorgen dat het voor jou ook een hele leuke ochtend wordt met de meeste muziek van heel Nederland. Maar het is vandaag moederdag en ik heb mijn lieve vriend en collega Jasper Schrijvers op pad gestuurd om ervoor te zorgen dat geen enkele moeder vergeten wordt vandaag. Ben je je moeder vergeten? Heeft ze geen cadeau? Laat het even weten via de NPO Luister-app. Dan gaan wij ervoor zorgen dat dat in één keer gecheft wordt. We sturen hem daarheen met microfoon en fantastisch cadeaupakket met erin alleen maar lekkers waar moeders heel erg blij van worden. Jasper, jij sprak net met Owen.
1: Zeker. Owen en ik zijn ondertussen onderweg naar het huis. We stonden net op een parkeerplaats en nu lopen wij dus naar het huis van de moeder van Owen. Owen, wat gaat er door je heen? Om even een sportvraag te stellen.
2: Heel veel spanning.
1: Dat lijkt me best spannend, toch? Met een 3FM-microfoon zou je moeder te verrassen. Oké, waar woont ze? Woont hier op de hoek, denk je dan, hè? Oké. Ja, leuk voortuintje. Even door het hekje heen. En de gordijnen zijn nog dicht. Slaapt ze niet nog?
3: Het is wel wakker. Het is wel wakker, hoor.
1: Oké, heb je een sleutel bij? We moeten even aanbellen.
3: We moeten even aanbellen.
1: Het is een ring door, man. Oh, ik hoor ook een hond blaffen ondertussen.
2: Ja, die hond die gaat altijd helemaal loco.
1: Ik zie daar iemand.
4: Hallo.
1: Goedemorgen. Ik ben Jasper van 3FM.
5: Hallo, goedemorgen.
1: En dit is je zoon.
2: Hallo.
1: Die heeft iets voor je.
2: Ja, ik heb met 3FM geschakeld en die kwamen een heel mooi pakketje brengen voor jou deze vroege ochtend. En die mag ik aan jou geven.
5: Dankjewel.
1: Ben je er blij mee?
5: Ik ben er super blij mee. Ik was heel erg een soort van nerveus aan het worden waarom het over weg ging en weer terugkwam. Dus ik denk dat moet wel iets speciaals zijn wat hij kwam doen. Dus,
1: je had al eigenlijk al een beetje een idee dat er iets gaande was.
5: Ja, dat Owen om 8 uur 's morgens op zondag bij mij voor de deur stond, dat vond ik al een beetje bijzonder. Maar hij gaat vandaag Wings for Life lopen, dus dat zou een reden kunnen zijn. Maar dat hij naar buiten ging en hij bleef best wel lang buiten. En ik moest enigszins, mijn haar moest fatsoenlijk zitten.
1: Ziet er goed uit.
5: Ja, dank je. Ik dacht, er moet wel iets speciaals worden.
1: Ja, het is zeg maar een pakket. Er zit een lekker flesje wijn in. Een lekker douchegelletje. Ja, mijn favoriet, ik zei het net ook al, echt van die zoenen. Die kun je nergens meer vinden, maar tegenwoordig zijn die terug. Vind je dat ook lekker?
5: Ja, die vind ik super lekker. Die ga ik zo meteen als eerste bij de koffie even nemen.
1: Oh, heerlijk. En er zit ook nog een saunabon bij. Dus je kan lekker naar de sauna toe.
5: Dat vind ik heerlijk. Dus daar ga ik keihard van genieten.
1: Is het een beetje een fijne moederdag zo? Dat je denkt van.
5: Dat begint goed. Ik dacht achter mijn bed uit op zondag. Ik ben keihard aan het genieten.
1: Ah, dat is fijn. Dus we kunnen concluderen: dit is een geslaagde moederdag bij deze.
5: Zeer zeker.
1: Oké. Nou, ga er lekker van genieten. Nou, trek ook gewoon zo lekker dat flesje wijn open. Waarom ook niet? Het zonnetje schijnt.
5: Het is 3 uur toch? Dus dat moet lukken.
1: Oké, lekker. En geniet van moeder. Wil je nog iets tegen Owen zeggen?
5: Dankjewel en super bedankt voor dit te regelen. En je maakt mijn moederdag helemaal compleet om met dit te starten.
2: Nou, je verdient het enorm, dus geen dank.
1: Alleen maar liefde hier. Nou, dit, volgens mij is het geslaagd, Obi.
0: Wat heerlijk.

0: Olivia Dean en Man and Ebedrie FM.
1: De Weekendochtendshow met Obi.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9:03. Mijn naam is Obi. Wat gezellig dat we samen wakker worden. Ik wil er graag voor zorgen dat je ultiem goed opstart. Dat doen we met de meeste muziek van heel Nederland. Zo meteen Taylor Swift. Likiro komt eraan, Narcotic. Eerst wil ik je even voorstellen aan Lieve Indie. Heb ik je al wel eens verteld over Lieve Indie? Als het niet zo is, is dat ook oké, maar dan kom je er nu achter. Dat is mijn lievelingsgenre en het bestaat eigenlijk niet. Lieve Indie is helemaal niet een echt ding. Ik heb het zelf bedacht. Ik ben voorzitter van de fanclub en ook het enige lid. Maar daar gaan we even verandering in brengen. Ik denk dat jij Lieve Indie ook heel leuk vindt. Het is heel makkelijk te herkennen. Het zijn namelijk indie bands uit vaak Engeland of Australië. Ierland zit er ook best wel een hoop. En die maken muziek die wel met gitaren is, maar niet per se heel hard rocken, weet je wel. Het is meer een beetje liefelijk. En daar hou ik van, Lieve Indie. Dus ik probeer zoveel mogelijk leuke Lieve Indie liedjes uit te zoeken en die voor je te draaien op 3FM. In dit geval gaat het om een gozer die tegenkwam op TikTok en die zei, ja, hey, Indie is een beetje dood. Waarom maakt niemand dat meer? Nou, daar heeft hij verandering in gebracht. Zijn naam is Hi Danny en dit is Domino's. Ah, luister nou. Dat gitaartje alleen al.

Ja, is wel een goed gitaartje, hoor. Gewoon een onbekende gozer. Ergens in Engeland. En zijn naam is Hi Danny. Domino's hoorde je met 3FM. Als je nou denkt, joh, ik vind dat heel erg leuk, heb ik een hele playlist met alleen maar lieve indie voor je gevuld op 3fm.nl/indie. Of je zoekt op Spotify op Obi's lieve indie.

0: die tuin heeft gesproken. Goedemorgen. Nou, het is niet voor u. Het is niet voor u, sorry. Nee. Ja, we gaan op weg naar Carla. Het is de schoonmoeder van Marieke. En nou, ik hoorde net haar in de auto, hoorde ik haar, dat zij heel veel goede dingen doet. Heel veel lieve dingen doet. Dus we gaan haar even lekker verwennen.
1: Wat heerlijk.
0: Even kijken, we moeten even naar het goede huis lopen. Nou, ik wilde niet al de verrassing verklappen om al voor het huis te gaan staan.
1: Nee, dat snap ik.
0: Oh, leuke bloemetjes voor de deur en weer een videodeurbel. Hey. Oké. Okay. Oh, en ook weer een hond.
1: Ik herken een thema.
0: Oef, oef.
1: Dat is wel een boze hond. Oh.
0: Goedemorgen.
2: Dag, meneer.
0: Ik ben Jasper.
2: Nou, ik ken je niet, maar welkom Jasper.
0: Dag, nou, u bent Carla, denk ik, of niet?
2: Oh. Ja?
0: Ja? Oh, de hond loopt weg, of die blijft al, hè?
2: Ik wil even, kom maar even binnen.
0: Ja, mag ik binnenkomen? Oh, gaat het?
2: Kom maar.
0: Sorry, ik snap dat het even schrikken is, sorry. Dat is
1: een gevoelige vrouw voor een babbeltruc ooit.
0: Nou, kom even binnen. Normaal gesproken nooit vreemde mensen binnenlaten, maar ik
2: ja,
0: kom...
2: Vertrouwenswekkend uit.
0: Ja, dat is goed. Dat hoor ik vaker. Oké. Okay. Oh, wat een gezellige woonkamer zit, zeg. Open haard. Lekker kleedje op de bank. Wat een gezelligheid.
2: Nep. Alles is nep, behalve ik.
0: Gaat het, of niet?
2: Ja, ik schrik er wel van. Wat is dit, joh?
0: Ja, ik kan ook me voorstellen. Wat denkt u? Waarom denkt u dat ik hier ben?
2: Ja, ik weet dat het wel dat het vandaag moederdag is. Dat weet ik.
0: Dat klopt. U bent niet mijn moeder.
2: Nee. Dat had gekund, maar het is, nee, dat had niet gekund. Dan had je mijn kleinkind geweest. Nee.
0: Ik ben hier namens iemand anders. Okay. Namens uw schoondochter.
2: Marieke,
0: inderdaad, ja. Nee, wij hebben ik ben van 3FM en wij hebben een berichtje gekregen van Marieke dat u zo lief bent en zoveel dingen doet voor andere mensen. En ze wil u eigenlijk even terug in het zonnetje zetten.
2: Nou, dit is niet te geloven. Echt waar, dat vind ik, het komt me heel goed uit op dit moment.
0: Oh ja, waarom dan?
2: Ik ben eigenlijk ook een beetje verdrietig. Sommige dingen gebeuren in gezinnen die ook verdrietig zijn, hè. En niemand die in dat gezin zit, die kan weten wat er in zo'n gezin gebeurt. Er gebeurt bij alle mensen gebeuren dingen. Ik ben niet de enige. Maar soms kan het verdrietig zijn omdat je het niet begrijpt. Maar ik ben alweer een beetje overeind gekrabbeld. Maar daarom komt het me extra lief aan van Marieke dat ze dat doet.
0: Wat fijn, ik durf het bijna niet te vragen. Je hoeft geen antwoord te geven, maar wat speelt er dan?
2: Ja, dat kan ik. Ja.
0: Als je denkt van laat lekker, weet je wel, dan.
2: Lekker, ja, maar dit doe maar niet. Het
0: is goed.
2: Het is verdrietig en het komt misschien hopelijk. Ik weet het niet. Okay. Ik voel me een soort op de brandstapel gegooid. Oh. Maar dat is in de tijd van de heksenjacht was dat, dus dat kan nou niet meer.
0: Nou, dan ben ik blij dat we hier zijn. Ik heb hier iets voor u. Dit is namens Marieke. Ik ga het even overhandigen.
2: Nou, wat schattig. Kijk dan een lekker flesje. Oh, een lekker flesje wijn. En een lekker shampootje of zo. En wat is dat? Koekjes of zo?
0: Dat zijn mijn favorieten. De zoenen, die zijn terug. Die chocolade dingen.
2: De zoenen, die kunnen we niet zeggen zoals ze...
0: Zoenen, inderdaad. Ja,
2: kijk, laat jou zoenen.
0: Nee, ja, nou, dat mag hoor, ja. Drie kussen zullen we doen?
2: Ja.
0: Kijk, hartstikke. Nou, gefeliciteerd.
2: Zo'n grote verrassing. Mijn knieën die bibberen er een beetje van.
0: Ik zie dat je helemaal blij bent. Je straalt van oor tot oor. Het is echt...
2: Ik vind echt... Van Marieke vind ik het ontzettend attent en lief.
0: Ja, wil je nog iets tegen Marieke zeggen?
2: Ja, Marieke, weet je wat? Je weet wel... Je bent een geweldige vrouw voor mijn zoon. En jullie passen fantastisch bij elkaar. En ik hou vreselijk van jullie natuurlijk. En van de anderen ook allemaal. Ik hou van iedereen. En het hart is groot genoeg, hè, om van iedereen te houden. Daar houden we het op moederdag, vind je niet?
0: Ja, absoluut. Nou, volgens mij, Obi, hebben we iemand heel erg blij gemaakt.
1: Ja, wat zeker. Fantastisch.
2: En want dit is van Radio 3FM.
1: Dankjewel, Jasper Schrijvers, op pad om alle moeders van Nederland blij te maken. Je bent met 3FM, Clean Bandit, hoor je nu. Dit is Rock'n'Bye.

0: geen gek liedje dit. Nee. Het is de 3FM Megahit van deze week in handen van Noah Kahan, die weer helemaal terug is met American Cars. 11:50. De weekendochtendshow hier. Mijn naam is Obi. Het is moederdag vandaag. Veel moeders die dan toch af en toe een keertje vergeten worden. Ach shit, geen cadeautje geregeld. Kut. En je wil natuurlijk niet aankomen met een bloemetje van het tankstation. Daarom heb ik de Moederdag Hulplijn in het leven geroepen. Wij zorgen ervoor dat jouw moeder wel even in het zonnetje wordt gezet als je het bent vergeten. En daarvoor heb ik mijn lieve collega Jasper Schrijvers ingeschakeld. Goedemorgen Jasper.
1: Goedemorgen Obi.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Waar hang je uit?
1: In een woonwijk in Vianen. Ik sta hier naast een man die

0: hef je glas. Want Ramon weet wat bij je weekend past.
1: Zometeen vanaf 10 uur te horen op 3FM. De man die het altijd goed doet bij Moederdag.
2: Zo, absoluut.
1: Ramon van Koeien. Je gaat er vandaag weer even een stuk of 7 af, hè?
2: Ja, ja. Sowieso. Ik ga alle moeders even bezoeken natuurlijk. Ja. Ik ben weer ingehuurd.
1: Ja. Ja. Ga ik zingen, hè? Wat dacht jij dan?
2: Oh, je gaat zingen.
1: Ja, en rappen.
2: Godverdomme.
1: Ja. Maar naast dat hij radio-dj is bij 3FM... is hij ook een enorme wijnliefhebber... en geeft graag een weekendwijnadvies aan je. Want het is zondag. Het wordt lekker weer. Ja, ja. Trek een flesje open. Geniet ervan.
2: Ja, het is vandaag nog wel lekker. Morgen wordt het weer wat minder, geloof ik.
1: Ja, maar dat is ook oké. Okay. Ik vind het echt prima dat het afwisselt. Dan ga ik weer even 2 dagen een beetje... kijk je de televisie.
2: Oké. Okay.
1: 2 dagen voor televisie en dan gaan we gewoon weer heel veel op het terras zitten.
2: Ja, dat is ook waar.
1: Ja. Maar goed, even ter zake. Wat gaan we drinken vandaag?
2: Ja, het is natuurlijk moederdag. En ik vind een typisch moederdag... Ja, überhaupt wel een moederdrankje vind ik wel rosé. Ik weet niet of je dat ook
1: hebt. Oh ja, dat snap ik wel.
2: En rosé is hartstikke lekker. Daar is helemaal niks mis mee. Nee. Maar ik vind het wel zo'n moederdag ding of zo.
1: Ja, snap ik wel.
2: Ja, en dan is het ook vaak de moeders die er klagen over de kleur. Het moet niet te donker, want dan zijn ze bang dat het een beetje ranja of zoetig is.
1: Oh.
2: Ja, het moet een beetje zo'n zachte zalmachtige kleur
1: hebben. Ja, het moet licht zijn.
2: Nou, dus dan gaan we naar de Provence. Daar heb je heel veel van die zachtere kleuren. En dan neem je lekker een rosé uit de Provence. Dan heb je een perfect moederdag cadeau ook om mee aan te komen. Drink je zelf lekker mee.
1: Ja.
2: Ja, en het leuke is, die heb je voor ver onder de 100 euro.
1: Ja. Ja. Rosé uit de Provence. Echt ver onder de 100 euro. Ja. Nou, wat heerlijk. We trekken hem open.
2: Ja, proost.
1: Zometeen vanaf 10 uur hoor je hem op 3FM. Ramon voor Koeien. Na Two Door Cinema Club. Hele fijne moederdag. Dit is Undercover Martin. Later.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
3: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: De wereldorde verandert in razend tempo.
6: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
7: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
4: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Joujou.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
16: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: 3FM. 10 uur in de Benelux. De allermeeste muziek van de wereld krijg je hier met Hozer, Sabrina Carpenter, hele leuke zo. En ook Bronski Beat na het nieuws.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
18: 3FM.
19: Ster.
20: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
22: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
22: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
23: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
24: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
25: Oh yeah.
24: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
27: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven.
28: Zijn we dan, Syrië.
29: Het is toch net wat anders rijden dan op de busbaan in Amsterdam-Noord.
28: We zijn onderweg naar Kidepo.
30: Ik ga naar Cambodja.
27: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond. 7:45 bij BNNVARA op NPO 3.
26: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
31: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: flex, zomaar oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: 3FM. Want Ramon Verkoeien.
3: Good morning, good morning. Rustig aan wakker worden met de radio natuurlijk op 3FM. Voor de allerbeste muziek met Broski Beat zometeen. Ook Sabrina Carpenter komt eraan. En eerst Hozier. Dit is Take Me to Church.

0: De dag beginnen met Sabrina Carpenter op de radio. Please, please, please.
1: 3FM.
0: Good morning.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ja, nationale ontbijt op beddag. Hè. Overal weer kruimels op het hoeslaken. Vanwege moederdag. Fresjes ei. Nou, kunnen die moeders meteen weer aan de slag, hè, vanmiddag. Nou, ik ben zelf geen moeder, maar we hebben ook lekker moederdag gevierd vandaag. Ook kaviaar in bed. Ja, zijn ook een soort van eitjes natuurlijk. Hey, fijne moederdag iedereen. Vandaag 3FM erbij met de allermeeste muziek. Zometeen Miles Smith, Nal Horn. En eerst Bronski Beat.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: deze zomer te zien op Lowlands Major Lazer, Linar.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ideale bioscoopdag vandaag en zo'n zondag. En als je naar de bios gaat, dan zie je ook meteen dat de films met een goede soundtrack op dit moment heel goed scoren. De film van Michael Jackson trekt veel bezoekers, maar nu ook The Devil Wears Prada 2 over fashion. Ja, Lady Gaga maakt een deel van de soundtrack, maar ook Shanna Spyro schreef een liedje. En dat is op zich een hele logische combi, want naast schrijven van muziek maakt ze zelf ook kleding. Ja, die twee passies komen dus samen in de soundtrack van The Devil Wears Prada 2. Material Lover, Shanna Spyro, is hartstikke.

0: David, Born with a Broken Heart bij 3FM op zondagochtend. Dat betekent dat je morgen gewoon weer naar je werk of studie moet, maar alvast een lekker vooruitzicht. Komende donderdag is het Hemelvaartsdag, dus ja, dan heb je gewoon een driedaagse werkweek. Dat is prima te doen. Hey, en als het allemaal niet positief genoeg is, morgen is er ook gewoon weer een kerstverse middagshow met Barend en Benner hier bij 3FM vanaf 4 uur. En deze week deed Nelly haar beklag over moederdagaanbiedingen.
1: De hele tijd op mijn Instagram moederdagweekdeal. De vlekkenreiniger, Power Clean Pro, de handstoomreiniger of de Deep Clean Elite Bundle. Wat zit daar nou voor liefde achter?
2: Omdat je het leuk vindt. Het is heel erg normaal dat er heel veel mensen zijn die dat leuk vinden.
1: Ik vind schoonmaken best leuk, maar niet als moederdag.
2: Dat is een gemekker, weet je wel. Dan koop je niet. En als jouw vrouw dat niet leuk vindt of je moeder, dan geef je wat anders. Een bezem bijvoorbeeld om op weg te vliegen.

0: Avicii, The Night. En daarvoor Joe, End of Beginning.
1: 3FM. Ramon Verkoeien.
0: Nou, de NPO-luisterapp die staat weer in vuur en vlam. Er komen veel berichten binnen. Dank daarvoor ook. Stijn, die stuurt: ik ben vol enthousiasme weer naar het weerbericht aan het kijken, want ik wil vanmiddag gaan kitesurfen. Wish me luck. Luck, Stijn. Marcia die is haar tas aan het inpakken. Ze rijdt zo meteen van de week kamperen weer terug naar huis. En Antoine die stuurt: ik ben op dit moment aan het luisteren naar mijn koffiezetapparaat. Ja, en hopelijk ook naar 3FM, hè? Of hoor je zo meteen Lauryn Hill? Die is heel lekker doe op en eerst Coldplay.
2: I know that this could hurt me bad.

0: Up That Thing. En Coldplay daarvoor Feels Like I'm Falling In Love.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Als je naar de grote popsterren kijkt op dit moment, ja, krijg je dan ook niet een klein beetje leeftijdsstress. Alex Horn bijvoorbeeld is 25 jaar, Olivia Rodrigo 23. Summer is zelfs pas 20. En ja, als je dan kijkt wat zij op hun leeftijd bereikt hebben, dat is toch wat confronterend. Nou, gelukkig is er ook een man die bewijst dat je helemaal niet jong hoeft te zijn om door te breken. Want Jelly Roll is pas 2 of 3 jaar echt een grote naam in Amerika. Maar die gast is dus al 41. Hè. Sta je daar op het podium met een kunstheup, kunstgebit. Woo! Nee. Alle nieuwste van Jelly Roll heet I'm Good en hoor je natuurlijk hier. Ho!

0: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line. Get ready for greatness.
2: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle caféshausen, tot 320 milliliter, voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donny weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.
8: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
9: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
10: 3FM. Hele goedemorgen. Geniet lekker van je zondag. 3FM zorgt voor de beste muziek. Technotronic en ook Harry Styles voor je zometeen. Eerst het nieuws van 11 uur.
11: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. 3 opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
12: 3FM.
13: Wauw,
12: skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een... Oh, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
18: Pap, die moeten we hebben!
17: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
18: onlineveilingmeester.nl.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
21: Ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
24: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
25: Zin in een koffietje?
24: Ja, lekker.
26: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
27: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
28: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
29: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
30: Sta op met de gezelligste ochtendshow Jan Willem start op. Of ontdek de podcast 30 minuten rauw met Ruud de Wild. Of geniet van de beste hip-hop, R&B en soul van NPO Blend. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
29: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
31: 3FM. Ramon Verkoeien.
10: Een hele goede morgen en fijne moederdag iedereen. Ja, geniet er lekker van vandaag. Hè. Lekker je moeder verwennen. En lekker 3FM op met de beste muziek. Technotronic, Tape Cray ook zo meteen. En eerst is dit Harry Styles.

genieten van een zondagbrunch, dan moet ik je verwaarschuwen, want ik ga je iets heel onsmakelijk zeggen. En het gaat over Tate McRae. Ze is namelijk dol op pure chocolade en op spruitjes. Ja, gelukkig heeft ze meer smaak in haar muziek.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
2: Bruno Mars. Risk It All.
3: Met 3FM ontdek je nog.

0: Mr. Brightside. Bij 3FM en voor de allernieuwste Bruno Mars, Risk It All.
1: 3FM, Ramon.
0: Het is weer moederdag. Dit is de top 3 last-minute cadeautips. Op nummer 3, een tankstationboeketje. Want ja, met die huidige benzineprijzen valt zo'n prijs van zo'n Bosch op best wel mee, hè? Ruikt lekker naar diesel ook. Op nummer 2, een fles Domaine Romane Conti. Zo'n 12.000 euro. En op nummer 1, ja, toch echt een moederdag klassieker, hoor. Nog even snel een asbak kleien.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 3FM Zondag, Dave, Raindance en Toto Africa daarvoor. Hey, vandaag staat de 1 na laatste speelronde van de Eredivisie op de planning. En dat betekent maar liefst 9 wedstrijden vandaag. Schrijf even mee. Ajax Utrecht, Excelsior Volendam, Groningen NEC, Twente tegen Sparta, Feyenoord AZ, Fortuna tegen Pek Zwolle, Go Ahead Eagles PSV, NAC Breda tegen Heerenveen en Telstar tegen Heracles. Die beginnen allemaal om 16:45. En mocht je nog vanavond nog steeds in een soort voetbal zwart gat zitten, om 21:00 heb je ook nog El Clasico, Barcelona tegen Real Madrid. Nou, dus als je een beetje van voetbal houdt, tussendoor even opstaan, anders krijg je van die doorzetplekken. 3 van weekend, dit is Direct One Fall.

3FM Zondag, Dave Raindance en Toto Africa daarvoor. Hey, vandaag staat de 1 na laatste speelronde van de Eredivisie op de planning. En dat betekent maar liefst 9 wedstrijden vandaag. Schrijf even mee. Ajax Utrecht, Excelsior Volendam, Groningen NEC, Twente tegen Sparta, Feyenoord AZ, Fortuna tegen Pek Zwolle, Go Ahead Eagles PSV, NAC Breda tegen Heerenveen en Telstar tegen Heracles. Die beginnen allemaal om 16:45. En mocht je nog vanavond nog steeds in een soort voetbal zwart gat zitten, om 9 uur heb je ook nog El Clasico, Barcelona tegen Real Madrid. Nou, dus als je een beetje van voetbal houdt, tussendoor even opstaan, anders krijg je van die doorzetplekken. 3 van weekend, dit is Direct Won't Fall.

etappes. Die beginnen allemaal om 16:45. En mocht je nog vanavond nog steeds in een soort voetbalzwart gat zitten, om 21:00 heb je ook nog El Clasico. Barcelona tegen Real Madrid. Nou, dus als je een beetje van voetbal houdt, tussendoor even opstaan. Anders krijg je van die doorzetplekken. 3 van weekend, dit is Direct Won't Fall.

Goedendag, Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Nou, Post Malone is hard aan het werk aan een nieuw album. Dat gaat The Eternal Buzz heten. En erop komen maar liefst 40 liedjes. 40. Daar zou je een hitlijst van kunnen maken. Hè. Dus maar

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
1: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito-schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
7: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat... kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
9: Telegraaf, Geert Wilders, geen stijl. Zonder ons, dat Sofie, zouden ze allemaal geen werk hebben.
10: What the fuck is couscous salade?
11: Is het couscous of is het salade?
12: Waar is Soef?
13: Samira, we zijn op werk.
12: Nou?
14: Mokro's, vanavond om 21:15 bij BNNVARA op NPO 3.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
15: 3FM.
16: Een hele goede middag. Gefeliciteerd natuurlijk aan alle moeders met Moederdag. 3FM draait de meeste muziek met Samber en Rihanna zo naar het nieuws van 12 uur.
17: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald... nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen... maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland... om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan... en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied... Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23... een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg... en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19... een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan... waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val... en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije... ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel. Dan 3FM Verkeer van de ANWB. 1 file langer dan 10 minuten op dit moment in Nederland. A12 Arnhem, Duitse grens. Voor de Duitse grens 12 minuten.
8: 3FM. Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar ksmit.nl.
18: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjineke Orchestra, het Concertgebouworkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
4: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
12: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
19: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
20: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
21: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
22: Luister naar de grootste hits en lekkerste throwbacks in Rewind met Quincy. Of ontdek hoe Funnix DJ's Norden en Web hun levens als jonge ouders tackelen in de podcast Club Crash. Of geniet van de beste popmuziek en artiesten van morgen van 3FM. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO-luister-app.
23: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
24: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
25: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
26: Oh yeah.
25: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
27: Zul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
28: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskblad cadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
27: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
29: 3FM Boat. Ramon Verkoeien.
16: Hele goede middag. Zometeen spelen we de sloomste mens. Met de winnen een zakgroep ook naar keuze. En je krijgt natuurlijk de allermeeste muziek.

0: 3FM. Lente. Summer hoorde je 12 to 12 van Amy Winehouse ervoor. Lekker mee.
1: 3FM.
0: Zometeen Rihanna en ook Crazy Town komt eraan.
2: Ramon Verkoeien.
0: Ga eerst even kijken wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luister-app. Altijd leuk om van je te horen. Jonas die gaat vanmiddag naar het stadion van FC Groningen voor de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Klein traantje natuurlijk. Cheyenne die zegt, ik heb net een hardloopsessie erop zitten van 10 kilometer. Oef, bijkomen. En Vicky is onderweg naar haar ouders voor een moederdagbezoekje. Heel goed. Dat doe je goed. Vicky, heb ik al gezegd dat je het goed doet? Dat doe je onwijs goed. Hey, en 3FM draait de allerfijnste muziek voor je zondag. Dit is Rihanna. I've been there.

0: ontdek je nog.
1: Heel veel discussie afgelopen week op de redactie van 3FM. Heel veel DJ's onder elkaar. Die zeiden van ja, dit kan gewoon niet. Dat een band in één keer uit het niks zo'n succes is. Een paar van die conservatieven die dan roepen. Nou, dat is AI. Dat is AI. Ik ken dat precies. Want je moet gewoon een carrière opbouwen, Ramon. Dat gaat niet anders. Nou, allemaal onzin, want ze gaan live optreden. Onder meer in Londen en Milaan. Nieuwe sensatie gaat viral. Temper City, hartstikke nieuw bij 3FM. Wat een goede track. Self-aware.

0: 3FM, Shawn Mendes, Stitches daarvoor. Nieuwe muziek van Temper City, Self-Aware. Zo'n goede track. A Family of the Year, Hero komt eraan. En ook de Bowser Magnetic zometeen.
1: De slowste mens.
0: Maar eerst doen we het rustig aan. Want het is weekend en we spelen de slowste mens. Waarin weer een belangrijk persoon uit het nieuws vertraagd is. En aan jou de vraag, ja, wie is er dan vertraagd? Wie is de slowste mens? Als je het weet, stuur dan meteen je antwoord naar de NPO Luister-app. Als je het goed raadt, dan win je een zak kroephoek naar keuze, want... probeer maar snel te praten met een zak kroephoek in je mond. Dat is niet te doen. Let heel goed op. Pak de NPO Luister-app erbij. En wie hoor je hier vertraagd?
2: Een half jaar zitten. Ja, ik vind het nogal... een veroordeling. Ging vanuit voor vrijspraak. Als je allemaal dingen bewust doet, dan snap ik het wel.
0: Wie hoor je hier?
2: Zoals ik net al uitlegde, als de Fiat 7 vrachtwagens boekhouding in beslag neemt.
1: De slomste mens.
0: Nee, die ze doen toch niet? Grote ster van SBS. Zonder te veel te verklappen natuurlijk.

0: Family of the Year, Hero bij 3FM. Zometeen ook voor alle moeders. Superstring van Cygnus X. En ook Kensington, de allernieuwste. Living Four komt eraan zometeen.
1: De sloomste mens.
0: Maar eerst is het tijd voor de grande finale van de sloomste mens. Waarin weer een belangrijk persoon is vertraagd. Aan jou de vraag, zeg, wie verzoeken dan vandaag? Dit is de opgave.
2: Ja, als je allemaal dingen bewust doet, dan snap ik het wel. Zoals ik net al uitlegde, als de Fiat 7 vrachtwagens boekhouding in beslag.
1: De grootste mens.
0: En de grande finale spelen we Nina, 25 jaar uit Venlo. Hey Nina.
3: Hallo.
0: Hallo, je bent onderweg naar dubbele punt.

0: gedraagt. Aan jou de vraag, ja, wie verzoeken dan vandaag? Dit is de opgave.
1: Ja, als je allemaal dingen bewust doet, dan snap ik het wel. Zoals ik net al uitlegde, als de Fiat 7 vrachtwagens boekhouding in beslag.
0: En de grande finale spelen we Nina, 25 jaar uit Venlo. Hey Nina!
2: Hallo!
0: Hallo, je bent onderweg naar dubbele punt.
2: Mijn schoonouders!
0: Oh, je lacht er een beetje cynisch bij.
2: Nee, die zijn wel leuk.
0: Oh, jij hebt je leuke schoonouders?
2: Ja.
0: Hoe heten ze?
2: Ben en Maria.
0: Ben en Maria. En hoe lang zijn het al je schoonouders?
2: 6 jaar.
0: Oh, 6 jaar. Ja, dan kun je wel lekker jezelf zijn, denk ik, toch?
2: Ja, precies.
0: Precies. Schoonmoederdag natuurlijk vandaag, ja.
2: Ja.
0: Ja, heb je iets leuks gekocht ook voor haar?
2: Ja, plantjes.
0: Hé, hey, dat is leuk. Dat is altijd goed, toch?
2: Ja.
0: Precies. Weet je ook wat van planten?
2: Wat zeg je?
0: Weet je ook wat van planten je gekocht hebt?
2: Nee.
0: Heel goed. Zo hoort dat ook bij moederdag. Zo is het. Hey, ondertussen zit je in de grande finale van de Sloomse Mens. Wie denk je dat er verdraagd is?
2: Het was Peter Gillis.
0: Peter Gillis. Laten we luisteren of dat het goede antwoord is.
1: Als de Fiat 7 vrachtwagens boekhouding in beslag neemt.
0: Atseflas, dat is een goede antwoord, Nina. Kijk je een beetje naar die programma's van Peter Gillis? Massa is kassa en zo?
2: Ja, ik moet meekijken.
0: Oh, je moet meekijken? Wie kijkt er dan in huis?
2: Ja, mijn man die kijkt er heel graag naar.
0: Ach nee, dat meen je.
2: Ja.
0: En is hij nou ook een beetje... Hatsenvlak. Ja, daar heb je hem. Is jouw man toevallig Peter Gillis?
2: Nee,
0: dat is niet. Ja, hij klonk... Die Hatsenvlak, die klonk wel echt heel overtuigd, hoor.
2: Ja, hij is goed geïmiteerd.
0: Hey, baal je dan ook een beetje nu van de uitslag? Van de week, Peter Gillis werd veroordeeld tot 18 maanden cel...
2: Nee, ik niet. Dan heb ik
0: tenminste
2: even rust.
0: Ja, jij kunt weer lekker tv kijken. Ja, gelijk, heb je.
2: Ja,
0: nou, lullig voor je man in ieder geval dan, zeg hij.
2: Ja, dat komt wel goed.
0: Wat vind je man ervan?
2: Wat vind je ervan?
3: Ik word een foxwheel van.
0: Oké, het is echt Peter Gillis Wedde. Hij gaat nog een hoger beroep, dus er is nog hoop.
2: Ja, wie weet.
0: Okay, ja. Hey, je wint een zak groepboek naar keuze. We hebben naturel, cassave, Bali, Java, Jakarta of saté. Welke wil je winnen?
2: Cassave.
0: Hoppakee, zie je je kant op. En een fijne schoonmoederdag.
2: Ja, hetzelfde.
0: Hoi. Dit is 3FM Chapel Rowan.

0: 3FM met Stromae, Tour Le Mem. Zometeen hoor je hier Mark en Mai met echt een lijstje aan muziek. Hey, Gotje, Another komt eraan en ook... Justin, Jack Style zometeen. 3FM.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij De Verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij De Verfzaak.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: beste, maar je gaat verrast zijn door wat ik ga zeggen nu.
1: Nou, vertel.
0: Ik heb er zin in vandaag.
1: Nou,
0: werkelijk ongelooflijk.
1: Ongekend dit.
0: Och, alsof je een lot uit de loterij hebt gewonnen. Zometeen hoor je Rembrandt, I'll Be There For You. En ook Another met Talk To You.
1: Maar eerst het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. 3FM.
3: Ster. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
8: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig. Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren. Aldi.
2: Obelie, alles voor kampeergeluk.
3: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
2: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
1: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
4: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
1: Aldi.
2: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: Jack Style en John. Als jij zou moeten kiezen, Mai, wie jij het allerliefst op je kinderen zou laten passen, is het dan Jack Style of John? Wie zou je dan het meest vertrouwen
1: ik
0: in de buurt van je kind, Sora?
1: Dan toch Jack Style.
0: Ja,
1: Jack
0: toch
1: Style
0: wel?
1: Klinkt wel echt als een hele coole oppasser van mijn kind.
0: Okay.
1: Toch? Ja. Hey schat, Jack Style komt even oppassen vanavond.
0: Ja, maar ik denk
1: komt allemaal goed. Jullie gaan lekker hardstylen.
0: Ik denk wel dat je je kind dan met een tatoeage terugkrijgt, eerlijk gezegd.
1: Die kans is vrij groot, zeker weten.
0: Turn the lights off and therefore go chase somebody that I used to know. Mag ik meteen eventjes vragen aan Mai of jij een hele goede... Want Mai was een beetje bang dat Mai is namelijk dit jaar voor het eerst viert zijn moederdag.
1: Ja.
0: Want jij bent vorig jaar ben jij bevallen. En jij was toch een beetje bang dat misschien wel dat zou worden vergeten in huis. Dus wil ik eventjes vragen, beste Mai, neem ons eventjes mee in jouw moederdagtaferelen vanochtend. Of is het ruzie geworden?
1: Nou, eigenlijk de afgelopen dagen ben ik heel erg bezig geweest om mijn partner, Daan, te vertellen van, hey, het is bijna moederdag, hè? Ik weet dat je die dag daarvoor nog een bachelor hebt, maar vergeet niet, het is moederdag. Ik heb zelfs nog meer gezegd dat het moederdag is bijna dan mijn eigen verjaardag 3 weken geleden. Moet je nagaan. Maar vanochtend werd ik wakker en toen was er nog geen ontbijt op bed. Dus toen zei ik in zijn oren, je weet dat het moederdag is vandaag, hè? En
0: weet je, hij lag nog te tukken.
1: Ja, het eerste wat hij zei was, is dat het eerste wat jij zegt als je wakker wordt? Je weet dat het moederdag is vandaag.
0: Ik snap op zich zijn punt een klein beetje.
1: Vervolgens heeft hij dus ons

0: Toontje wakker gemaakt. En kwamen ze dus samen de kamer binnen. En toen zei ik, oké, en nu de cadeautjes dan? Waar zijn de cadeautjes?
1: Je bent ook wel echt... Je hebt niet veel eisen, hè, in het leven. Dat hoor ik al.
0: Luister,
1: je hebt niet heel veel eisen.
0: Mijn eerste moederdag. Ik zag het al helemaal voor me van die romantische beelden... met vader en zoon in armen. En dan zo'n lekker plateau met allemaal eten op bed.
1: Maar was er niet een of ander lelijk gefutseld tekeningetje van de opvang?
0: Toen nog niet. Oh. Dus op een gegeven moment zei hij, weet je wat, ik ga wel naar beneden, ik maak mijn ontbijt. En vervolgens kwamen ze boven inderdaad met zo'n mooi plateautje met allemaal lekkere eten erop. Alleen eten op bed met een baby erbij, dat is niet praktisch. Dat is gewoon niet praktisch. Hoe romantisch het ook is.
1: Ja.
0: Vervolgens zijn we gewoon heel snel naar beneden gegaan. En toen kreeg ik een cadeautje en dat stond heel lief. Ik kreeg dus een boodschappentasje, zo'n linnen boodschappentasje.
1: Hij was even snel naar de Kruidvat gereden.
0: Maar dat heeft mijn zoontje gemaakt, hè, op de opvang. Er stond heel groot I love mama en aan de andere kant zijn voetjes in verf geprint op het tasje.
1: Nou,
0: en papa had nog een tegeltje gemaakt met een foto van mij en mijn zoon. Dus het was echt, ik was helemaal content.
1: Precies. Ja,
0: leuk,
1: nee, okay.
0: Maar goed, ga je
1: evalueren met hem vandaag? Wat er volgend jaar beter kan en wat eventueel...
0: Nee, dit was echt perfect. Oh. Alleen dit is een tip voor mezelf. Ik moet gewoon vaker mijn mond houden en gewoon beter wachten.
1: Ja,
0: maar ik wil toch ook nog even zeggen, want ik zit nu allemaal heel leuk over Moederdag te praten en zo. Maar het is niet voor iedereen leuk op Moederdag.
1: Nee.
0: Want sommige mensen zijn hun moeder verloren of je hebt ook wensmoeders. Dus ik wilde ook even zeggen, ook voor al deze moeders, dat ik ook heel even aan hen denk vandaag.
1: Dit is 3FM. Met zometeen de Rembrandts. I'll be there for you. En ook hoor je de allernieuwste van Charlotte. Dat is een hele fijne zangeres uit Nederland. Lotte heet ze eigenlijk. De band heet Charlotte. Ze is al een tijdje aan de weg aan het timmeren. En zij hebben een nieuwe single uit die heel erg doet denken aan het beste werk van onder meer Evie de Visser en Aurora. En dan weet je mij op een goede manier te kietelen. Om het even vies te zeggen. Dit is een

0: for You. Ik mis toch echt wel een beetje dit soort intro's bij nieuwe series.
1: Ja?
0: Ja, dat vind ik wel. Mijn vriendin is ook altijd wel echt van, en dat vind ik echt heilig schennis bij eigenlijk alles. Zij doet altijd de skip intro knop op Netflix en zo.
1: Ja.
0: En dat vind ik dan toch, wij zijn dus nu voor het eerst, ik had dat dus nog nooit gekeken.
1: Ik
0: had
1: echt na jaren dus,
0: ik ben dus voor
1: Friends
0: het eerst
1: aan het kijken.
0: Ja, en we zijn nu bij seizoen 3 van Friends.
1: Zo, nou dan moet je nog even.
0: Dat moet ik nog even, maar dat vind ik ook leuk. Dat ik gewoon weet, van ik zit de komende tijd zit ik zet en we iedere avond hebben wat te kijken in plaats van dat we hoeven te converseren met elkaar. Maar dan, zij wil dus nu na zeg maar 2, dan kijken we 6 afleveringen op een avond. Maar na de eerste 2 wil ze altijd intro skippen.
1: Tuurlijk!
0: Nee, niks ervan.
1: Ja,
0: is goed
1: nee,
0: op, in het sfeertje komen.
1: Jij gaat dus bijna 10 seizoenen dan elke keer de intro kijken.
0: Iedere keer. Weet je waarom? Omdat soms ook in de montage net andere shots worden gebruikt. Vind ik wel leuk.
1: Okay.
0: Maar ik zou het bij nieuwe series ook wel leuk vinden. Ze hadden bij Breaking Bad hadden ze ook de Rembrandts kunnen inhuren. En dan, I'll make math for you. Ja. Maar goed, dat is er nooit aan gekomen. Ja.
1: Hey, Rosalía is momenteel bezig met haar Lux Tour en stond dus deze week in Londen. Maar naast alle choreografie en visuals en uitverkochte zalen draait de tour dus ook op een, om een opvallend onderdeel. Dat is namelijk de biechtstoel. En tijdens elke show mag iemand plaatsnemen in Rosalía's speciale biechthok. En dan gaan ze dus iets ongemakkelijks delen. En in Londen was die gastbiechter niemand minder dan Lola Young. En Lola vertelde dus dat ze ooit dronken een tattoo heeft laten zetten en dat ze daar dus nog steeds ongelooflijk spijt van heeft.
0: Ja.
1: En die beelden gaan dus momenteel ook viral. Het is echt heel erg grappig. Maar hoe vet dat Lola Young dan in een biechthok bij Rosalía zit.
0: Ik vond het ook zo jammer dat wij bij Rosalía in de Ziggo Dome zat daar gewoon een of andere
1: roadie
0: van.
1: Ja, zo'n danseres. Ja.
0: Ja. Ik had het
1: was ook
0: graag,
1: net een te lang verhaal.
0: Ik had wel Paul de Leeuw zou willen zien zitten. Dat was
1: toch?
0: Paul de Leeuw en Rosalía.
1: Ja. Was ook wel echt een mandmoment.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat was wel een, goed. Net als ik vaak.
1: Ja.
0: Dit is La Perla, dus daarom gewoon Rosalía 3FM zondagmiddag.

0: Snoop Dogg, Young, Wild and Free.
1: En Wiz Khalifa.
0: Wiz Khalifa natuurlijk ook
1: niet
0: gewoon
1: vergeten,
0: erbij.
1: Niet vergeten.
0: En daarvoor Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Zometeen de band die 21 mei in Den Haag staan en 22 mei in Doornroosje, Nijmegen. Dat is namelijk de Nederlandse band rondom zangeres Lotte Mulder. Zijn al sinds 2018 zijn ze tamelijk onderweg. Maar the road is long. The days are long, the nights are long.
1: Die klinkt als David
0: Everett. Ja, Devin. Ja, dat vind ik eigenlijk van die Planet Earth muziek. Eigenlijk zou het wel leuk zijn om gewoon eens een keer gewoon een heel programma te doen als David Attenborough. Wacht even, dan moet ik het ook goed doen.
1: Ja.
0: Pakken we even dit erbij.
1: The days are long.
0: Wacht even, wat is het? The road is long for any band. Nou, ik kan het eigenlijk nog maar niet zo. The road, hij is 100 geworden, hè, van de week.
1: Nee.
0: Ja.
1: Echt waar?
0: Jazeker.
1: Ja, maar dit is zo'n iemand.
0: Dus dit is een foto die ging rond.
1: Waarbij 100 gewoon echt past. Want ook hoe hij over de wereld praat, hoe hij leeft, hoe hij staat. Dit is zo'n iemand, 100.
0: Is
1: perfect. Dit is gewoon niks. Deze man wordt 200.
0: Dit is de eerste man, dit is 200. Je ziet er eens van die foto's van die grote Galapagos schildpadden. Die dan door de zegen van die reuze schildpadden. Waarvan ze zeggen, kijk, die is 350 jaar. Nou, David Attenborough gaat er voorbij. Ja. Dat weet ik zeker. Oh, look at them go. The Galapagos turtles. Flappity flap, flap, flap, flap, flap. That's what they do with their wings. Nou, laten we deze hele slechte sketch gewoon snel stoppen. En Charlotte dus zometeen, de band die al echt lang bezig is, maar eindelijk toch echt een keertje moet doorgaan breken, want ze maken hele fijne muziek die een beetje doet denken aan Evie de Visser en Aurora. Veel synthesizers, veel sferische muziek. En dat is de enige keer vandaag dat ik het woord sferisch zal gebruiken. Bij deze, kan je het noteren.
1: En dit is Naismith met Fix What You Didn't Break. Hou haar vast.

0: Ja.
1: En toen werd het al heel snel ongemakkelijk. En toen zei hij, verdwijn van mijn telefoonlijn. Toen hebben we ze snel opgehangen.
0: Nou, dat zei hij niet.
1: Nee.
0: We hebben het gewoon netjes afgesloten. En we hebben gewoon lekker weekend laten vieren. En hij heeft helemaal gelijk. Hij kwam net terug van zijn vakantie.
1: Zeker, vond ik ook. Ja. Vond ik ook, zeker. Het is alleen jammer dat we 3FM hebben gezegd. We hadden gewoon moeten zeggen dat we van Omroep Gelderland of zo waren. Want als hij nu boos zijn platenmaatschappij appt van ja, mijn 06-nummer wordt misbruikt. Dan is er een of andere redacteur van Omroep Gelderland die op zijn flikken krijgt. Die geen idee had van ik heb niks gedaan.
0: Ja.
1: Ik heb alleen met de plaatselijke boerderie even gebeld. Niet met Douwe Bob. Dus maar we hebben nog niks gehoord.
0: Nee.
1: Gelukkig. Dit is Olivia Dienen. So easy to fall in love.

0: Hebben we al een boos appje van de baas gekregen over gisteren?
1: Wat dan?
0: Nou, over ons belletje wat we gisteren gedaan hebben.
1: Wat dan?
0: Nou, Douwe Bob. Nee, ja, Olivia Dean gaan we nu draaien. Olivia Dean stond gisteren in de uitverkochte Ziggo Dome. En Mai vertelde dus gisteren heel trots. Sam Fender kwam opdagen bij Olivia Dean bij de show in Londen. Om het liedje Rain Me In.
1: En toen dacht ik, wie zou dan komen in de Ziggo Dome?
0: We waren er zo van overtuigd. Gisteren heb ik dus
1: dit
0: zelfs,
1: dit is Douwe Bob, dachten wij. Dit kan niet anders zijn. Ja. Nou zit ik dus vanochtend dus de setlist te kijken.
0: Van Olivia van gisteren.
1: Staat er gewoon helemaal geen Rain Me In. Op, nee, zeg maar, tijdens de setlist. Überhaupt niet. Ze heeft hem überhaupt niet gedaan.
0: Ook niet met een opgenomen
1: Sampender. Nee.
0: Oh, dat vind ik echt slap.
1: Oh, dat vond ik echt heel jammer.
0: Dat vind ik echt een deceptie.
1: Ik zat helemaal om me te verheugen op 14 juni. Want dan komt ze nog een keer naar de Ziggo Dome.
0: Ja, ja.
1: En dat is echt een van mijn lievelingsnummers van dit moment. En dan is het gewoon niet zo.
0: Ja, en toen dachten wij dus, en gelukkig hebben we dat buiten de uitzending gedaan. We dachten, we bellen even met Douwe op. Douwe op, Bob op. En gewoon even vragen, ben je vanavond bij Olivia Dean? Maar zijn letterlijk antwoord was, waarom zou ik dat doen?

0: daarmee ga je het Noah Kahan, American Cars. Het is de grootste angst van iedere artiest op dit moment. Nadat onder meer Post Malone en ook een paar andere artiesten hun tour moesten cancelen. Vanwege, ja Mai, dat is dus niet het Hantavirus. Dat is de Blue Dot Fever. En de Blue Dot Fever, zal ik je even uitleggen. Als je dus tegenwoordig, helaas hebben ze ook voet aan de grond gekregen bij ons in het land. Ticketmaster.
1: Ja. En als je dan op het map kijkt, dan heb je allemaal blauwe puntjes. En dat zijn dus gewoon plekken die dus nog niet verkocht zijn.
0: Ik zeg niet graag op de dag des heren de naam van de duivel. Maar Ticketmaster is Beelzebub himself. Ticketmaster, blauwe knopjes. Die zie je als blauwe, dat zijn stoeltjes die nog vrij zijn. En als je dus als artiest een plattegrond ziet van je stadiontour met alleen maar blauwe knopjes, dan weet je,
1: dat gaat niet goed.
0: Dan wordt het wel erg galmerig. Het is al galmerig, maar het wordt nog galmeriger.
1: Maar ik vind vooral de excuses die er worden gemaakt door de artiesten, vind ik interessant.
0: En Post Malone zei, ik moet mijn muziek afmaken.
1: Ja, en Meghan Trainor heet hetzelfde, die zegt, ik heb net een kind gekregen in januari, dus die moet ik nog even, ik kan mijn kind niet loslaten.
0: Nee, precies. Ja.
1: Het kan allemaal wel, maar het is wel toevallig, iedereen heeft wel gewoon een goed excuus. Ja. Zeg maar.
0: Ik kom er ineens achter dat ik zwanger ben. Oh jeetje, daar is die. Nou, dat moeten we even cancelen dan, hè. Ja. Maar gelukkig, 1 en 2 december staat meneer Noah Kahan in de Ziggo Dome. En daar heb ik even gekeken, vanochtend Mai. Bijna geen blauwe knopjes daar, of blauwe stoeltjes. Dus daar is gewoon alles heel erg druk en heel vol.
1: En waarschijnlijk die blauwe puntjes zijn gewoon hele dure tickets.
0: Dat zou kunnen. Het zou natuurlijk ook een vertekend beeld kunnen zijn. Want het zou kunnen zijn dat misschien iedereen een extra stoel moest boeken om zo'n stok mee te nemen voor tijdens stick season. Zo van, kijk, ik heb ook mijn favoriete stok meegenomen.
1: Jezus, kom jij er met je dad joke.
0: Dankjewel. Ja, het is moederdag. Dad jokes op moederdag. Dat vind ik een goed radio-onderdeel. Daar zijn we
1: juist op deze dag niet doen.
0: Geen dad jokes. Wat zijn eigenlijk mother jokes? Moeders maken toch ook wel grapjes?
1: Ja, wat zijn nou eigenlijk mother jokes?
0: Moeders zijn gewoon niet zo cringe als vaders. Dat is

0: Jonas Brothers en Only Human. Na het nieuws van 2 uur spelen wij het radiospel.
1: Rara, welke celeb heb ik gezien?
0: Want we hebben weer een verhaal van iemand binnen. Dat is ongetwijfeld zeer smeuig. Bam van Kemp.

0: internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
2: Oh yeah.
1: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 Plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Telegraaf, Geert Wilders, geen stijl. Zonder ons, dat soort jeur. Zouden ze allemaal geen werk hebben.
6: What the fuck is couscous salade?
7: Is het couscous of is het salade?
6: Waar is Soef?
8: Samira, we zijn op werk.
6: Nou?
9: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bienen Vara op NPO 3.
10: Even over later.
11: Ik ben aan het streamen.
10: Oh, sorry.
11: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
10: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
12: Wat is die reclame kort, joh?
13: 3FM.
12: Superleuk voor de luisteraar, maar ik zit aan mijn kinderbueno. En ik dan?
14: Je bent zelf een kind.
12: Ja, en jij bent bueno.
14: Ja.
12: Oh, wat leuk. Nou, zo meteen verder bij Rara. Welke slep heb ik gezien? Ook hoor je de jeugd tegenwoordig met Sterrenstof en Somjeuk om eraan met Dark Before the Dawn.
14: En eerst het nieuws van 2 uur.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking 340.000 euro aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13.
16: 3FM.
17: Ster.
18: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
13: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
19: De wereldorde verandert in razend tempo.
20: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
21: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 5:30

0: wel in de wandelgangen de Harry Styles van Nederland genoemd.
1: Wie?
0: Jim Gardner. Jazeker.
1: Oh my god.
0: Zometeen hoor je met zijn nieuwe track Hardwired.

0: De jeugd van tegenwoordig en sterrenstof daarvoor van milieu en Dark Before the Dawn. Ja, ik had dus echt op de middelbare school had ik iemand nodig als Jim Gardner.
1: Waarom?
0: Nou, ik weet het nog heel goed. Het was het Groene Hart Lyceum in Alphen aan de Rijn. De tweede klas van de HAVO. En toen werd ik gecornerd door een paar vervelende gasten bij de kluisjes, omdat ik zei dat The Matrix deel 2 wel een goede film was. Nou, ik kreeg toch een partijtje ruzie in het tussenuur.
1: Oh, echt? Zij vonden het wel slecht.
0: Ze vonden me sowieso een heel vervelend jochie, want wat we daar hadden qua rooster op de woensdag, dan hadden we eerst dus 4 normale lesuren.
1: Yeah.
0: En dan hadden we 2 tussenuren. Oeh. En daarna nog gym. En daarna was het gewoon klaar.
1: Oh,
0: en ik dacht, zeker met mijn motoriek, de motoriek van een bushok.
1: Ik skip gym.
0: Ik ga zeg maar die 2 tussenuren ook niet af zitten wachten.
1: Nee.
0: Papa gaat lekker naar huis. Gaat weer terug op de fiets naar Boskoop.
1: Maar, kindjes die luisteren gewoon netjes naar school gaan, by the way.
0: Ja,
1: dus Mark van der Molen is geen goed voorbeeld.
0: Geen goed voorbeeld, inderdaad. Nee. En toen kreeg ik bijna klap, omdat ik het dus had over de Matrix 2. Ik denk, ik ga verdomme mijn punt nu maken ook. Maar hoe fijn was het dan geweest als de aandacht werd afgeleid door het engelengezang van Jim Gardner. Want Jim Gardner kreeg namelijk zijn eerste compliment over zijn zangkunsten bij de kluisjes op school. Hij zegt in een interview, ik stond wat te zingen tussen de kluisjes, tot ineens een vriendin achter me stond en die zei, hé, ik wist helemaal niet dat jij kon zingen. En dat was het moment dat Jim Gardner dacht, oké, misschien moet ik toch iets met mijn stemgeluid gaan doen.
1: Kijk eens aan.
0: Juist.
1: En nu zeg jij dus de Harry Styles van de lage landen.
0: Ja, dat is ook dat zeg ik niet alleen. Dat is ook de kop van de krant van het dorp waar hij woont.
1: Oh ja.
0: Dus ik snap ook wel dat de lokale krant denkt, we moeten het iets groter maken. Vaak ook als er wordt geklaagd bij mij in de buurt, in Boskoop destijds, kwam er een McDonald's. En dat was natuurlijk van die groot zo'n paal met verlichtingen.
1: Ja,
0: toen werd er gezegd, Las Vegas aan de Rijn. Snap je, dus lokale kranten maken het altijd groter. Van Las Vegas aan de Rijn, allemaal licht. En dus Jim Gardner noemen ze de Harry Styles

0: Buts.
1: Buts.
0: BTS.
2: My Universe.
3: Rara. Welke celeb heb ik gezien?
1: Eefje, hallo Eefje.
4: Hoi.
1: Hallo.
5: Goedemiddag.
0: Hi,
1: hallo,
0: Eefje.
1: Goedemiddag. Jij zit in het taxivervoer. Jij vervoert specifieke doelgroep.
5: Ja, klopt. Mensen met een beperking of in een rolstoel, die reizen met mij mee.
0: Kijk eens aan. Heb je een drukke dag?
5: Nou, valt wel mee. Ik heb echt een hele fijne planning. Ik zet allemaal mooi op elkaar aan. En heel veel moeders of dochters die ik naar hun moeder breng vandaag natuurlijk.
0: Ja.
5: Dus
0: ja.
5: Allemaal gezellige mensen.
1: Nou, hartstikke goed. Ik hoop niet dat die arme mensen nu op de achterbank dit spelletje moeten meespelen.
5: Nee.
0: Hey Eefje, je hebt dus een bekend iemand gespot. Mark en ik moeten raden wie dat dan is. Aan de hand van je verhaal. Ben je er klaar voor?
5: Zeker.
3: Wanneer was het?
5: Tussen 2015 en 2020.
1: 2015?
0: Wat? En 2020?
1: Je hebt 5 jaar lang iemand gestalkt vanuit de struik.
5: Ja.
1: Oké.
0: Okay, waar was het?
5: In Nijmegen, bij mij in de wijk.
0: Oh,
3: wat gebeurde er?
5: Ik heb hem dus verschillende keren gezien, want hij woonde bij mij in de wijk. Dus ik heb hem wel eens een paar keer langs zien fietsen, maar ik heb hem ook wel eens mogen spreken op de buurtbarbecue.
0: Het is een iemand die gezellig is, want als je bekend bent en je gaat naar een buurtbarbecue, ben je gewoon lekker onder de mensen.
1: Ik zou het echt als een zwarte pest, zou ik dat vermijden. Dat betekent, als bekend iemand bij de buurtbarbecue.
5: Ja, ik heb hem ook maar 1 keer daar gezien. Verder zal hij vast heel druk zijn geweest. Maar het was zeker wel, gezellige man. Leuk praatje mee gehad.
0: Leuk praatje. Is een beetje opvallende verschijning?
5: Ja, op zich. Hij kijkt altijd vrij boos. Altijd een beetje doorgesnoven eigenlijk.
0: Oh, wat? Okay. Hij kijkt vrij boos en doorgesnoven. Ja, is het ook iemand die ervan houdt of niet?
5: Nou, op zich. Dat weet ik niet zeker, maar ik denk het wel.
1: Had hij veel tijdens de buurtbarbecue? Dat is misschien een goede leidraad.
5: Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Ging niet een schoteltje zo op de buurtbarbecue even langs? Om even te kijken of je van hield.
1: Maar jij, bij die buurtbarbecue, had je meteen door van... deze persoon, nou dat is ojojoj. Of kwam je daar pas later achter?
5: Nee, dat wist ik later pas. Want ik was destijds nog best wel jong. Ik was denk ik 12, 13. Ik had helemaal geen idee wie het was. En ik sprak alle buren wel een beetje even kennis maken. Wie, waar woont iedereen? Wat doe je in het dagelijks leven? En eigenlijk had ik helemaal geen idee. Totdat mijn vader best wel fan van hem was en een keer een video liet zien. Toen dacht ik van, maar die man ken ik. Die heb ik al wel vaker gezien. Dus het was heel grappig om hem een keer dan... Ik heb hem ook live daarna een paar keer gezien. Het is toch wel grappig om daarna pas te beseffen met wat voor grootheid ik heb gesproken.
1: Oh, wauw.
0: Oké, het is dan een muzikant.
5: Ja, klopt. Hij is zanger.
1: Ja, dat is de vraag. Zanger. Waar kennen we deze persoon van?
5: Van een internationaal bekende band.
1: Een internationaal
0: bekende
1: band? Maar wel Nederlands.
0: Band.
1: Wel Nederlands.
5: Ja, het is een Nederlandse band, maar ze maken Engelse muziek... en worden volgens mij over de hele wereld wel beluisterd.
1: Wauw, oké. Heel, heel interessant.
5: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Als jij denkt, ik heb wel een suggestie... stuur het dan door via de NPO Luisterapp... want degene die als allereerst ons op het juiste spoor weet te brengen... wint net als Eefje een 3FM concertpakket. Dan is dit ex-megit Drop Dead van Olivia Rodrigo.

0: Daft Punk en Pharrell, Get Lucky. Dit is 3FM. We zitten middenin. Een tropische radiospel. Op safari. Rara.
1: Welke celeb heb ik gezien?
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: En dat is Eefje. Eefje, ik vat even je verhaal samen. Want je hebt een bekend iemand gezien. Het was tussen 2015 en 2020. De celeb woonde namelijk in dezelfde wijk als jij in Nijmegen. Je hebt hem verschillende keren gezien, maar ook op een buurtbarbecue. Ja, toen had je geen idee wie het was, maar je vader was al mega fan. De celeb ziet er vaak een beetje boos uit en is een internationale artiest. En iedereen kent hem wel. En jij inmiddels ook.
2: Ja, dat klopt helemaal.
0: Kijk, kijk, kijk.
1: En toen dacht ik, ja, god, dit artiest. Er kan er maar één zijn. Als je zegt Nijmegen, dan is het hij. Is het Frank Boeien?
2: Nee, helaas niet.
1: Niet?
0: Ze zei dat hij af en toe ook een beetje strak doorgesnoven kijkt. En niet dat hij dat dan is.
1: Hij kijkt wel boos, toch?
0: Frank Boeien?
1: Nou, gewoon boos en oud.
0: Boeien. Ja. Dad joke.
1: Lieve man hoor, trouwens.
0: Ja, zeker, absoluut. Ja, de Kronenburgerpark is even de mooiste nummers ooit gemaakt.
1: 100%.
0: Als ik een top 10 zou moeten maken van nummers over drugs gebruiken en gepeper worden in een park, dan is Kronenburgerpark zeker de top 3. Oké, en ik denk, is het Barry Hay?
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet?
1: Okay. Heb je
2: die kijkt toch ook niet boos?
0: Nee,
1: vind je niet?
2: Ja, ik vind hem zo schattig.
0: Hij heeft altijd een zonbril op, je kan het niet eens zien of hij boos kijkt. Heb je nog een hint voor ons?
2: Ja, zeker. Als deze man ziek is, dan gaat hij niet naar de gewone dokter.
1: Als deze man ziek is, gaat hij niet naar een gewone dokter?
2: Rara, welke celeb heb ik gezien?

0: Wat zeg je nou, Mai? Worden de aankomende woensdag misschien nieuwe namen van Lowlands bekendgemaakt?
1: Wat zeg je nou weer? Dit zijn dingen die ik achter de schermen...
0: Nou, ja, en?
1: Nee, kijk, ik houd het dan allemaal een beetje in de gaten. En als ik dan op de app te kijken op een pagina van Instagram van Lowlands... Ja. En dan kijk ik hoe... Wanneer werden de nieuwe namen bekendgemaakt? Vorig jaar. En dat vorig jaar was het dus de tweede week van mei op woensdag. En dat is dus... Nou, aankomende woensdag. Dus ik ga er eigenlijk vanuit dat aankomende woensdag nieuwe namen erbij komen.
0: Jij hebt toch hopelijk wel een lidmaatschap van de Bond voor Journalisten of zo? Want dit, daar moet jij bij horen.
1: Ik heb nog niks gehoord, maar ik vind ook dat ik daar 100% bij hoor.
0: Hoort het ook in NVJ?
1: Ja, Nederlands Vereniging van Journalisten.
0: Ah, daar staat de N voor, ik dacht het al. Oké, nee, goed. Ja, maar Arctic Monkeys zijn niet op tour, hè? Volgens mij.
1: Nee. Nee, en ze hebben ook niks uitgebracht. Nou, ja, ze hebben wel wat uitgebracht, maar dat is dat was voor de... Stichting, volgens mij.
0: DJ Payel stak toert ook nog steeds. En, maar goed.
1: Okay. We dwalen af.
0: Eef, je benen nog?
2: Ja, zeker.
0: Joepie. We zitten midden in het radiospel. Rara, welke celeb heb ik gezien?
1: Bij de ontknoping. Nog heel even kort je verhaal, Eefje. Het was tussen 2015 en 2020. De celeb woonde in dezelfde wijk als jij in Nijmegen. De celeb ziet er vaak een beetje boos uit en is een internationale artiest. Het is geen Barry Hay of Frank Boeien. En de hint die je gaf was... Als deze man ziek is, gaat hij niet naar een gewone dokter.
2: Klopt helemaal.
1: Ja, en toen kwam er één naam ongelooflijk veel binnen.
0: Hoe?
1: Ongelooflijk veel binnen.
0: Zo. Ja, dat klopt inderdaad.
1: En er kan er dan maar één zijn.
0: Dat kan niet anders. Moet zo zijn.
1: Is het? Torre Florin van de Staat.
2: Ja, klopt helemaal.
1: Yeah!

0: en is een internationale artiest. Het is geen Barry Hay of Frank Boeien. En de hint die je gaf was, als deze man ziek is, gaat hij niet naar een gewone dokter.
1: Klopt helemaal.
0: Ja, en toen kwam er één naam ongelooflijk veel binnen.
2: Hoe?
0: Ongelooflijk veel binnen.
2: Zo. Ja, dat klopt inderdaad.
0: En er kan er dan maar één zijn.
2: Dat gaat niet anders. Moet zo zijn.
0: Is het? Torre Florim van de Staat.
1: Ja, klopt helemaal.
0: Yeah!
2: Okay.
0: Wat vet, gewoon in je straat ook gewoon.
2: Torre lekker bij de barbecue, gezellig.
1: Ja, zeker. Was een hele lieve man.
0: Ja?
1: Hij lijkt wel heel boos, maar het is echt een schat van een vent.
0: Kijk, is mooi om te horen. Wij zijn ook gek op Torre.
2: Ja,
0: dus,
2: maar je wilt natuurlijk niet, je wilt niet zo'n hamburger aanbranden, denk
0: ik. Hoezo niet? Nee, deze man is super lief.
2: Ja?
0: Het is echt de meest zachtaardige persoon die ik ken.
3: Nou, ik ken hem eigenlijk helemaal niet, maar
2: nee,
3: ik heb hem wel gesproken.
2: Precies, ja, het is wel een hele fijne vent inderdaad. Oké, nou fijn, jij hebt het, we hebben het gedaan, dus jij krijgt een prachtig 3FM concertpakket.
0: Maar ook Rien, jij was de eerste apper met het juiste antwoord, dus ook jij krijgt een 3FM concertpakket.
2: Yes, maar beste Eefje, ik heb een verrassing voor je. Jij krijgt namelijk een fantastische bonusprijs als kandidaat. Want voor de volgende incognito celebspot sessie krijg jij een krant met twee kijkgaten, geknipt door Mai en mijzelf.
0: Ja.
2: Alleen de belangrijke vraag is, welke krant mag het worden?
1: Doe maar de Brug Nijmegen.
2: De?
1: De Brug Nijmegen, kan dat?
2: Is dat een krant?
1: Ja, dat is een lokale krant.
4: Wow! Heb jij ook een celeb in het wild gezien?
5: Geweldig!
4: Stuur dan jouw geweldige verhaal naar de NPO Luisterapp.
5: Woe!
4: Later!
2: 3FM Talent, Micha komt eraan met Liar. Na deze van Taylor Swift, er is Opalite.

0: Oh, Micha toch. Live hoorde je. Ja, ja, ja.
1: Leugenaar.
0: Hè?
1: Leugenaar.
0: Oh, ik ook. Oh, was even bang dat je mij... Nee hoor, zeker niet.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik ben naar boven geweest naar de snoepautomaat en ik heb exact meegenomen wat ik mee zou nemen voor je.
1: 100%. Ja, dat kan goed, ik bevestigen hierbij.
0: Zeker. Dit is 3FM. U hoort, ze hebben niks voorbereid. Dus dan gaan we gewoon lekker naar Doodjaket, hè?
1: Wat zeg je nou?
0: Soms moet je gewoon eerlijk zijn tegen de luisteraar. Je kan altijd wel weer doen als
1: wij
0: je
1: zijn
0: dan...
1: sowieso heel eerlijk.
0: Stel je voor dat iemand deze presentatie hoort en dan denkt, nou, dat ze dit dus van tevoren hebben doorgesproken en dachten, dit is wel goed zo. Dan wil ik ook even die illusie wegstrippen en zeggen, nee, dit hadden we dus niet. We proberen het uit de losse mouw. Ja. Soms gaat dat heel goed en soms ook niet. En dit is een van die weinige zeldzame keren dat je getuige bent van zo'n treinongeluk.
1: Goed.
0: Ja, hè?
1: Dit is Doja Cat.
0: Ik probeer het nog te compenseren door gewoon heel zwoel Micha te zeggen. Zo van, oh, Micha. Ik denk, weet je, dat is altijd goed voor het sfeertje. Er ontstaat er wel iets, maar er ontstond niks.
1: Nee.
0: Toen riep jij nog heel hard, liar. Ik denk, oh, dan kunnen we misschien iets met leugens. Maar ook toen viel het stil. Ja.
1: En aan wie lag dat?
0: Nou, toch echt wel 50-50 hoor, Mai.
1: Oh?
0: Ga nou niet eventjes doen alsof ik zit achter de knoppen. Maar dat is het enige wat je erover kan zeggen. Sorry, dit is Doja Cat dus.
1: En SZA, niet vergeten.
0: SZA niet te vergeten.
1: Voor je moeder, Kiss Me More. Precies.
0: Met Tom.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: De wereldorde verandert in razend tempo.
3: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
4: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 5:30.

0: van Cat's Eye. En daar worden we blij van, hè?
1: Pinky up!
0: Zo heet hij. Ook Joe, end of beginning. Eerst gaan we naar het nieuws van 3 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. 3FM.
3: Ster. Nieuw op NPO Start. De dramaserie Mokro's.
4: Ik ben van school afgetrapt.
5: Hoe ga je ouders dit vertellen?
4: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
6: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
7: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
8: Ik doe toch mijn fucking best!
3: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
9: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Nu, later en altijd.
11: Ga je bijna met pensioen?
12: Ja.
11: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
12: Nee.
11: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het.

0: Met 3FM ontdek je nog.
1: Je luistert naar Mark en Mai hier op 3FM. Ja, Ketsai stond begin deze maand nog op Coachella. Maar de meiden staan niet stil. Want deze beesten stonden deze week ook gewoon weer op het podium. Unstoppable en ook in de muzieklijsten. En trouwens ook net bevestigd. Ze zijn genomineerd voor een American Music Award for New Artist of the Year. Dus ik zeg het hierbij. Bij ons in de show. Dit is het jaar van Ketsai. En dit is Pinky Up.

0: ook voor moeders die er niet meer zijn, dan toch even een herinnering vandaag ophalen. Ja. Of een kaarsje branden of iets. Bijvoorbeeld, twee vrienden van mij die allebei volgens mij rond dezelfde periode hun moeder zijn verloren. Die hebben dus ieder jaar op moederdag dat ze gewoon met z'n tweeën gaan eten.
1: Oh, ja, dat heeft dan ook een soort van,
0: ja, ook een hele mooie herinnering. En ik moet even meteen ook zeggen, als je dus in je omgeving iemand hebt die moeder is en die wil heel graag vandaag iets specifieks eten, zorg dan dat dat er is. En dat zeg ik helemaal niet met een pistool op mijn hoofd, omdat Mai vanavond sushi wil eten en misschien haar vriend luistert. Dat is helemaal niet de reden dat ik dat nu op de radio zeg. Mai had sowieso vorige week, wat had je nou? Mai, soms heb je van die cravings, dat snap ik ook wel. Mai had ook bijvoorbeeld toen ze zwanger was, had ze een enorme craving in bepaalde dingen die ze normaal helemaal niet lekker vindt. Ja. Maar vorige week, ik weet nog dat we hier de studio uitgingen op zondag en dat ze zei, ik heb zin in mosselen. Mossels. Ja. Ik doe even de mossel.
1: Maar gewoon echt met een schelp, zeg maar, weet je wel. Niet zeg maar,
0: nee, ik snap wat je bedoelt.
1: Zin echt in mosselen.
0: Niet diegene
1: zeg maar
0: die ik om 10:50 nee. Als Google. Nee,
1: precies, okay. Dat. Dus ik ging op mosseljacht.
0: Ja.
1: Ik belde mijn vriend op.
0: Hoe doe je dat? Want ik eet dus nooit mosselen. Wat is mosseljacht? Ga je dan, moet je dan visboeren af? De supermarkt verkoopt dat dan misschien niet?
1: Jawel, de supermarkt verkoopt het dus wel. Dus ik belde mijn vriend op, schat, we gaan change of plans. We gaan dus geen melanzane eten. Nee, ik heb zin in mosselen. Ik ga dat fixen. En toen was ik al van plan om naar IJmuiden te rijden. Want daar, daar is de visafslag, zeg maar.
0: Jij woont in Haarlem.
1: Ik woon in Haarlem, dus in de buurt. Maar ik kwam wel vanaf Hilversum. Dus ik moest wel een eentje rijden. Toen zei mijn vriend, weet je wat, schat? Ga lekker gewoon naar Albert Heijn, de supermarkt. Haal daar gewoon mosselen. Ja, ik denk, oh ja.
0: Maar dan ken je mij niet.
1: Nee, maar ik dacht wel, oké, misschien heeft hij wel. Nee, ik zei van, misschien heb je wel gelijk. Dan is het allemaal wat sneller. Ben ik ook sneller thuis. Kunnen we het gewoon sneller eten. Dus ik ga naar de eerste beste supermarkt in Haarlem. Ik kom daaraan bij de visafdeling. Ik zie daar helemaal geen mossel.
0: Alles weg.
1: Ik heb gevraagd, waar is die mossel? Waar zijn die? En toen zeiden ze, ja, nee, we hebben nu geen mosselen in het schap. Dus toen raakte ik in paniek. Toen dacht ik, ik ga naar een andere supermarktketen. Ik ga daar naartoe.
0: Ja, ik herken dat. Als je ergens je zin op hebt gezet, dan ga je
1: moet
0: niet opgeven.
1: Ik moet het gewoon hebben. Ik loop naar die andere supermarkt en vervolgens daar ook geen mosselen te bekennen.
0: Ach,
1: en ik had al friet gehaald, ik had sausje al gehaald voor waar je de mosselen in kunt dippen. Ja. Dus ik moest en zou mosselen eten.
0: Je moet mosselen.
1: Dus ik belde mijn vriend op, schat, het gaat me nog even een uur langer duren, want ik ga nu naar de visafslag. Ik moet gewoon mosselen halen.
0: I must mussels. Must mussels.
1: Dus ik haal daar mosselen. Nou, dat kost me ook nog eens een fortuin, waar je echt niet tegen zegt.
0: Ja, ja, ja.
1: Vervolgens thuis gemaakt, wij eten die mossel. Niet te vreten, die dingen. Weet je, zo'n melige mossel, zeg maar. Niet gewoon, niet chewy, maar gewoon. Ja, het was gewoon niet lekker. En toen ik heb echt bijna €30 neergelegd voor goede mosselen, hè, daar vanuit IJmuiden.
0: En hoe voelde dat? Hoe was je eronder, Mai?
1: Ik heb gehuild. Ik heb no joke echt gehuild.
0: Echt gehuild?
1: Ik denk, waarom heb ik me zo laten misleiden door iets wat ik heel graag wilde? En vervolgens heb ik er ook nog eens veel geld voor gelegd en heb ik het ook meteen in de prullenbak gegooid. Dus dit was mijn mosselavontuur.
0: Ik hoop dat
1: jouw zondag beter was.
0: Ik dacht dat ik wel eens overdreven reageerde als per ongeluk dat ik zoetzure saus in plaats van currysaus bij mijn kipnuggets heb. Maar dit is wel echt next level inderdaad.
1: Het was echt vreselijk. Maar misschien is het seizoen. Misschien is hier een mosselkenner die mij dus kan vertellen dat ik misschien gewoon niet op het juiste moment mossel heb gehaald.
0: Misschien heb jij net als dat mensen zeggen ik wil narcissen. En dat vervolgens, ja, maar dat is helemaal niet het seizoen voor beste. Of de haring, wil haring.
1: Ja.
0: Dus oké, misschien is dat het inderdaad. En dus vanavond, wat wordt het vanavond?
1: Ja, mijn vriend wilde Chinees.
0: En jij wilde sushi.
1: Ja, maar goed, ik vind Chinees ook gewoon wel lekker.
0: Ik wacht al op het verhaal volgende week. Love me like you do, Ellie Goulding. Wat een mooie boodschap.

0: Somber en Potential. 3FM, nieuw.
1: Ja.
0: Aan de telefoon hebben wij... Maya, jij was net een beetje verbolgen over het feit dat...
1: Ik had dus een heel reis afgelegd om lekkere mosselen te halen. Uiteindelijk bij de visafslag dus goede mosselen gehaald. Ja. Dacht ik, totdat ik dus de mossel at en het was niet te vreten. 2 kilo betaald voor 30 euro.
0: Ik vind het woord vreten vind ik ook zo heerlijk als iemand gefrustreerd is. Niet af van even. En we hebben Gray aan de lijn. Hallo Gray. Wat vertel jij ons nou? Want ik wist dit dus
1: dit
0: ook niet.
1: Ook
0: maar
1: niet.
0: Wij staan
2: nee,
0: in stomheid geslagen. En Mai woont dus in de buurt van IJmuiden. En ik woon in de buurt van...
1: En de visboer zei niks, hè?
2: Oh, dat is echt heel...

0: echt lullig.
1: Oké, hoe zit dit?
0: Nou ja, ik heb gewoon geleerd altijd van als de R in de maand is, dan kun je mosselen kopen en dan heb je goede mosselen.
1: Ik dacht R in de maand moet je jas aan, maar dat is weer een ander verhaal.
0: Ja, dat waarschijnlijk ook dan. vanaf september. September, oktober, november, december, januari, februari, maart, april.
2: Maar nu snap ik waarom dus in die supermarkt er ook stond dat ze het überhaupt niet verkochten.
1: Dan mag ik even iets zeggen.
2: Maar nee, er gaat de deur voor me open. Het is echt ongekend dit.
1: Mag ik even iets zeggen? Want dan is het even kijken bijvoorbeeld bij bloemen. Van oh ja, bloemen zijn in het seizoen, ja of nee. Dat snap ik allemaal. Maar mosselen en dan... Stel je doet het dus nu in de maand waar er dus geen R is. Wat zijn die mosselen dan chagrijnig dat ze niet lekker zijn? Of hoe werkt het dan?
0: Ik denk dat ze eerst moeten groeien, of niet?
2: Maar Gree, heel eerlijk. In de zomer op het terras in het buitenland eten mensen toch wel vaak zo'n mosselpannetje.
0: Ja, dat klopt. Maar dat is het buitenland. Dus daar is het natuurlijk ook veel warmer, denk ik. Ja. Dus ja, als je naar Frankrijk gaat, dan kun je denk ik wel het hele jaar door mosselen eten. Ja. Maar die zijn vaak heel klein.
1: Ja, dat is hetzelfde. Ja. Ik weet nog dat ik ooit een keer, jaren geleden was ik rond de kerstperiode, was ik in Noorwegen. En toen was ik verbolgen over het feit dat het alleen maar vis was en dat ze geen sperrips hadden voor de ome Mark. En toen zeiden ze ook, kijk eens even om je heen op die sneeuwbergen. Heb jij daar één varken gezien de afgelopen week? Toen dacht ik, oh ja. En toen kwam ik nog net, nou, in Nederland hebben we gewoon sperrips hoor. Dus ja, toen voelde ik me ook een beetje dom. Het is denk je hetzelfde verhaal dit.
0: Maar, ja, dat weet ik niet, maar dat kan wel. Maar ik
2: voel me wel echt gewoon dat de visboer niks zei. Dat vind ik toch ook wel pijnlijk.
1: Dat vind ik ook een beetje flauw. Ja. Had ook kunnen zeggen van nee.
0: Dat vind ik ook heel slauw, want ze waren niet te eten. Want ik had niet zelf vragen.
2: Ja, hoe zeg je, dat was een beetje melig. Ja, dat was een soort van... het was niet zo chewy, zeg maar. En dat vond ik echt jammer.
0: Overjarige mosselen. Net als met de appels, als die te lang ligt. Ja, dan worden ze melig.
2: Alleen als een mossel.
1: Je had een Omroep Max mossel. Nou goed, dankjewel Gree voor deze duiding.
2: Okay. Dankjewel. Ja.

0: Zometeen is hier een uitzending in... hoe zeg je dat ook alweer? Een uitzending in de tijd van politieke partijen.
1: Ja.
0: Politieke uitzending.
1: Ik ben minister van het ministerie van Zwoele Zaken.
0: Jazeker.
1: En ik schoot alweer een hele zwoele trek zometeen aan je voor.
0: Een van de weinige politieke partijen die de opwarming van de aarde...
1: veroorzaakt.
0: Hard toe.

0: Zometeen is hier een uitzending in, hoe zeg je dat ook alweer? Een uitzending in de tijd van politieke partijen.
1: Ja.
0: Politieke uitzending.
1: Ik ben minister van het ministerie van Zwoele Zaken.
0: Ja, zeker.
1: En ik schoot alweer een hele zwoele trek zometeen aan je voor.
0: Een van de weinige politieke partijen die de opwarming van de aarde...
1: veroorzaakt.
0: Hard toe, ja. Veroorzaakt zelfs. Hoppa. Niet alleen een gat in de ozonlaag. Maar goed. Zometeen dus.

een manier waarop Harry letterlijk elke zin sensueel laat klinken, wordt Watermelon Sugar al jaren gezien als een sexy metafoor. Die ga ik niet uitleggen. Die moet je gewoon voelen. Gooi daar nog die warme gitaren en die zomerse vibe bovenop en je hebt de soundtrack voor een hete zomeravond. Geniet nog maar even van het zonnetje. Morgen is het gewoon weer 12 graden. Dit is Harry Styles met Watermelon Sugar.

0: Jelly Roll en I'm Good bij 3FM. Het is er tijd voor, Emma. Zit je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Zeker.
2: Oh yeah. De ministerie van Schulenzaken. Oh, pak maar een geil speculaasje.
1: Als minister van het ministerie van Zwoele Zaken schotel ik elke zondag een zwoele trek aan je voor. En dan kom je eigenlijk vanzelf uit bij Harry Styles met Watermelon Sugar. Officieel gaat het nummer over the sweetness of life. Maar fans weten inmiddels wel beter. Door de zwoele tekst, dubbele betekenissen en

0: Eloy, die was gisteren in...
1: Eloy.
0: Eloy. Ik zeg Eloy. Eloy. Eloy, die deed gisteren en eergisteren een hele bijzondere show in de Arminiuskerk in Rotterdam.
1: Oh, wat vet.
0: Een bijzondere solovoorstelling waar mijn, hoe noem je dat, broer van mijn vriendin, is dat zwager?
1: Je zwager, ja.
0: Oh ja, nou ja, of in ieder geval, ja, zwager. Die was daarbij en die zei dat het echt ontzettend mooi was.
1: Wat fijn.
0: Ja. Die zei echt, het was sowieso natuurlijk een kerksetting is prachtig, überhaupt.
1: Maar Stee is wel van de nieuwe Kensington, hè?
0: Dat weet ik, dat weet ik. Maar het is toch ook leuk om een beetje wat te horen van, hè, what's up met Eloy, Eloy. Ja. What's up, Eloy. En dus dit, waren allebei strak uitverkocht. Dus hopelijk wordt het misschien nog in de herhaling gedaan. Maar dan in een andere kerk in Nederland, de Grote Kerkentour. Zometeen Yuri Leeflang hier en dit is Billie Eilish, Everything I Wanted.
2: I had a dream. I got everything I wanted. Not what you think.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: De wereldorde verandert in razend tempo.
3: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
4: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.

0: Lipa. Dat allemaal na het nieuws van 4 uur. Oh, dit is het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het Hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan nog de drie langste files van dit moment. De A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht. Ruim een half uur. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. 25 minuten. En dan nog 10 minuten op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein door wegwerkzaamheden. En ook 10 minuten, die mag ik dan ook wel even noemen nog, op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Schiphol en de Nieuwe Meer door een ongeluk. En speciaal nog op de A28 Zwolle richting Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid is de weg afgesloten door mensen. Jawel, meervoud op de weg. Voorzichtig. 3FM.
2: Ster. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
4: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
3: Werken? In deze drukte?
4: Ja, met oortjes in is het overal rustig werken. Zo gaan we iedere dag vooruit.
3: Stap je ook in?
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
6: Nu bij Dirk, Senseo Cappuccino XL-pak, €4,89. Mooi toch?
7: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbiep. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human. Radicaal menselijk.

Kevin en Roxy Dekker, nieuw op 3FM. Je hebt mij daarvoor ook een oude bekende Dua Lipa, je hoorde Houdini. Een hele goede zondagmiddag, het is 3FM waar je naar luistert. Waar je via de NPO Luister-app even een foto kon doorsturen van jouw situatie. Dat kun je nog steeds doen. Eventjes jouw uitzicht, ben je binnen of buiten? Want als ik weet of je team binnen of buiten bent, dan kan ik de muziek nog beter op je gaan aanpassen. Gaan we zo meteen de balans opmaken. Sandra heeft het alvast gedaan. Die heeft de barbecue aangeslingerd. En zegt erbij dat ze wel al inmiddels zoveel stokbrood op heeft. Dat het, nou ja, tegen de tijd dat het vlees gaar is, ze waarschijnlijk geen trek meer heeft. Maar dat hoort natuurlijk ook bij barbecuen. Ben je binnen of buiten? Stuur het door via de NPO Luister-app. Zorg ik ervoor dat die muziek alleen nog maar beter gaat worden. Zometeen Tove Lo, Stay High in the Habits Remix. Maar eerst nog eventjes die meezinger van Niall Horan en Miles Smith. Drive safe op 3FM.

0: Habits remix van Stay High van Tovlo. Hele goede zondagmiddag, het is 3FM waar je naar luistert. De soundtrack van je zondagmiddag die wordt gevormd door eigenlijk een beetje jouw input ook. Via de NPO Luisterapp kun je doorsturen of je binnen of buiten bent. Als ik dat weet, dan kan ik ervoor zorgen dat de muziek nog beter op jouw situatie aansluit. Het leukste is dan een foto. Nou, die zijn er echt veelvuldig doorgekomen. Pak even gauw een paar bij. Ik zie dat Harold erbij is. Die is lekker aan het uitwaaien op het strand. Zoe is op weg naar huis. Jan is buiten. Thijs is ook buiten. Samantha heeft een homemade appelspits voor zichzelf gemaakt. Kijk, dat ziet er goed uit. Ja, en die foto van Marijn vind ik toch ook bijzonder, hoor. Die stuurt een foto van allemaal ingrediënten. En er staat ook laurierbladeren op. Nou, dan weet je dat Marijn iemand is die weet hoe je moet koken. Asperge zo te zien. Jolijn is in de buitenlucht te vinden. Heeft zichzelf ontzettend goed gezet met een ijsje van de IJsselon. Er komt natuurlijk een audiobericht binnen van Peter. Eens even kijken, hoor. Ondertussen tellen we mee, hoor. Alle binnens en buitens.
1: Nou, goedemiddag, Jordi. Nou, ik ben team binnen, want ik ben alvast eten aan het koken. Groet, Peter.
0: Kijk eens, ook.

Dus laten we even een spelletje doen. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

Ed Sheeran en Azi Zam op 3FM. En mocht de oorlog daadwerkelijk uit gaan breken, dan is Ed Sheeran alvast qua looks al helemaal ready. Hij heeft namelijk afgelopen week zijn kop volledig kaal geschoren. Hij dacht, ja, weet je wat? Ik ga het afscheren om een nieuwe start te markeren. En ik ben dus ook wel benieuwd hoe dat gaat klinken in zijn carrière. Het zou toch vet zijn als hij in één keer toch gewoon een leren jas gaat kopen, checkies gaat draaien en gewoon in technobunkers gaat staan. Ed Sheeran, daar staat hij hoor, ergens onder in de bergen. Dat zou toch prachtig zijn? Maar goed, we moeten het afwachten. En voor de fans die hopen dat het een fase is waar hij snel weer vanaf stapt, ja, Ed Sheeran is zelf dus ontzettend enthousiast over zijn kale kop. En hij zegt dat hij het eigenlijk wel gewoon wil blijven gaan houden. Oei. Ed Sheeran hoorde je met Azi Zam. Zometeen Just Jack Style. En vergeet ook John niet, zit ook op de plaat. Turn the lights on.

De 3A's en Turn the Lights Off. Dit is 3FM waar je als eerste de nieuwste muziek hoort. En ik wil je graag voorstellen aan een nieuwe plaat. En best bijzondere tune, want als je hem hoort, het klinkt gewoon als 90s, als plastic dance. Maar het is zo goed. Want als je heel goed luistert en een beetje daardoorheen luistert, dan ga je dus ook heel veel verborgen geluiden ontdekken. Het is een beetje alsof er een beetje ASMR in zit verwerkt. Je moet goed luisteren. Het is dus een goede plaat. Komt van een opvallende artiest. Dat gaat ook gek klinken wat ik nu ga zeggen, maar ik word een beetje onpasselijk van deze artiest. Als ik deze artiest zie, dan word ik een beetje, daar kan ik niet zo goed tegen. Dat is gewoon heel simpel. Ik vind haar gewoon heel erg eng. Ze ziet er doodeng uit. Het is van Horse Girl, en als je Horse Girl googelt, dan krijg je precies wat je denkt. Het is een persoon met een paardenhoofd op. Maar het ziet er zo, ja, het is niet zo'n random feestwinkel paardenhoofd. Het ziet er net iets te echt uit. Maakt niet uit, dat allemaal terzijde. Want wat Horse Girl maakt, is echt waanzinnig. Ik vind het zo'n chille plaat. Heerlijk voor op die zondagmiddag. Meditatie en raven in één. Hoe lekker kun je het hebben? Het is de nieuwe van Horse Girl en Earth is Turning.

Chess Special, Amigo. Daarvoor ook Horse Girl met Earth is Turning op deze stralende dag vandaag. 21 graden, kan zometeen nog wel wat bewolking komen. En in het zuiden kan er zelfs misschien een klein buitje gaan vallen. Nou, dat denken we voor nu natuurlijk nog eventjes niet aan. Het is gewoon 21 graden met een zonnetje. Punt. Jeroen is erbij via de NPO Luisterzet. Die wil graag in de zomerse sfeer blijven van vandaag. Zo lang mogelijk nog. En daarom wil hij graag die vrolijke klapper van de Bauza horen. Daar ben ik het helemaal mee eens, Jeroen. Gaan we regelen.

0: FM podcast.
1: Oké, misschien open jij niet elke dag 10 keer de NOS-app.
2: Totaal niet, nee.
1: En het nieuws kijken op tv.
3: Ja, dat gaat heel ver terug.
1: Maar wil je wel weten wat er speelt?
4: Mensen zijn verzwakt, het is allemaal heel gevaarlijk, van alles is verwoest.
1: Precies, daar hebben we een podcast voor. Lang verhaal kort, met elke werkdag 5 minuten uitleg bij het nieuws.
0: Check de podcast Lang verhaal kort via de gratis NPO Luister-app en 3fm.nl/podcast.
5: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
6: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
5: Ja, werkt wel.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: De wereldorde verandert in razend tempo.
9: In het tv-programma Bureau Buitenland proberen we samen met allerlei wereldwijze gasten meer grip te krijgen op alle ontwikkelingen.
10: Bram Vermeulen en Sophie Derksen bespreken de wereldpolitiek. Bureau Buitenland, vanavond 21:30, VPRO NPO 2.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop. Aldi.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
8: Oh yeah.
7: Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
9: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
12: 3FM.
13: Komt er voor je aan. En ook de nummer 1 van de verlanglijst. Onder andere Alex Warren, Lunas en Taylor Swift. Die zien Everjack en Higby. Nou goed. Dat allemaal na het nieuws van 5 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dat de file is op de A2 Den Bosch Utrecht tussen Culemborg en Everdingen. Wegwerkzaamheden een half uur. Een kwartier op de A12 Arnhem Den Haag tussen Bunnik en Nieuwegein door wegwerkzaamheden. En dan nog op de A15 Gorkum Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. Er is daar een ongeluk gebeurd. Rij voorzichtig, de linkerrijstrook is dicht. En je staat daar ruim 50 minuten in de file.
0: 3FM. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
6: Human neemt je mee en laat je zien hoe het is om te stotteren. Doris van 9 jaar, die zelf stottert, wil weten of het ook een kracht kan zijn. Rapper Donnie weet wel hoe. Kijk straks naar De Mensenbib. Een serie waarin boeken tot leven komen in een magische bibliotheek. Human, radicaal menselijk.
8: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
16: Joujou.
0: 3FM. Joeri Leeflang.
13: Wist je dat we Kygo al jaren verkeerd uitspreken? Het is eigenlijk Kygo. Maar goed, dat klinkt heel gek. Dus we zeggen gewoon nog steeds Kygo. Je gaat op

0: Op zaterdagmiddag, dat is de verlanglijst natuurlijk. Het is de toplijst met de allerbeste platen volgens jou. En ik wil je vragen te gaan stemmen weer op jouw favoriete muziek. Want het is belangrijk. Hoe meer mensen stemmen, des te democratischer die lijst is. Dus ben je een muziekliefhebber? Wil je nog vaker jouw favoriete muziek horen op de radio? En misschien ook wel wat nieuws ontdekken hier en daar? Ga dan stemmen op de verlanglijst. Kun je doen op 3fm.nl/verlanglijst of via de NPO Luisterapp. Klik daar even op de stemknop. Dan zie je gelijk een longlist met platen die op dit moment relevant zijn. Het kan echt van alles zijn. Het kan nieuw zijn, het kan oud zijn, zolang het maar nu speelt. Vink aan wat de beste zijn volgens jou. Druk op verzenden en dan heb je gestemd. Zo simpel is het. Kun je doen dus op 3fm.nl/verlanglijst. Dat doe je niet voor niets. Je zorgt ervoor dat je natuurlijk nog vaker je favoriete platen hoort. Maar je maakt ook kans op een speaker. Er is er maar eentje die weg wordt gegeven per week. En ik wil eigenlijk zeggen, er is ook maar één persoon ter wereld die het weggeeft. Maar ja, dat is één programma. Dat is natuurlijk de verlanglijst. De Limited Edition 3FM Bluetooth verlanglijst speaker. Dat is deze unit. Hoppa. Kun je alleen maar winnen door te gaan stemmen. Dus doe dat op 3fm.nl/verlanglijst. Iemand die dat ook al heeft gedaan is Mariska. Dit is hoe de lijst van Mariska klinkt.
1: Hoi, Mariska hier. Deze week heb ik gestemd op de volgende tracks voor In de Verlanglijst.

0: Dat is hoe de lijst van Mariska klinkt. Als je denkt, ja, goede platen, die moeten hoog in de lijst eindigen, ga dan stemmen op diezelfde platen. En mocht je denken, nou ja, god, ik weet het wel echt even wat beter, ga dan vooral stemmen op wat jij goed vindt op 3fm.nl/verlanglijst. Want op zaterdagmiddag staat jouw muzieksmaak helemaal centraal. Stemmen doe je op 3fm.nl en win die speaker. Hoor je ondertussen de nieuwe nummer 1. Gisteren op nummer 1 gekomen met de meeste stemmen, Olivia Rodrigo.
1: Elke zaterdag om 4 uur hoor je de allerpopulairste tracks van dit moment. Gekozen door jou. En dit is de nummer 1 van de verlanglijst.

mogelijk is. Hij heeft beide ouders verloren op vrij jonge leeftijd. Daardoor werd hij dakloos. Heeft hij toch een tijdje ook dakloos door het leven bewogen. En nu, jaren later, scoort hij hit na hit. Dat leven van hem ziet er totaal anders uit. Maar goed ook natuurlijk. Zijn vorige hit, Ordinary, dat was de meest gestreamde plaat van heel 2025. En Fever Dream, die plaat die dus net hoorde, was dan weer de meest gestreamde plaat van afgelopen maand. Van dakloos naar genoeg centen om je halve geboorteplaats te kunnen kopen. Keurig, en het is hem van harte gegund. Je hoorde Alex Warren op 3FM met Fever Dream. Zometeen

Swift met Elizabeth Taylor op 3FM. Hey, denk alvast na over een plaat van vroeger die je zo op de radio zou willen horen. Denk aan de jaren 90, de jaren 0, ik noem maar wat. Een Mambo No. 5 bijvoorbeeld. Of juist een hele goede Enrique Iglesias. Nou goed, het mag allemaal vanuit jou komen. Leg ik zo meteen meer over uit. Eerst nog Everjack met Allo Black. In My World ga je horen naar deze heerlijke Kaiser Chiefs op 3. Het is Ruby.

0: MP3-speler.
1: Afrojack met Allo Black, je hoorde In My World op 3FM. Dit is ook de plek waar je elke week kan bijdragen aan de allerleukste playlist van de wereld. Het is makkelijk om dat te zeggen, want jij hebt hem samengesteld. Het is de verloren MP3-speler playlist. Kun je vinden op 3fm.nl/mp3. Heel simpel. Ik had vroeger een MP3-speler, die heb ik jaren geleden weer eens teruggevonden. Nou, daar heeft zeker 15 jaar tussen gezeten. En als je dan zo'n MP3-speler vindt en je plugt hem in en hij doet het nog, dan vind je er allemaal mooie herinneringen op. Allemaal platen van vroeger waarvan je nu denkt, oh ja, dat bestaat ook nog. Toen dacht ik, daar zit een item in. En daarom is er dus de verloren MP3-speler ontstaan, waar elke week een plaat wordt toegevoegd van jouw MP3-speler. De vraag is, wat stond er op jouw MP3-speler? Stuur dat door via de NPO Luister-app. Denk aan de 90s en Zero's tijd, een beetje dus die tijd van de MP3-speler. Het mag echt alles wezen, zolang jij het maar leuk vond en misschien ook nog wel zo'n leuk verhaal bij hebt. Dat is helemaal mooi meegenomen. Stuur het door via de NPO Luister-app. Die ene track waarvan je denkt, potverdrie, dat draai je op de radio nooit meer. Tijd om weer eens een keertje te draaien. Een eendagsvlieg bijvoorbeeld. Of juist gewoon een grote hit. Ik ben benieuwd. NPO Luister-app staat voor je klaar. Hoor je eerst de muziek van Lil Nas X naar Higby. Dit is Nothing.

0: Basic.
1: De verloren MP3-speler.
2: Ik vroeg je net even via de NPO Luister-app door te sturen welke plaat je vroeger helemaal grijs draaide op je MP3-speler, of misschien ook wel als CD. Kon je laten weten, een beetje 90s en zero's. Waarom? Nou, wordt die gedraaid op de radio en die plaat wordt dan ook toegevoegd, vereeuwigd durf ik wel te zeggen, op de verloren MP3-speler. Een online playlist die je kunt vinden op 3fm.nl/mp3... wat toch één grote trip down memory lane is. Daar is een hoop op binnengekomen en ook van Robbie. Hey Robbie, goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
2: Jij stuurt een plaat door, potverdrie, zeg, hoe kom je hier nou weer bij?
3: Ja, dat is al meer dan 20 jaar geleden stond hij op een verzamelalbum die ik volgens mij van mijn broer had gekregen.
2: Ah, wat goed zeg. En hoe vaak heb je dat liedje toen geluisterd, denk je?
3: Nou, dat album stond regelmatig op repeat en aangezien het eerste nummer was, eigenlijk wel constant.
2: Het is grappig, jij stuurde het door en ik denk, ik ging het even luisteren. Ik denk van, ja, potverdrie, ergens doet het me nog wel aan denken. Ik ben even op gaan zoeken. Dit is ook echt gewoon de enige hit van deze artiest geweest.
3: Ja, en er sprong me ook in één keer in gedachten. Ik weet ook niet precies hoe ik eraan kwam.
2: Wat goed zeg, zullen we hem lekker gaan draaien?
3: Zou heel fijn zijn.
2: Hey, we gaan hem ook toevoegen aan de verloren MP3-speler. Het is A+ met Enjoy Yourself.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
2: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
3: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk 40 euro cashback en gratis 20 euro koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
4: Oberlin, alles voor kampeergeluk.
5: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
4: Oberlin, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Grote prestaties beginnen met goede slaap. Daarom is M-Line official sleep supporter van de KNVB. Koop nu een M-Line matras en maak kans op mooie WK-prijzen. Zoals tickets voor de uitzwaaiwedstrijd van Oranje op 3 juni aanstaande. M-Line, get ready for greatness.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Nieuw op NPO Start, de dramaserie Mokro's.
10: Ik ben van school afgetrapt.
11: Hoe ga je ouders dit vertellen?
10: Ja, niet dus. Dit jaar nog zit ik in een serieuze film.
12: Goed om te zien dat de migratie van onze ouders niet voor niets is geweest.
13: Als je dit echt wil, dan geef je 110%.
14: Ik doe toch mijn fucking best!
9: Stream Mokro's, gratis op NPO Start.
15: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
16: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
17: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hits en ook heel veel knijters. Zometeen het nieuws van 6 uur. Onder andere een oude van Robin Schulz en een nieuwe van Bakermat. Maar eerst het nieuws.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het Hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand.

0: brandt aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dat was de files. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein. Wegwerkzaamheden een kwartier. Op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West 10 minuten. En nog op de A76 Geleen-Aken tussen Kunnenberg en de Duitse grens. Het zal ze niet. Een kwartier. Rij voorzichtig. 3FM.
2: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
3: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
3: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
6: Graaf, Geert Wilders, geen stijl. Zonder ons, dat souffleur. Zouden ze allemaal geen werk hebben.
7: What the fuck is couscous salade?
8: Is het couscous? Of is het salade?
9: Waar is Souf?
10: Samira, we zijn op werk.
9: Nou?
11: Mokro's, vanavond om 21:15 bij Bien en Vara op NPO 3.
12: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
12: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
15: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Robin Schulz en Francesco Yates. Want Robin Schulz, die zingt niet, hè? Die produceert het. En Francesco, die zong erop. You're the Sugar op 3FM. Daarvoor ook Somber met 12 to 12. Een hele goede avond. Het is 3FM waar je luistert op de zondagavond. Wat ik ook wel elke week de lekkerste avond van de week noem. Als het goed is, kun je een beetje genieten van het weer. Een beetje bijkomen. Relaxen. Voordat morgen de week weer gaat beginnen. Het kan ook zijn dat je gewoon hard aan het werk bent. Altijd mensen die zich dan melden in de app en zeggen: ja, hallo. Er zijn ook gewoon mensen keihard aan het werk. In dat geval, een klein applaus aan jou. Jij zorgt ervoor dat de maatschappij draaiende blijft. Dat is toch goed om te horen. Goed, je kon doorsturen via de NPO Luister-app in welke stemming je bent in één of een paar woorden. En als je dat doet, zorg ik ervoor dat die muziek nog net wat lekkerder wordt. We noemen dat dan een mood mix. Kees is vandaag in een gefrustreerde mood. Het lukte maar niet om zijn zoon te verslaan in een potje schaken. Ja, Kees, ja. Ja, op een gegeven moment gebeurt dat, hè. Dat heb ik ook met mijn vader meegemaakt. Op een gegeven moment begin je vader te verslaan en dingen. En zoals mijn vader toen sprak, toen ik een jaar of 11 was: het einde is nabij. Edmund is erbij, die stuurt een appje door. Even kijken wat hij heeft gestuurd.
1: Hey, Yuri. Milkshake. Sweet chili rip. Big Mac.
0: Oké, Edmund, dank je wel. Stuurt er ook een foto bij. Ik zal hem even op de stream zetten. 3fm.nl/live. Dylan stuurt een audioberichtje.
2: Ik wil jou een hele fijne nacht wensen.
0: Fijne nacht.
2: Alle DJ's, fijn weekend.
0: Oké.
2: En vergeet niet te slapen, mensen. Iedereen moet toch een keer slapen, dus ik zeg welterusten.
0: Het is altijd weer mooi, wie zich meldt in de app. Zeker als ik gewoon niet van tevoren even luister wat er is doorgestuurd. Dat is ook een belofte. Als je een audiobericht stuurt, ik knal hem gewoon de bak op. We zien wel waar het schip strandt dan. Jelle is er ook bij. Die is vooral in een balende mood. Zit al de hele dag op de bus. Of wacht even, even kijken. Zit vandaag de hele dag op de bus te crossen. Terwijl hij aankijkt, terwijl dit halve land op het terras zit. Ja, ik zeg net nog, de hardwerkende mensen, de hardwerkende Nederlander, is ook aanwezig in de app. Jelle, ik ga ervoor zorgen dat jij nog net wat door kan trappen op die bus van je. Goeie muziek komt eraan. Zometeen IJsland, tijdsgeest, maar eerst nog de nieuwe Kensington.
3: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
4: Nieuw.
5: You on 3FM.
3: Kensington, live in 4.

tijdsgeest op 3FM. Op deze zondagavond waar we in een soort moodmix zitten op dit moment. Je kan doorsturen via de app je luistert in welke stemming je bent. Dat heeft Mariska ook gedaan. Voelt zich vandaag liefdevol. Heeft vandaag de eerste moederdag erop zitten. Vroeger door vriend flink in de watten gelegd. Met een heerlijk ontbijtje. Daarna zijn ze nog een stuk gaan wandelen met de kleine. En nu liggen ze lekker samen onderuit gezakt op de bank bij te komen. Nou, een dag vol liefde en vreugde. Eigenlijk maar één plaat die er goed bij past, toch? En dat is Jordan met Happiness op 3FM. Daarna ook Ray met Where Is My Husband.

Live op 3FM. Zometeen de plaat die het leven van veel Italiaanse jongeren heeft gered. Een tune die 30 jaar geleden werd gemaakt en per ongeluk uitgroeide tot één van de grootste trance platen aller tijden. Dat zometeen. Eerst Oasis. Dit is Don't Look Back in England.

Stel je voor, komende vrijdag dan ga je uit naar een leuk feest. Je besluit de auto te pakken naar die club of naar de plek waar het is. En bij zonsondergang denk je, of zonsopkomst denk je, weet je wat, ik ga naar huis rijden. Straalbezopen. Kan gewoon. Het is nou ondenkbaar, het gebeurt weinig. Gelukkig heel weinig. Maar vroeger gebeurde het heel vaak. Sterker nog, in 1994 was er in Italië een crisis aan de hand. Elk jaar stierven honderden jonge mensen op de snelwegen, doordat ze in slaap vielen achter het stuur op de terugweg van raves en clubs bij zonsopkomst. De Italiaanse pers had er zelfs een term voor, heel luguber. Stragi da sabato sera. De zaterdagavond massamoorden, zo noemden ze dat. Uitgeput, dronken en toch ook wel vaak met grote pupillen kropen jongeren dan achter de stuur en belanden zo in ongelukken. En dat waren alarmerende aantallen door het hele land heen. Er was één DJ die nog niemand kende destijds. Robert Miles. En die dacht, dit kan niet langer zo. Ik moet hier iets aan doen. En hij besloot een plaat te maken met maar één doel. Een plaat waar je rustig van werd. Een tune die aan het eind van de allerlaatste DJ-set gedraaid kon worden dan. Gewoon als afsluiter. Om de energie geleidelijk te laten zakken voordat feestgangers dan achter het stuur zouden kruipen. Kijk, het loste niet het probleem omdat ze nog steeds onder invloed waren. Maar in ieder geval, de hype was er een beetje uit. Het was zachte piano over een langzame trancebeat. Ontworpen om te kalmeren en juist niet om energie van te krijgen. Eigenlijk het tegenovergestelde waar heel trance om draaide destijds en nu nog steeds. Dat nummer, dat is natuurlijk Children geworden. En fun fact, die hele plaat werd opgenomen met tweedehands apparatuur van bij elkaar niet meer dan €200. En Miles die drukte aanvankelijk op 1000 van die platen af op vinyl in de zomer van 1994 met het idee van, nou ja goed, er zijn in ieder geval 1000 clubs in Italië waar ik dat kan uitdelen en waar we dan misschien die verkeersveiligheid een beetje kunnen opkrikken. Maar binnen een paar weken groeide dat uit tot 350.000 exemplaren verkocht in Europa. En een paar jaar later waren het meer dan 5 miljoen platen. Kortom, het werd in bijna alle landen een nummer 1 hit. De awards vlogen hem om de oren. Children werd een echte trance-klassieker. En dat is mooi, want 30 jaar later staat hij dus nog steeds in de top 100 beste danceplaten aller tijden. En nog steeds wordt hij dus ook wel eens gebruikt als afsluiter op festivals, in clubs en natuurlijk ook bij zonsondergangen. Ga maar eens een keertje naar Café Del Mar. Grote kans dat je dan Children voorbij wordt komen voor Robert Miles. Een plaat die dus met een simpel doel had, levens redden, werd een van de allergrootste platen aller tijden. Ik ga de volledige versie voor je draaien, want zo is hij bedoeld. Zo heeft hij me ook afgedrukt op die eerste 1000 platen. Het is Robert Miles op 3FM en Children.

piano over een langzame trancebeat. Ontworpen om te kalmeren en juist niet om energie van te krijgen. Eigenlijk het tegenovergestelde waar, waar heel trance om draaide destijds en nu nog steeds. Dat nummer, dat is natuurlijk Children geworden. En fun fact, die hele plaat werd opgenomen met tweedehands apparatuur van bij elkaar niet meer dan 200 euro. En Miles die drukte aanvankelijk op 1000 van die platen af op vinyl in de zomer van 1994. Met het idee van, nou ja goed, er zijn in ieder geval 1000 clubs in Italië waar ik dat kan uitdelen. En waar we dan misschien die verkeersveiligheid een beetje kunnen opkrikken. Maar binnen een paar weken groeide dat uit tot 350.000 exemplaren verkocht in Europa. En een paar jaar later waren het meer dan 5 miljoen platen. Kortom, het werd in bijna alle landen een nummer 1 hit. De awards vlogen hem om de oren. Children werd een echte trance-klassieker. En dat is mooi, want 30 jaar later staat hij dus nog steeds in de top 100 beste danceplaten aller tijden. En nog steeds wordt hij dus ook wel eens gebruikt als afsluiter. Op festivals, in clubs en natuurlijk ook bij zonsondergangen. Ga maar eens een keertje naar Café de Lamar. Grote kans dat je dan Children voorbij hoort komen van Robert Miles. Een plaat die dus met een simpel doel had, levens redden, werd een van de allergrootste platen aller tijden. Ik ga ervan

Een paar jaar later waren het meer dan 5 miljoen platen. Kortom, het werd in bijna alle landen een nummer 1 hit. De awards vlogen hem om de oren. Children werd een echte trance-klassieker. En dat is mooi, want 30 jaar later staat hij dus nog steeds in de top 100 beste danceplaten aller tijden. En nog steeds wordt hij dus ook wel eens gebruikt als afsluiter op festivals, in clubs en natuurlijk ook bij zonsondergangen. Ga maar eens een keertje naar Café de Lamar. Grote kans dat je dan Children voorbij hoort komen, bijvoorbeeld maals. Een plaat die dus met een simpel doel had, levens redden, werd een van de allergrootste platen aller tijden. Ik ga de volledige versie voor je draaien, want zo is hij bedoeld. Zo heeft hij me ook afgedrukt op die eerste 1000 platen. Het is Robert Miles op 3FM en Children.

De soundtrack van je zondagavond verder met Vera on Track natuurlijk. Samen muziek draaien van Charlie XCX, Ik Zie Disclosure en nog heel veel ander moois wat ik nu niet ga verklappen. Dat is natuurlijk aan haar om te draaien voor je. Dat zometeen. Eerst nog Teddy Swims en allernieuwste. Dit is Mr. Know It All op 3FM.

0: Deals Take 1 en actie Bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
4: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
4: En ook voor de zekerheid van een vast contract, ga je naar Essent.nl.
9: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
10: Vanavond in 3 op reis, de reis van je leven.
11: Zijn we dan, Syrië.
12: Het is toch net wat anders rijden dan op de busbaan in Amsterdam-Noord.
13: We zijn onderweg naar Kidepo.
14: Ik ga naar Cambodja.
10: 3 op reis, de reis van je leven. Vanavond, 19:15, bij BNNVARA op NPO 3.
15: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Yeehaw! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
19: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
20: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
18: Welkom bij de verfzaak.
17: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
21: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Japanse wervelwind op de piano Hiromi. Samen met het Metropoolorkest speelt ze haar verrassende mix van jazz en klassiek in een avontuurlijk concert op 11 september. Bestel op concertgebouw.nl.
22: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
23: 3FM. Ja, en zometeen heel veel fantastische releases die jou omver gaan blazen bij Vera on Track. Eerst het nieuws van 7 uur.
24: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en zo zakten de Amsterdammers naar de vijfde plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: Ster. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop.
7: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
25: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
26: Luister iedere middag naar Barend en Benner op 3FM. Altijd schaamteloos eerlijk. Of ontdek de wereld achter de muziek in de podcast De Machine. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
27: Ongewenste en aanhoudende gedachten over eten? Misschien heb je last van food noise. Veel mensen met overgewicht of obesitas ervaren food noise. Dit is geen gebrek aan wilskracht. Het wordt vaak veroorzaakt door een verstoring van je hormonen. Kijk voor meer informatie op evenovergewicht.nl. Een initiatief van Novo Nordisk.
28: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
29: Simons.
30: Een hele goede zondagavond. Dit is Vera on Track met nu de man die aankomende zaterdag gaat beginnen aan zijn reeks in Nederland. Harry Styles, American Girls.

op Lowlands. Eén van de headliners. Oh, in augustus, dan is het er weer heel veel zin in. Pick up the phone, girl. En daarvoor hoor je ook American Girls van niemand minder dan natuurlijk Harry Styles.

0: Het is nog maar een paar dagen. Aanstaande zaterdag is het zover. Dan is Harry Styles in het land. Want op 16 maanden precies te zijn, dan begint hij aan die concertreeks. 10 shows, maar liefst in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De enige show in de buurt voor heel veel mensen die uit heel Europa, en ik denk ook verder buiten, naar Amsterdam gaan komen. En het is ook dat moment dat ik toch wel denk dat één deze dagen die foto's, die stories, de Snapchats voorbij gaan zien komen van Harry Styles die over de grachten door de straten van Amsterdam aan het joggen is. Althans, de laatste keren dat hij er was, heeft hij het wel gedaan. Je luistert naar Vera on Track met heel veel voorpret voor de festivals, bijvoorbeeld Tyler the Creator en de grote shows van Harry Styles. Maar natuurlijk ook de allerbeste muziek. Zometeen Sam Fenner en Olivia Dean. En een spiksplinternieuwe rockplaat van Charlie XCX. Rock. Waar je radio zo meteen echt harder voor gaat zetten. Oké, ik ga je niet meteen van de stoel blazen met die ruige gitaren van Charlie XCX. Dus ik laat je even lekker rustig inkomen op deze zondagavond. En wie helpt je er beter bij dan Noah Kahan? Hij bracht 2 weken geleden zijn nieuwste album The Great Divide uit. Dat weer vol staat met van die folk-rockliedjes die perfect zijn voor bij het kampvuur. Je zondagavond 7:15. En deze hoor je komende week extra veel op 3FM.
1: 3FM. Noah Kahan, American Cars.

Disclosure met London Grammar. Help me lose my mind. Daarvoor de 3FM megahit van deze week, American Cars. Oké, zo klonk het laatste album van Charlie XCX.

banger, banger, banger. En het was na jaren van hard werken en ja, er toch altijd wel zijn, nu ineens een keiharde doorbraak. De hele wereld wist ineens wat Brad was. Een Brad Girl Summer werd gevierd. En in de tussentijd heeft Charlie XCX zeker niet stilgezeten. Bijvoorbeeld nog een soundtrack gemaakt voor Wuthering Heights. Er is getrouwd, een hele prachtige bruiloft. Waardoor ze dus helaas niet op Lowlands stond vorig jaar. Maar nu is het toch echt weer een nieuwe solo muziek van Charlie XCX zelf. En plot twist,

heeft inmiddels gewoon nekpijn van het headbangen. De track heet Rock Music, afgelopen vrijdag uitgekomen. Hij duurt nog geen 2 minuten, maar ik ben er echt verslaafd aan. Ik vind het echt te gek. Ik ga zeggen, zet je radio even wat harder en laat vooral even aan me weten via de NPO Luister-app wat je ervan vindt.

0: heerlijk. Vroeg opstaan in het weekend is niet waar je zin in hebt. Maar samen valt het best wel mee.
1: Goedemorgen, Obi.
0: Goedemorgen. Ik heb koffie, goede platen, de meeste muziek en je wint gratis boodschappen. Dat is lekker, hoef je de deur niet meer uit.
2: Obi,

en daarvoor rock music. Jawel, rock music. De nieuwe track van Charli XCX en Leonor laat weten alles van Charli is gewoon 10 out of 10.

verheft in eigen hand. Ik heb een plekje over op de playlist. Binnen nu en nou, iets meer dan 5 minuten... is het aan jou wat er gedraaid gaat worden op 3FM. Het mag van alles zijn. Ik ben een muzikale veelvraat. Dat klinkt ontzettend goor, maar geen genre is te gek om bij me aan te vragen. Pak even de NPO Luister-app erbij. Als je dat nog niet hebt gedaan, gratis te downloaden. En dan bij de radio... functie, het tapje radio bij 3FM... kun je een berichtje sturen naar mij, naar de studio. En daar

0: 3FM. Sam Pender met Olivia Dean. Zij stond gisteren in een uitverkochte Ziggo Dome. En op 14 juni is ze gewoon weer terug. Ik zeg een hele goede avond tegen Leonor, 22 jaar uit Papendrecht. Hoe is je zondag?
1: Ja, goed. Ik heb lekker net weekendje weg gehad, dus ik ben nu net terug aan het gaan.
0: Oh, betekent weekendje weg dat je helemaal uitgerust en zen bent, of heb je gewoon een kater?
1: Een beetje beide. Het was familieweekend, dus gewoon gezellig. Beetje gesopen, beetje... Maar niet erg natuurlijk, hè, want de auto's waren er ook bij.
0: Ja, precies. Nog een beetje beschaafd en dan helemaal op moederdag op je paasfeest hang je erbij vandaag.
1: Zeker, uiteraard.
0: Ja, als we het over moeders hebben, Mother, ik moet eerst even zeggen, je hebt een fantastische artiest aangevraagd via de 3FM-app, de NPO-luisterapp moet ik zeggen. En ik vraag me af hoe je dat nu vindt, want ik zeg zo meteen over wie het gaat. Jij bent al sinds 2020 fan en zij is echt nu zo...

0: Bender met Olivia Dean. Zij stond gisteren in een uitverkochte Ziggo Dome. En op 14 juni is ze gewoon weer terug. Ik zeg een hele goede avond tegen Leonor, 22 jaar uit Papendrecht. Hoe is je zondag?
1: Ja, goed. Ik heb lekker net het weekendje weg gehad, dus ik ben nu net terug aan het gaan.
0: Oh, betekent weekendje weg dat je helemaal uitgerust en zen bent, of heb je gewoon een kater?
1: Een beetje beide. Het was familieweekend, dus gewoon gezellig. Beetje sopen, maar niet erg natuurlijk, hè, want de auto's waren er ook bij.
0: Ja, precies. Nog een beetje beschaafd en dan helemaal op moederdag op je paasfeest hang je erbij vandaag.
1: Zeker, uiteraard.
0: Ja, als we het over moeders hebben, Mother, ik moet eerst even zeggen, je hebt een fantastische artiest aangevraagd via de 3FM-app, de NPO-luisterapp moet ik zeggen. En ik vraag me af hoe je dat nu vindt, want ik zeg zo meteen over wie het gaat. Jij bent al sinds 2020 fan en zij is echt nu zo hard aan het doorbreken. Ze werkt natuurlijk al super lang, maar door Coachella kent ineens de rest van het internet haar ook, toch?
1: Ja.

0: Kijk, want het is een hardwerkende artiest die nog steeds die eigen sound heeft. En bijvoorbeeld dat liedje Dance van haar, die gaat nu best wel viraal met dat gestoorde dansje op TikTok. Heb je hem zelf ook al opgenomen? Laten we het daarop houden. We hebben het over Slater. Je hebt haar in 2020 ontdekt. Wat spreekt jou zo aan in haar muziek?
1: Ja, gewoon, ik vind, zeg maar, ze begon natuurlijk eerst toen een beetje richting de hype, popachtig. En daar zat ik toen helemaal in. En, maar ik vind ook gewoon zo mooi gewoon hoe ze nu gegroeid is. En ook dat ruimte, dat spreekt me ook wel aan. En ja, het is gewoon een hele eigen sound. En ik vind het gewoon superleuk om naar te luisteren.
0: Ja, en dat Coachella optreden, ja, het was voor haar een soort kantelpunt, een doorbraak. Maar dat deed ze toch ook echt fabuleus.
1: Zo, zeg dat wel. Zo gaaf ook gewoon om te zien. Ook echt dat in de crowd was ook gewoon leuk. En ja, ik weet niet, ik echt geweldig. Ook gewoon met de promotie en alles voor Coachella. Dus, ja, echt mooi.
0: Ah, mocht je net intunen, ik ben aan het fangullen met Leonor over Slater. Dat schrijf je als Slee, maar dan 3 keer Y, Slater. Heel veel mensen die denken misschien dat er nu een punkband, metal, artiest gaat volgen. Maar het is echt onnavolgbare, perfecte, keiharde pop zonder compromissen. Ik ben zelf dus ook best wel fan. En ja, jaloers op jou, want in oktober staat ze in echt een stijf uitverkochte show, Paradies Amsterdam.
1: Zeker.
0: En jij bent daarbij.
1: Ja, ik ben erbij. Zeker weten.
0: Oké, het is je van harte gegund. Ik ga Slater met alle liefde en plezier voor je draaien, mocht je het nog niet doorhebben. Welke track wil je het liefst horen en waarom die?
1: Oh, Cannibalism. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen dan dat je het gewoon moet luisteren en moet meemaken.
0: Zo is dat.
1: Ja.
0: Shout-out Papendrecht.
1: Nou, je
0: praat ook gewoon heel gezellig zo. Moet je gewoon luisteren.
1: Ja, je moet gewoon luisteren.

Slater heeft een album uitgebracht, Worst Girl in the World. Daar staat deze op Cannibalism. Leonor wilde hem horen. En wie ben ik om dat nog in de weg te zitten? 19 oktober staat ze in een uitverkochte Paradiso in Amsterdam. Je luistert naar Vera Antrack met nu M83 Midnight City.

nog even lekker zo'n zomers eind van je weekend. We gaan het niet hebben over de weersvoorspellingen van komende week. Dat negeer ik nog even. Another op 3FM. Talk to you. Zometeen heb ik muziek van Bad Bunny voor je. En straks, na 8 uur, hoor je Vrouwtje over haar nieuwe track Jaar na Jaar.

0: Gezondheid, last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Hoi van Ethos.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: Zometeen hoor je Vrouwkje over haar gloednieuwe single hier op 3FM. Eerst krijg je het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Leconu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3. En daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
6: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: 6 bekende Nederlanders gaan de Bias in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
8: Ik wil uit!
7: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
9: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
10: Hoi, bent, man.
7: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: 3,
15: 2,
14: 1,
16: NTR.
14: Vera Simons.
0: Een hele goede avond. Dit is Vera on Track. Met zometeen nieuwe muziek van Vrouwtje. Je hoort haar er zelf over. Eerst de man die maandag in een uitverkochte Ziggo Dome stond. Tame Impala.

0: Ik ben zo blij dat ze weer terug is. Het is Robin op 3FM. Talk to me van haar nieuwste album Sext Essential. Vanaf zaterdag te zien als voorprogramma bij Harry Styles in Amsterdam. En daarvoor hoorde je Tame Impala. The Less I Know, The Better. Afgelopen maandag zo'n geweldige show in de Ziggo Dome. En alle 17.000 mensen, inclusief ikzelf, die werden ingepakt. Vera. Door echt een waanzinnige live show met vooral gewoon next level lichtshow. De lasers, de lampen, alles wat daar gebeurde. Ik heb gewoon filmpjes staan maken om naar mijn collega DJ te sturen. Van hey, de volgende keer dat we ergens draaien, kunnen we dan misschien zorgen dat dit soort lasers er hangen? Ik heb er geen geld voor, maar zou wel vet zijn. Ja, die Tame Impala show is zeker niet het enige nieuwswaardige uit muziekland deze week. Want afgelopen vrijdag kwam niemand minder dan Vrouwtje met een gloednieuwe single. Jaar na jaar. En zometeen hangt Fok bij mij aan de lijn om je meer te vertellen over deze dansvloerbanger. Over, ja, het gaat toch wel over een soort eeuwige liefde, eeuwige verliefdheid. Maar voordat ik naar zulke trouwe, alles overstijgende liefde ga, heb ik een track voor de singles onder ons. En dan heb ik het niet over de happy singles, die het heerlijk vinden om lekker alleen te zijn. Nee, dit is even over de singles die zichzelf in de trenches van de datingapps bevinden. Niet eens meer weten wanneer ze voor het laatst door een ander zijn aangeraakt op een manier die niet een schouderklopje is. Mocht je in die categorie zitten, dan heb je in ieder geval goed gezelschap. Want country queen Kacey Musgraves die schreef namelijk een geweldige track over, ja, deze verschrikkelijke, eindeloze droogte. Dry spell. En daar vertelde ze in een interview bij Zane Lowe meer over.
1: You know, hey, it's hard out there, y'all, you know, like, I was really going through it at one point, and I was like, I feel like I would like look over and there'd be like a pair of flies like doing it on the table next to me. I'm like, oh my goodness, awesome.
0: Zij is zo grappig. Zo lang doorstaan dat je die droogte hebt, dat je die droogte moet doorstaan, dat je zelfs geïrriteerd raakt van vliegen die de liefde bedrijven. Dat is waar Kacey Musgraves het over heeft op Dry Spell.

Drake en Rihanna. Too Good op 3FM. Daarvoor hoorde je Kacey Musgraves. Het dry spel van haar nieuwste album. Dat echt het luisteren waard is. Zoveel goede muziek die eruit is gekomen. Ook nog die nieuwe Charlie XCX die ik vorige uur draaide. En laten we niet vergeten dat de grote ster Vrouwkje afgelopen vrijdag nieuwe muziek heeft uitgebracht. Jaar na jaar.

0: een hele goede avond.
1: Hallo, goede avond.
0: Hoe is jouw weekend op deze, nou toch wel zonnige zondag?
1: Goed, ik heb wel het te laat gemaakt gisteren in het café, dus ik heb best wel een kater, maar ik zit lekker bij mijn ouders voor moederdag.
0: Ja, nog wel een zondagje van je beste kant laten zien, respect daarvoor.
1: Precies, ja.
0: voordat ik het over je nieuwe single ga hebben, wil ik nog eerst even stilstaan bij de fantastische clip van Iedereen gaat vreemd. Begin dit jaar, in februari, kwam die uit. Mm-hmm. Heb jij de comments ook wel eens zitten lezen op YouTube, die echt fantastisch zijn?
1: Ja, soms wel. Maar ik vond ook wel veel verwarrends tussen zitten.
0: Ja.
1: Maar heb jij toevallig een voorbeeld
0: van? Leuk dat je het vraagt. De mooiste was I'm gonna tell my kids this was Wuthering Heights.
1: Ja, die is wel echt wel leuk.
0: Biseksuele fever dream op de beste manier. Iemand anders zegt ik heb niet eens kunnen luisteren, want ik werd afgeleid door vrouwtjes bloedmooie ogen. En vooral Frog is back in caps lock, die echt veel geliked wordt. En ik ben benieuwd of 2026, we zijn natuurlijk in mei, we zijn al halverwege, echt als voor jou ook als een nieuwe era aanvoelt op dit moment?
1: Ja, zeker. Ik ben er even uit geweest. Wel dat project met Steen gedaan, maar voor de rest geen eigen muziek gereleased, niet opgetreden. Dus ik moet ook wel weer echt inkomen in het artiest zijn. Want ik heb gewoon heel veel gemaakt, maar niet echt de artiest geweest. Het is wel weer een nieuwe era. Ik vind het wel fijn eigenlijk dat zo voelt.
0: Maar het klinkt ook heel gezond dat jij zegt dat je misschien ook wat meer bezig bent geweest met wie jij eigenlijk bent. Behalve vrouwtje, de supergoeie natuurlijk artiest. Maar misschien ook wat meer met je persoonlijk leven en wat het allemaal nog meer teweeg brengt, toch?
1: Ja, dat is denk ik heel goed. Want in artiestschap zit ook een beetje iets van... Dan word je een beetje gedefinieerd ook door wat anderen van jou vinden. En ik denk dat dat geluk begint bij wat je van jezelf vindt. Dus daar ben ik wel mee bezig.
0: Ja, en jouw vorige single Iedereen gaat vreemd, die ging heel erg over wat je om je heen zag gebeuren. Mensen die massaal aan het daten zijn, los aan het gaan zijn, maar misschien moeite meer hebben met loyaal zijn. En ik heb het idee dat dat verlangen naar loyaliteit... terug lijkt te komen in de tekst van jaar na jaar. Waar zou je zelf zeggen dat dit liedje voor jou over gaat?
1: Ja, eigenlijk inderdaad wel in ieder geval verlangen naar... naar blijven kiezen voor elkaar. Naar ook op de momenten dat het moeilijk is en dat je moet werken voor de relatie. Dat je niet de handdoek in de ring gooit en voelt dat het gras ergens anders groener is. En dat is een heel fijn gevoel als liefde onvoorwaardelijk wordt. En dat kost tijd, denk ik.
0: Ja, vind je ook dat je dat misschien in popmuziek dan... dat er natuurlijk heel veel fantastische liedjes zijn over hoe geweldig het is om verliefd te zijn en amazing en de roze bril. Maar dat je zegt, oh ja, het is ook gewoon aan de andere kant hard werken. En dat levert misschien minstens zoveel op.
1: Ja, dat is natuurlijk niet per se... Inderdaad, in popmuziek het aspect van liefde wat we heel spannend vinden om te bezingen. Maar het is wel denk ik iets wat heel leuk is als het wel in kunst gerepresenteerd is. Want uiteindelijk zijn we toch allemaal op zoek naar mensen die blijven in je leven. Ik vind dat ook romantisch. Het was wel daarom dat ik dacht, daar ga ik gewoon wel eens een liedje over maken.
0: Ja, en jaar na jaar, maar ook Iedereen gaat vreemd, die zijn hartstikke dansbaar. En misschien nog wel een stuk elektronischer dan je eerdere werk. Je hebt met goede mensen in de studio gezeten. Kun jij beschrijven wat voor sound je graag wilde gaan maken?
1: Ja, dat vind ik altijd moeilijk te zeggen. Want ik begin niet echt met een referentie als ik ga maken.
0: Nee, was er niet een soort switch?
1: Ik moet ook zeggen, er komt een plaat uit dit jaar nog. En daar zit eigenlijk heel veel variatie op. Dus sommige dingen zijn echt super elektronisch. Andere dingen weer wat meer akoestisch. Dus ik ben eigenlijk gewoon in de stoel gaan zitten. En gewoon random gaan schrijven over de dingen die ik... die ik voelde en dan kwam daar vanzelf een bepaalde sound bij. Dus ik ben niet heel erg met een plan van dit is wat ik wil maken de studio ingegaan.
0: Ja, ik dacht nog bijna van, ik vind het heel vet dat het soms haast breakbeat, drum and bass-achtig bijna neigt te worden. En ik vind het ook heel leuk als ik jouw DJ-set heb gezien. Dat ik denk van, je deinst er niet voor terug om ook dat geluid in je eigen muziek er altijd aanwezig in te laten zijn, toch?
1: Ja, het staat denk ik wel wat steviger dan mijn eerdere werk. Ik weet het, mag wel een beetje knallen, denk ik.
0: Ja, ja.

0: een jaar de nieuwe single van Vrouwkje afgelopen vrijdag uitgekomen. En ik heb haar aan de lijn. Nu ik jou toch spreek, wat was voor jou misschien in 2025 een van de leukste momenten? Want je hebt toen echt ontzettend veel gedaan. En ik wil het zo even kort hebben over de openluchttheatertour die je nu gaat doen. Maar wat was voor jou een van de leukste momenten? Want ik kan niet vaak genoeg eigenlijk zeggen hoe iconisch het was dat jij met Steen op Down the Rabbit Hole een crazy nachtprogramma had gecureerd met onder andere Femke Louise.
1: Oh my god, I know.
0: Ik heb nog steeds dat ik wakker word en denk, was het nou echt gebeurd? Dat was insane.
1: Ik ben zo blij dat je dit zegt, want ik vind die DJ's het echt underrated.
0: Ja, 100%.
1: Want we hadden echt zulke sikke gasten en het was gewoon zo'n leuke line-up. Ja. En wij hadden die dag, zaten we nog gewoon een beetje te fantaseren van wat zouden we nou echt nog willen? En toen hadden we Femke geappt van, zou je misschien willen komen? En wij dachten echt, ze gaat echt niet komen. En toen appte ze gewoon terug van, ja hoor schat, ik kom. Dat is echt geweldig, we waren zo blij. Ja, dus ik vond dat echt, ik vond dus die Down the Rabbit Hole DJ set vond ik ook echt iconic. Dat is echt een van mijn favoriete momenten van het jaar en van mijn carrière, denk ik.
0: Ja, 100%. Ik vond het echt, is geschiedenis daar geschreven.
1: Ja, toch?
0: En ik ben benieuwd, want jij gaat dus volgende maand op een uitverkochte solotour langs openluchttheaters. Heel bewust gekozen voor een wat intiemere setting, een ander geluid. Is dat voor jou misschien ook een tegenhanger voor zo'n gestoorde, dat zeg ik in de meest positieve zin, overprikkelende festival zo, maar dat je misschien teruggaat en wat dichter ook bij de fans wil zijn?
1: Ja, dat was wel een beetje het idee. Ik had gewoon zin om weer te gaan spelen en dat ik gewoon een beetje, dat ik echt met de mensen kan zijn en ze aan kan kijken en misschien wat mensen kan spreken. Dat is gewoon tegenwoordig, met als de zalen heel groot zijn, dan gaat dat eigenlijk niet.
0: Ja.
1: Maar ik haal wel zelf altijd wel heel erg uit het contact met het publiek. En ik dacht, nou, dan doe ik het lekker laagdrempelig en dan ga ik gewoon relaxed naar die openluchttheaters met een kleine crew. Inmiddels had ik heel veel ideeën, dus nu is het best wel technisch ingewikkeld geworden. Maar dat was wel dat ik dacht, ik wil weer even ontspannen, weer beginnen met optreden.
0: Ja, te gek. Het klinkt als een hele fijne stap naar, ja, ik hoorde het net, een nieuw album toe wat gaat verschijnen. We gaan het natuurlijk nauwlettend in de gaten houden, zoals we dat heel formeel zeggen.
1: Ja, heel goed.
0: En dan hoop ik stiekem dat ik nog wel ergens een vrouwtje DJ-set voorbij zie komen. 'S Nachts, ergens op een festival, op podium. Ik bedoel, dat zou ook nog wel heel iconisch zijn.
1: Het zal niet de laatste zijn.
0: Dankjewel, vrouwtje, en geniet nog van je zondag.
1: Dankjewel, komt goed.

Ja, Mardi Supreme, daar is hij heel goed in te horen. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Niet kapot te krijgen natuurlijk. Ook nog The Bee Gees, Blame Brad en je hoorde Lady Gaga. Samen met Doechii, over film soundtracks gesproken. Runway gemaakt voor The Devil Wears Prada 2. Oké, dit liedje, deze track ken je sowieso. I Follow Rivers van Licky Lee is echt een wereldwijde monsterhit geweest. Vooral in The Magician Remix. En wordt nu nog steeds grijs gedraaid op elke indie dansvloer waar je komt. Ik was vrijdag nog aan het draaien in Kuldersak in Tilburg. En dan krijg ik ook weer een telefoon in mijn gezicht geduwd. Met gewoon I Follow Rivers, The Magician Remix. En ik snap het. Maar wat ik belangrijk vind om even aan je te vertellen is dat deze onnavolgbare Zweedse artiest nog zoveel meer sikke muziek op haar naam heeft staan. Ik ben echt al jaren fan van Licky Lee. Het is een beetje alternatieve elektronische pop, waar ze toch zichzelf iedere keer weer opnieuw mee uitvindt en de raarste hoekjes opzoekt. Ja, je had misschien wel een klein vermoeden. Ik was heel erg blij toen ik hoorde dat er een nieuw album aankwam. Afgelopen vrijdag verscheen deze bitterzoete nieuwe plaat van Licky Lee.

0: met weer echt zo'n geweldig album. Haar zang, de vocalen van Licky Lee. Er is echt niemand die me zo in mijn hart raakt als deze zangeres. Het album heet The After Party. En het staat vol met dus die popliedjes die je hoorde, die eigenlijk gewoon rijp zijn voor een melancholisch moment op de dansvloer. Maar als je dan goed naar de teksten, naar de lyrics op dit album luistert, dan hoor je pas hoe duister eigenlijk dat nieuwe album van Licky Lee echt is. Ze focust zich op dit album namelijk op de lower self en alle lelijke gevoelens die daar ook bij kunnen horen. Woede, jaloezie, een beetje moedeloosheid, alles komt voorbij. Ik sprak haar over dit nieuwe album en toen vertelde ze me waarom ze wilde focussen op juist die gevoelens.
1: Well, I just find it interesting that the world is going up in flames and there's just so much like suffering and then at the same time there's this kind of, with what we see on Instagram, this like polished, perfect, showing great retouched images of like, you know, only showing that side of life. And like, so many people are always striving, like the language around like being a human, about your higher self. I find that art is the place to deal with the struggle of being like a two-dimensional human being. So, yeah, that's why I write, is because I can't figure out or process certain emotions. So I do think it's important to like show that too, that we're all human, we're all struggling, we're all insecure, we all have these lower vibration feelings as well.
0: We zijn allemaal niet perfect, we struggelen af en toe. Licky Lee zit op 3FM met Lucky Again.

0: weer echt zo'n geweldig album. Haar zang, de vocalen van Licky Lee. Er is echt niemand die me zo in mijn hart raakt als deze zangeres. Het album heet The After Party. En het staat vol met dus die popliedjes die je hoorde. Die eigenlijk gewoon rijp zijn voor een melancholisch moment op de dansvloer. Maar als je dan goed naar de teksten, naar de lyrics op het album luistert, dan hoor je pas hoe duister eigenlijk dat nieuwe album van Licky Lee echt is. Ze focust zich op dit album namelijk op de lower self en alle lelijke gevoelens die daar ook bij kunnen horen. Woede, jaloezie, een beetje moedeloosheid, alles komt voorbij. Ik sprak haar over dit nieuwe album en toen vertelde ze me waarom ze wilde focussen op juist die gevoelens.
1: Well, I just find it interesting that the world is going up in flames and there's just so much like suffering and then at the same time there's this kind of with what we see on Instagram, this like polished, perfect, showing great retouched images of like, you know, only showing that side of life. And like, so many people are always striving, like the language around like being a human, about your higher self. I find that art is the place to deal with the struggle of being like a two-dimensional human being. So, yeah, that's why I write, is because I can't figure out or process certain emotions. So I do think it's important to like show that too, that we're all human, we're all struggling, we're all insecure, we all have these lower vibration feelings as well.
0: We zijn allemaal niet perfect, we struggelen af en toe. Licky Lee zit op 3FM met Lucky Again.

0: Thanks.
1: De afterparty als een metafoor voor het naderende einde van de wereld. Nou, gezellig op je zondagavond. Mijn hele gesprek met Liggy Lee check je op youtube.com/VeraOnTrack. En maak je geen zorgen. Het gaat niet alleen maar over het einde der tijden, maar vooral ook over dat nieuwe album, The Afterparty. Volgens haar gaat het haar laatste album ooit zijn. Nou, ik weiger dat gewoon te geloven. Ik ga hem wel gewoon extra veel draaien op 3FM, want het is een prachtig album van Liggy Lee. Hoor je nog nu Happy Now.

0: stiekem eigenlijk mijn wens dat je het ook zou mogen draaien, mogen horen op NPO Klassiek. Deze Vivaldi, die Strijkers. Oh, het is Licky Lee met nieuwe muziek op 3FM. Lucky Again hoorde je van haar gloednieuwe album The After Party. Vrijdag uitgekomen. En ik ben groot fan van haar, van alles wat deze vrouw doet. Maar dit album, ja, door de titel zou je misschien denken dat het zich afspeelt op de letterlijke afterparty. Maar toen ik Licky Lee onlangs sprak, vertelde ze me juist dat de afterparty een soort metafoor is voor de huidige staat van de wereld.
1: I get the sense that we are at the afterparty of the world. That like every day there's such crazy things. Like, are these people on drugs? And it feels like it's 4 a.m. and it's maybe good now, but like 5, 6 a.m. it's gonna hurt. And it's a bit like melancholia, like we don't know how it's gonna hurt. It could also just be like a big star coming to our planet, or politics, or nature. No, yeah, the after party is a quite, to me, sad

Al ben je maar 1% van mijn fandom nu aan het overnemen, dan zou ik al heel erg blij zijn. Het is het nieuwe album, The After Party, wat vrijdag is uitgebracht. Ik sprak Licky Lee dus uitgebreid en ze gaat niet op tour met dit album. Maar ja, dat is gewoon niet waar, want ze staat op ontzettend veel festivals door heel Europa, in Amerika. Ze staat zelfs een dag voor Best Kept Secret nog in Londen, in Engeland. En er heeft ook een artiest afgezegd op Best Kept Secret. Ik hoop eigenlijk dat ze nog een Nederlandse show gaat spelen dit jaar. Dus bij deze heb ik dat even geroepen op de radio. En gaan we gewoon door met een soort cooldown. Nu we zo uit die melancholische pop van Licky Lee zijn gekomen. Iets meer elektronica erin van Tomorrow.

0: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Obeling, alles voor kampeergeluk.
2: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
1: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.

0: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: M-Line, official sleep supporter van de KNVB. Thuis, in Zeist en tijdens het WK. Word ook fit wakker en score nu het M-Line Recharge matras met 50% korting. Kom naar een slaapspecialist of kijk op mline.nl. M-Line, get ready for greatness.
5: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: 3FM. Een hele goede zondagavond. Zometeen de beste soundtrack voor het staartje van je weekend. Eerst krijg je het nieuws van 9 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
2: Ik ben uit!
1: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
3: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
4: Hoi, ik ben man.
1: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
6: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijging.
7: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
8: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Simons.
13: Het is zondagavond en je luistert naar Vera on Track. Voordat de zon ondergaat heb ik nog muziek voor je van Olivia Rodrigo, Rosalia en de 1975. I'm in love with you.

0: I'm in love with you. Vorige week kondigde Olivia Rodrigo aan dat ze volgend jaar weer op wereldtour gaat. Inclusief twee concerten in Nederland in de Ziggo Dome in Amsterdam. En die tickets voor die twee shows die gingen in de voorverkoop al zo hard dat afgelopen dinsdag meteen twee nieuwe shows zijn toegevoegd. Iedereen wil Olivia Rodrigo zien. En de superster die staat volgend jaar op 23, 24, 27 en 28 maart in Amsterdam in het kader van haar aankomende album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ja, die verschijnt over een klein maandje op 12 juni, dat nieuwe album van Olivia Rodrigo. En verwacht niet nog een plaat over gebroken harten en stiekem terug willen naar je ex, want volgens Olivia is haar derde album er eentje vol met liefdesliedjes. Natuurlijk staan er tracks op over de schaduwkanten van verliefdheid, maar ook over die spanning en sensatie van een nieuwe crush. En dat is precies waar de eerste single van dat album A Drop Dead over gaat. En die zet volgens Olivia meteen de toon voor de rest van dat nieuwe album.
1: I think this song has always been the first step on this journey of You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. It's about a first date, and so it just feels like a new beginning, and it's just trying to capture all those feelings of meeting someone that you have feelings for and just being like nervous and like kind of insecure but super excited and just like lovesick over this person. And this is the first chapter in the book of You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, and it's very joyful. I think the feelings start to ebb and flow and arc from here, but this is like the jumping off point.
0: En hoe die jumping off point van het nieuwe album van Olivia klinkt, hoor je nu op 3FM.

Dios as a stalker. Ah, sorry, ik ga het niet proberen in Spaans af te kondigen. Dio en Stalker. Stalker. Een prachtige stem van Rosalia op 3FM. En ook nog nieuwe muziek van Olivia Rodrigo. Die komt dus volgend jaar naar de Ziggo Dome voor een show. En Rosalia gaf dat onlangs echt waanzinnig goed. Ik ga het niet alleen met je hebben over de grote popsterren die hele stadions uitverkopen, wereldtours, alles plat spelen, Coachella, noem het op. Maar ik wil je ook graag kennis laten maken met de bands, die artiesten die dat misschien over een paar jaar gaan doen. Want voor deze band, voor dit knotsgekke duo, ziet de toekomst er in ieder geval veelbelovend uit. Want niemand minder dan Lady Gaga heeft al gezegd dat ze fan van ze is. En je kans om ze live te gaan zien voor het eerst in Nederland is al volgend weekend. Namelijk op London Calling Festival. Op de zaterdag zenden we met Vera On Track live uit vanuit Paradiso Amsterdam. En de allervetste band die, als je mij vraagt, daar staat, is Hot and Freddy.

van Koen via de NPO Luister-app. Die zegt, ik vind dit zo'n heerlijk James Bond-nummer. Maar helaas is het geen James Bond-nummer. Het zou echt perfect zijn geweest. Oh, The Last Shadow Puppets, is het op 3FM? My Mistakes Were Made For You. En daarvoor nieuwe muziek van Hot en Freddy, Shy Girl. Volgende week live op London Calling Festival. Het is bijna 9:30. Dat betekent dat ik nieuwe liedjes toevoeg aan de playlist die je kunt vinden op 3fm.nl/slowsunday. Buiten is het donker. En hier op de radio is de muziek zo warm. Do you

Dit is zo ontzettend goed. Stond vrijdag nog in Paradies van Amsterdam, bovenzaal. Hoor je voor het eerst natuurlijk bij Vera on Track op 3FM. De band heet After. 300 Dreams. Perfect toch? Voor de zondagavond waarbij de zonsondergang is ingezet. Het inmiddels donker is buiten. En ook draaide ik Steely Dan. Desiree appt me via de NPO Luister. Die zegt, prijs nou echt Steely Dan. Ja, het is echt Steely Dan. En ook niemand minder dan Dijon hoorde je met The Dress. Oké, tijd voor nieuwe muziek van Madonna samen met Sabrina Carpenter.

21 Pilots op 3FM, Ralph weer. Volgende maand dan is het zover. Live op Pinkpop, één van de headliners. 21 Pilots dus. Zometeen hoor je die fantastische track van Fred again met Jamie T. Eerst lekker dansen met Honey Dijon, Just Friends.

Salah.

0: daar strak in de lak. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Zes bekende Nederlanders gaan de baaiers in voor een nieuw seizoen van de EO-serie Hell of Hotel.
7: Ah, ik wil uit!
6: Stylist Mike de Boer, influencer Chachi Versace en zanger Xander de Buissonnier ervaren het echte leven in de gevangenis. Houden ze zich staande?
8: Je moet blij zijn dat die deur ertussen zit.
9: Hou je bek, man.
6: Stream Hell of Hotel, alleen op NPO Start.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DEI. Kijk op werkenbijdei.nl.
13: Een bijzonder goede zondagavond met extra veel nieuwe muziek voor je. Zometeen tijdens Vooraan met onder andere nieuwe muziek van Willem samen met Sef hoor je na het laatste nieuws.
14: Urien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog, maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: 3FM.
16: Allemaal in het Concertgebouw.
4: Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Social Deal Wellness Deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: 99 en AH Zwarte Thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
2: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dirk heeft principes. Ja ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij Dirk, KitKat chocolade, 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.
4: 3FM. Sebastiaan Hoekhuizen.
5: Een bijzonder goede zondagavond. De beste afsluiting van je week. Ik blijf het zeggen, is natuurlijk hier bij 3FM. Met zometeen Panic at the Disco, High Hopes. En eerst Kiki.

Panic at the Disco en High Hope. Good evening, welkom bij een nieuwe editie van Vooraan met zometeen gloednieuwe muziek van Min Takka. Fijn dat die ook weer terug is, ook Maas Witte Naalhoorn. Hoor je na? Een hele vette nieuwe samenwerking van Willem samen met Sef. Dit is 100.000 graden.

0: Miles Smith en Niall Horan. Je hoorde Drive Safe.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Waar je nieuwe muziek gaat horen nu van Mintaka. En ik snap ook dat de naam Mintaka niet direct een belletje doet rinkelen. Dus ik stel het graag nog even aan je voor. Ze is Turks, maar verhuisde op 18e naar Nederland om hier te studeren. Begin vorig jaar, rondom Noorderslag moet ik zeggen. Het trad ze namelijk op in Groningen in 2025. Hebben we er ook heel veel gedraaid op 3FM. Maar het weet je, Pixie Pop, dat is een verzameling van alles eigenlijk. Indie, hyperpop, drum and bass. Het gaat van lief en zacht naar full-on electronic, zeg maar. In 2023 bracht ze een debuutalbum uit. Partie Durduren. Dat betekent zoiets als Stop het feest. Dat is niet een hele gezellige titel, maar gelukkig is het feest niet echt gestopt. Want er is weer een nieuwe track uit. Mintaka is weer helemaal terug. Het is een samenwerking met Airport Crush. Een muzikant met wie ze al eerder samen heeft gewerkt voordat hij dan weer solo ging. Hij raakte zijn telefoon kwijt tijdens de avond uit met Mintaka. En dat is precies waar deze tune over gaat. Vandaar ook de zeer passende titel Find My.

0: Billie Eilish en Birds of a Feather.
1: Vooraan
2: met Sebastiaan.
0: En inmiddels ook aangeschoven hier in de studio, de winnares van voor het eerst vooraan van gisteravond, Flo de Dutchess.
3: Yes.
0: Welkom!
3: Dankjewel, dankjewel.
0: Voor het eerst op 3FM. Je hebt gisteren de meeste stemmen gekregen in Voor het Eerst Vooraan. Met jouw nieuwste en eerste track Dancing with an Angel. Een dikke winst hoor. Ruim 66% van de stemmen.
3: Ja,
0: dat is gewoon 2/3, hè?
3: Ja, ik ben echt super blij met iedereen die heeft gesupport. Dus dank daarvoor als je nu aan het luisteren bent.
0: Nou, ongetwijfeld dat ze vanavond ook gewoon erbij zijn natuurlijk. Want dat viel mij op aan het aantal stemmen sowieso. Maar ook aan de appjes die om de poll. Want we stemmen altijd met Voor het Eerst Vooraan via een poll in de NPO Luisterapp. Maar ook heel veel losse appjes buiten die poll om die jou nog bleven supporten en zo.
3: Wow.
0: Terwijl, dit is je eerste single. Heb je enig idee waar die support allemaal vandaan komt?
3: Geen idee. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb mensen ook wel echt gespamd. Dus...
0: Ik zag op je Instagram voorbij komen dat je was uit eten, toch?
3: Ja, klopt.
0: Wat heb je gedaan daar?
3: Nee, ik zei in mijn filmpje van... Het is wel leuk om een random guy at the bar even ook te vragen om te stemmen. Dus toen dacht ik, ja, dan moet ik het zelf ook wel doen.
0: Nou, het heeft uiteindelijk wel misschien wel geholpen daarbij. Hey, vertel verder, dit is je eerste track. Wat voor artiest ben jij? Want ik heb wel het gevoel dat er hier echt een best wel goed personage alvast tegenover me zit voor iemand die een eerste track heeft uitgebracht.
3: Thanks. Ja, wat voor artiest ben ik? Ik hou van maximalistisch, veel, groot, poppy. Dus dat is wat ik probeer te doen met mijn tracks. Lekker dansbaar, feestje maken.
0: Lekker zeg. Waar komt die drang eigenlijk om dat dan weer te maken vandaan? Wat is je muzikale achtergrond?
3: Ik ben altijd een beetje obsessed geweest met Zweedse popmuziek. Dus hits als Hit Me Baby One More Time, Britney Spears. En toen was ik eigenlijk een beetje aan het kijken van... Wie hebben die tracks geschreven? En dat was eigenlijk altijd door Zweedse schrijvers.
0: Oh.
3: Dus toen dacht ik, oké, dan moet ik daarheen. En toen ben ik daar naartoe gegaan. In eerste instantie op uitwisseling. En toen heb ik gestudeerd aan de Songwriting Academy of Sweden. Maar ik vond het zo leuk dat ik dacht, ik blijf hier. En toen heb ik eigenlijk een beetje er doorheen gebluft van als ik mag blijven, dan kan ik wel Zweeds.
0: Ah.
3: Want het programma was in het Zweeds. En toen waren ze zo gek om te zeggen, ja, kom maar. Dus toen ben ik daar gebleven en nu eigenlijk net terug. En nu ready to release.
0: Je hebt jezelf een beetje naar binnen geblufft.
3: Ja, ja.
0: Is het wel goed gekomen daar allemaal?
3: Het is goed gekomen. Ik heb echt veel te danken gehad aan mijn Zweedse vrienden die echt... geduldig met me geweest zijn.
0: Oh, wat een schitterend verhaal zeg. Want je hoort wel vaak bij opkomende artiesten... hoor je dat de inspiratie en die drive eigenlijk naar een bepaalde sound die er al is... of die ze maken, zeg maar, dat dat ergens is ontstaan en zo. Maar het is wel bijzonder om te horen dat jij die sound gewoon vet vond... en dacht, dit ga ik maken en ik ga echt naar de bron toe. Hoe was het om bij die bron te zijn? Heb je daar echt heel veel van geleerd? Of is het misschien een beetje tegengevallen ook in Zweden? Dat je gedacht van, nou, dit had ik ook wel in Nederland kunnen leren.
3: Nee, ik heb wel echt heel veel geleerd. Ja, je zit daar in een dorpje in the middle of nowhere. 5 uur boven Stockholm met 70 songwriters en producers. En je hebt 24/7 toegang tot de studio. Maar verder is er niks. Er is natuur, er is je huis waar je met iedereen woont. En dan is er de studio. Dus ja, toen ik er voor het eerst kwam, dacht ik echt, mensen zijn gek als ze hier zo lang gaan blijven. Maar ik heb het zo erg naar mijn zin gehad en zoveel geleerd van iedereen.
0: 24 uur per dag toegang tot die studio.
3: Ja.
0: Dus dat is wel iets waardoor je vooral in die omgeving met allemaal mensen om je heen die jou inspiratie kunnen geven. Allemaal verhalen, allemaal nieuwe kennis. Dan kan ik me ook voorstellen dat je wel echt heel veel uren daar hebt gespendeerd.
3: Ja, we waren wel echt... we waren daar wel tot laat vaak.
0: En je hebt ook best wat klaar liggen, hè? Naast deze eerste track.
3: Ja, er zitten wel veel leuke dingen aan te komen. Het is de eerste track van eigenlijk 3 EP's in totaal. In totaal 12 nummers. En eigenlijk vanaf nu gaan we gewoon lekker die uitbrengen en delen met mensen.
0: En waarom heb je dan, als je bij nul begint, waarom kies je dan voor deze, als het ware, release-strategie? Om maar even een beetje in de muziekindustrie-termen te gaan zitten. Want je kan ook met 11 tracks die er nog bij komen gewoon een album maken, toch?
3: Ja. Nee, dat is zeker waar. Ik werd een beetje... Het was een beetje de situatie die daarom vroeg. Ik kwam terug en ik had mijn kruisband gescheurd.
0: Oké, dat is minder.
3: En dans is een heel groot onderdeel van de muziek die ik maak en de visuals. Ja. En ja, toen wist ik dat ik een operatie moest. En toen was het zo van, oké, als ik nu... Of ik wacht nu 1,5 jaar, of ik doe het nu.
0: Ja.
3: En toen dacht ik, ik doe het nu.
0: Ja, heel goed. Heel goed. Maar dat vond ik ook echt heel vet bij dit item. Dat doen we altijd op vrijdag. Lanceer ik eigenlijk de twee kandidaten van dit weekend op mijn Instagram. Met een klein videoclipje erbij. Nou ja, daar lag gewoon een volwaardige videoclip. Met allemaal danseressen erbij. Outfits, licht, alles was erop en eraan. Wat voor stappen heb je daarvoor moeten zetten? Voelt het alsof je daarvoor ook een soort risico moet nemen? Een soort van investeringen moeten doen om nu al wel bij die eerste track gelijk het complete plaatje van Flo the Dutchess al voor mij en voor de rest van Nederland klaar te liggen?
3: Ja, tuurlijk neem je daar een risico mee. Maar ik ben super dankbaar voor de mensen waarmee ik mag werken. Bijvoorbeeld de choreograaf Christian Zevenhuizen. Super goede choreograaf. Die die heeft me geholpen met het maken van alle visuals. En nu hebben we een snippet gezien, maar er komen nog super, super vette dingen aan. Dus ik kan echt niet wachten totdat we daar eindelijk gaan komen.
0: Ah, wat goed zeg. Hey, vertel, de track waar je uiteindelijk mee hebt gewonnen, Dancing with an Angel. Je eerste track dus. Ik kan me wel een beetje een beeld schetsen van Dancing with an Angel. Maar wat is het? Hoe kwam je bij deze titel? Hoe kwam je bij het verhaal van deze plaat?
3: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Ik weet niet of je de song God is a DJ van Faithless kent.
0: Zeker weten, jazeker.
3: Ja, ik vond dat een te gekke track. En dat bleef een beetje in mijn hoofd hangen. En toen was ik eigenlijk echt in een hele foute club in Rotterdam. Met een goede vriend.
0: Villa Thalia?
3: Nee, niet Villa Thalia. Maar ik ga de naam ook niet disclosen.
0: Nee, dat is
3: maar,
0: goed.
3: Ik was daar en toen dacht ik van, het was ook net na de coronaperiode. En toen zat ik zo om me heen te kijken. En toen dacht ik, ja, dit is ook gewoon een plek waar mensen naartoe komen voor betekenis, voor waar iedereen gelijk is, waar je connectie maakt. En toen zat ik om me heen te kijken. Dus zag ik dus het witte licht en toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook alsof we allemaal ook wel een beetje naar de getver gaan. En nu gaan we naar de hemel. Dus staring in the white light on the dance floor, strangers at my funeral, raise your glass, say your goodbyes. And now I'm dancing with an angel.
0: Ah, wat goed dus, zeg. Wat goed dat toch uit de meest ordinaire club van Rotterdam een van de leukste liedjes kan komen dan die je hebt geschreven.
3: Ja,
0: waarschijnlijk.
3: Precies. Hè? Een main ding om mee te nemen uit vandaag.
0: We gaan hem draaien. Flo the Dutchess en Dancing with an Angel. De winnaar van Voor het Eerst Vooraan van dit weekend.

0: Wil je hem zelf afkondigen?
1: Dat was Flo the Duchess met Dancing with an Angel.
0: Wauw! Winnaar van voor het eerst vooraan van dit weekend. Je zit nog steeds in de studio. Leuk dat je er bent, Flo. Ik vind sowieso de artiestennaam vind ik wel echt goed. Hij is gewoon internationaal helemaal ready om te gaan. Maar hij heeft wel echt te maken met je eigen naam, toch?
1: Ja, dat klopt. Wow, dat is goed namelijk dat je dat hebt gezien.
0: Ja, natuurlijk.
1: Flo den Hartog.
0: Ja, prachtig. Daar hou ik van dat soort knipoogjes. Hey, heel erg leuk dat je was. Dank dat je er even tijd voor hebt gemaakt om je eerste single hier te komen brengen. Eigenlijk naar 3FM. Ik vind hem echt heel goed gelukt. Ik vind het sowieso heel vet om te horen en te zien eigenlijk wat er allemaal nog aan gaat komen. Maar als afsluitende vraag, bij voor het eerst vooraan altijd eventjes checken. Zijn er nog collega-artiesten, misschien vrienden of vriendinnen van je, waarvan je denkt, hey, die kunnen ook wel een plekje verdienen bij je voor het eerst vooraan?
1: Nou, eigenlijk wel grappig. Newark, daar heb ik mee op de middelbare school gezeten.
0: Echt waar?
1: Dus we waren elkaar aan het appen.
0: Dat was de tegenstander van gisteren. Ja,
1: dus eigenlijk wil ik hun heel graag nog een keer aan. Ik weet niet of dat kan, maar dat zou ik heel leuk vinden.
0: Weet je wat? Bij deze gaan we Newark volgende week gewoon weer erin gooien. Maar dat is ook weer, dat denk ik altijd bij de verliezende partij als het ware. Ja, die kunnen we volgende week natuurlijk weer doen. Maar als het dan weer verliezen...
1: Dat is waar.
0: Dat is wel stom. Ja. Maar goed, dat is dan bij deze hebben we dat wel afgesproken.
1: Oké, ja.
0: Gaan we dat in ieder geval doen. Dankjewel voor het langskomen. En heel veel plezier in ieder geval de komende tijd. Want volgens mij gaat er een hoop leuks aankomen nog.
1: Dankjewel en super bedankt.

een beetje de nieuwe norm in Nederland. En ook de rest van Europa. Zo lijkt tenminste. Grote festivals. Die verkopen niet meer in één keer uit. Dat is natuurlijk heel vervelend voor de organisatoren van al die festivals. Maar hangt ook wel weer een, ja, iets positiefs aan voor jou. Je kan er nog heen. Het is natuurlijk wel een hele grote uitgave. Het is best wel een investering in je muzikale geheugen. Gewoon even €300 tegen 3 dagen festival aanklappen. Dat is veel geld. En Pinkpop, Down the Rabbit Hole, Best Kept Secret hebben allemaal wel enorme namen op die line-up staan. En je kan er nog wel gewoon bij zijn. En je kan je keuze wel iets langer over bij jezelf te raden gaan, als het ware. Nou, dat is ook het geval bij Lowlands. Er staan deze zomer Lord, Tyler the Creator, Parcels, Turnstile, Major Lazer, Evie de Visser, New Wave, Kneecap en nog zoveel meer dikke artiesten. En het is nog maar 102 nachtjes slapen. Dat is gewoon een dikke 3 maanden, dat ben je al. Komt de steeds zich erbij. En dat het nog niet uitverkocht is, doet niets af aan de kwaliteit van dit festival. Hè? Dat moet je ook niet vergeten. Het is een waanzinnige line-up dit jaar bij Lowlands. Dus wellicht het overwegen waard om dit jaar nog, misschien voor het eerst eens een keer naar Lowlands te gaan, als je altijd naar Pinkpop ging. Of whatever. Wie er dan namelijk ook gaat zien in Binnenhuis, is de man die ik nu voor je ga draaien. Somber en zijn allernieuwste Potential.

0: Just Stay and Turn the Lights Off, hoorde je bij 3FM. Met zometeen nog veel meer fijne nieuwe muziek, zoals nieuwe muziek van Sienna Spyro. En goed nieuws, het is geen zeikplaat geworden. 3FM.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dan gaan we vieren.
4: Aldi.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
7: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
5: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een... Ah, nee hè!
8: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Bereken jouw prijs op terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
9: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Yeehaw! Het allernieuwste wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skyshifter. 2 wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
11: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
13: Nu, later en altijd.
14: Ga je bijna met pensioen?
13: Ja.
14: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
13: Nee.
14: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
0: 3FM. Oei, oei, oei. Laatste uurtje van je zondag is al bijna begonnen, maar gaat zometeen wel gerustig verder. Met heel veel goede muziek. Heel veel goede nieuwe muziek ook. Nieuwe muziek van Sienna Spyro en een Livebox throwback uit Zwolle. Je hoort er zometeen meer over na het laatste nieuws.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
16: Ster. Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
17: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
16: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
17: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
16: Stap je ook in?
12: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: 3FM. Sebastiaan Hockhuizen.
0: Goeie zondagavond, zometeen live muziek van Higo in de 3FM vooraan. Livebox throwback. De nieuwste van Sienna Spyro ga je horen na Bicep. Dit is Glue.

0: dit is wel lekker, hè. Het is even wat verfrissend. Na ja, toch wel een paar mooie doorbraaksingles van Sienna Spyro. Even een beetje een Olivia Dean-achtige track. Je hoorde de nieuwste Material Lover van Sienna Spyro.
1: Vooraan Livebox Throwback.
0: Een vooraan Livebox Throwback die ook gelijk weer een flash forward is. Een kleine tease is naar wat er komende vrijdag uit gaat komen. En dat is namelijk nieuwe muziek van Higo. Ja, onze grote vrienden die vanuit Zwolle de rest van Nederland langzamerhand weten ja, te overtuigen van hun waanzinnige muziek. Van alles wat ze kunnen. Live optreden, albums maken. Ze zijn op dit moment bezig met hun tweede album. Ik ben zo ontzettend fan van deze band. Ik vind het zo ontzettend goed wat ze allemaal maken. Wie ze allemaal zijn. Wat ze allemaal laten horen. Ik weet niet. Ik kan niet genoeg woorden vinden om te zeggen hoe fan ik ben van Higo. En vrijdag komen ze met een nieuwe single. Die heet Vallen. Hopelijk is ook een goed voorproefje van dat nieuwe album. Wat er hopelijk dit jaar nog aankomt. Maar ik denk dat het volgend jaar gaat worden. En ik heb goed nieuws. Als je donderdagavond ook al luistert naar vooraan op Hemelvaartsavond, dan hoor jij die single als allereerste. En om alvast eventjes een voorproefje te krijgen, goed in de sfeer te komen van die nieuwe track van Higo, is dit in het Livebox Throwback, live bij vooraan in de 3FM Livebox, Higo met Achterom.

0: Cat's Eye en Gabriella.
1: Vooraan met Sebastian.
0: Ik moet ermee ophouden. Ik moet ermee stoppen. Met heel de tijd zeggen dat deze of die track weer de zomerhit van 2026 is geworden. Want voor mij is De Bausa met Magnetic, Another met Talk To You. Ik vind ook zekerst te weten Dinner Party van Niall Horan een contender voor de zomerhit van 2026. Maar ik ga het toch nog één keer doen. Ik denk dat ik hem namelijk nu wel heb gevonden. Bakermat is terug van weg geweest. Hij heeft de handen ineengeslagen met Rani. Geen onbekende voor vooraan. Stond hij 2 jaar geleden nog in de livebox. Helaas wel toen ik de 11 van de 11 aan het vieren was. Maar gelukkig nam Joeri Leeflang toen met verve de honneurs waar. Maar Bakermat heeft daar nu dus ook in de smiezen. En samen hebben ze een dijk van een track gemaakt. Het heeft een goede piano, een goede saxofoon. En klinkt als een zomerse middag op een festivaletje. Over festivals gesproken. Bakermat host op 24 mei zijn eigen feest op het thuishaventerrein. Namelijk Bakermat Circus. Een enige Nederlandse show dit jaar. En het is in het Pinkse weekend. Dus dan heb je een extra dagje vrij. Ik zou het al weken weten. Deze track lekker live horen op Bakermat Circus. Bakermat samen met Rani. Dit is I Love Life.

klein weekje. Dan is hij er hoor. Tonight in Amsterdam. Harry Styles en American Girls. Rihanna die is nou niet in Amsterdam. Maar zeker ook niet in de studio. Ze heeft al 10 jaar geen album uitgebracht. Ze is vooral bezig met haar make-upmerk. Ze is een lingerie aan het ontwerpen. En met een parfummerk aan het samenwerken. En er kan er weer iets nieuws bij op het lijstje van dingen die Rihanna doet. In plaats van muziek maken. Ze heeft een nieuwe tattoo laten zetten. Dat is op zich niet zo wereldschokkend. Waar het niet dat de tattoo is ontworpen door haar kinderen. Voor de duidelijkheid, die zijn 4, 3 en 1,5 jaar oud. Niet bepaald Picasso. Maar goed, als je de meeste schilderijen van Picasso ziet, zou ik best geloven dat Picasso een van die 3 leeftijden was toen hij ze schilderde. Maar goed, een beeldje even in hoe het eruit ziet als een kind van 3 met een stift op de muur tekent. Allemaal van dat gekras door elkaar. Ja, dat op je kuit.

0: nieuwste van Higpi bij 3FM. Je hoort Nothing. Ik ben zo blij met de keuzes die Zoe Levi maakt in haar leven. Zij brak in... wat is dat? Hoe lang is dat wel niet geleden? Een jaar of 3 geleden door met deze track. Die hebben we toen heel veel gedraaid hier bij 3FM. Iemand anders.
1: Doei!

0: natuurlijk de hit samen met Snelle. Ik zing.
1: Ik zing. Zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof je een danser bent.
0: En ook nog een stiekem hele fijne track die niet heel lang geleden daarna kwam. Sluit me in je armen.

En er is iets met deze nieuwe track van Zoe Levi die zoveel garanties heeft voor een gigantische hit voor de komende maanden. Ten eerste, het is samen met de Vlaming. En kijk naar de geschiedenis. Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Hanna May en Meteor. We kunnen nog heel lang doorgaan met die combinaties van Nederlandse artiesten en Belgische artiesten de afgelopen jaren. Maar dat is tegenwoordig gewoon een garantie voor het succes. Maar dit is een van de meest verrassende liedjes die je vanavond gaat horen en de komende tijd gaat horen. Ik ben hier echt enorm groot fan van. Zoe Levi samen met Aaron Blommaert. Dit is Tranen.

Features, Talk to Me hoorde je. En als je vaker naar Vooraan hebt geluisterd de afgelopen weken, heb je deze track al voorbij horen komen. We draaiden hem een tijdje terug als allereerste. En dat gaan we voorlopig ook zeker blijven doen. Want dit is een van de grotere danceklappers van dit jaar. Bless is terug met Terms and Conditions.

Still, Shut Off the Lights, hoorde je bij 3FM. En soms moet je ook een beetje toegeven dat je wat te laat bent. Bijvoorbeeld als je mee hebt gedaan aan een marathon en je finish als laatste, dan ben je misschien wat te laat. Of je komt gewoon een kwartier te laat op je werk, dan ben je te laat. Maar als je heel de tijd de belofte doet dat je bij 3FM als eerste de nieuwste muziek hoort, dan is dat eigenlijk altijd wel zo. Maar soms vergeten we dat iets gewoon heel erg goed was. En deze track, het klinkt niet heel lang, maar is inmiddels alweer 2 maanden uit. Maar nu pas is hij bij mij een beetje aan het landen. Dus vergeef me dat ik hem nu pas voor je draai. Kacey Musgraves. Dit is Dry Spell bij 3FM.

FM. Zometeen vanaf 12 uur de 3FM Nachtdienst met Jasper Schrijvers. Oftewel Mr. Steal Your Mom. Vanochtend vorige op die ruimmaker zo heel het entree met allemaal moederdag cadeautjes. Kijk je nog de stem over heeft en misschien ook nog wat libido. Ik spreek je volgende week weer. Sterker nog, komende donderdag alweer vooraan op Hemelvaartsavond met In de Livebox Daddy Freer. En komende zaterdag In de Livebox bij vooraan Isabel van Gelder. Dit is haar nieuwste I Don't Wanna Fall In Love Again.

0: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
1: Voor het maaien van je gras.
0: Voor het reinigen van je terras.
1: Voor het snoeien van je haag.
0: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook festival Mind the Gap. Van 15 tot en met 21 juni vieren we diversiteit in de klassieke muziek. Met onder andere Tjinneke Orchestra, het Concertgebouw Orkest en werken van Marsalis, Price en Eastman. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
3: Obeling, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.

0: veel van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf een beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
3: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.

0: van 3FM is begonnen met zometeen de jeugd van tegenwoordig. Kensington en ook Alan Walker.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij op zoek naar een nachtelijk gesprek? Jasper zit voor je klaar. 09091336.
3: 3FM. BNN Vara. Jasper Schrijvers.
0: Hey, kom met me bellen dan. 09091336. Draai ik ondertussen de muziek van 3FM.

Alan Walker, Faded bij 3FM. En de volgende hier, Ray, Where is my husband? Ah, je kan deze band toch niet haten. Ja, ik snap als het niet je favoriete band is, maar kom op, deze boys zijn gewoon likeable. Ze maken goede muziek.

0: direct op haten. Zou je zeggen, ik heb het over Kensington.
1: Kensington?
2: Ik vind Kensington wel grappig.
1: Ben jij Kensington leuk?
2: Ja, best wel goed hoor.
1: Ik vind dat echt top 40 muziek. En dan staat iemand, wat doe je dat lied van hun?
2: Where we go, where the streets have gone.
1: Ja, dit. En dat mensen in rap en roer dat Kensington stopte. Ja, sorry hoor. Dat vind ik echt alsof de Beatles uit elkaar gingen. Zo reageert iedereen.
2: Dat is wel waar.
1: Kensington stopt ermee. Wat erg zeg. Ik heb huilend op de bank gezeten, want Kensington stopte.
0: Ja, slecht nieuws als je Kensington niet leuk vindt. Ik ga ze nu draaien en ik moet je eerlijk met je zijn. Ik vind ze fantastisch. Dit is de nieuwste van Kensington. Living for you nu bij 3FM.

0: vanmorgen. En Pleuny vraagt of ik moederdag heb gevierd. Jazeker, ik ben vandaag naar Hengelo gegaan naar mijn moeder en heb haar een lekker bakboek gegeven. Even een taartje gegeten, dus ik heb mijn moeder even goed verwend. Maar mijn eigen moeder is niet de enige moeder die ik even goed verwend heb. Ik heb meerdere moeders in het zonnetje gezet. Hoe dat zit, hoor je zo.
1: Props voor de huisdrokken.

0: De nieuwe mega-hit van Noah Kahan, American Cars bij 3FM. Graaf even diep in je geheugen. Even graven. Hoe oud is de oudste persoon waar jij ooit mee gezoend hebt? Denk even na, geef die zo die van mij. Maar eerst moederdag, heb je het nog gevierd? Een lekker ontbijtje gemaakt? Een cadeautje gegeven? Een bloemetje misschien bij het tankstation als je een beetje laat was? Hopelijk heb je het kunnen vieren. Ja, ik heb zelf andere moeders verrast. Obi van de Weekendochtendshow die gaf, had namelijk een speciale hulplijn in het leven geroepen. Voor mensen die moederdag vergeten waren. En mensen die konden dan appen via de NPO Luister app. En dan ging ik als de wiedeweer naar die moeders toe. Heb ik een audiofragmentje van. We gaan op weg naar Carla.
1: Hey. Okay.
0: Ik ben Jasper.
2: Nou, ik ken je niet, maar welkom Jasper.
0: Ja, je bent Carla, denk ik, of niet?
2: Ja, maar je schrikt er wel van. Wat is dit, joh?
0: Ja, kan ik me voorstellen. Wat denkt u? Waarom denkt u dat ik hier ben?
2: Ja, ik weet dat het wel dat vandaag moederdag is. Dat weet ik. Ja,
0: dat klopt. U bent niet mijn moeder.
2: Nee.
0: Namens uw schoondochter.
2: Marieke.
0: Marieke, inderdaad, ja. Hey, wij hebben ik ben van 3FM en wij hebben een berichtje gekregen van Marieke dat u zo lief bent en zoveel dingen doet voor andere mensen. En ze wil u eigenlijk even terug in het zonnetje zetten.
2: Nou, dit is niet te geloven. Echt waar, dat vind ik. Het komt me heel goed uit op dit moment.
0: Oh ja, waarom dan?
2: Ik ben eigenlijk ook een beetje verdrietig. Maar ik ben alweer een beetje overeind gekrabbeld. Maar daarom komt het me extra lief aan van Marieke dat ze dat doet. Nou, wat schattig. Kijk dan een lekker flesje. Oh, een lekker flesje wijn. En wat is dat?
0: Dat zijn mijn favorieten, de zoenen, die zijn terug. Die chocolade dingen.
2: Zoenen? Kijk, ga ik jou zoenen.
0: Nee, ja, nou, dat mag hoor, ja. 3 kussen zullen we doen?
2: Ja.
0: Kijk, als ik. Nou, gefeliciteerd.
2: Zo'n grote verrassing. Mijn knieën die bibberen er een beetje van.
0: Ik heb gewoon de knieën.

is iets geks aan de hand. Als zelfs wereldsterren hun zalen niet meer vanzelf vol krijgen. Ja, Dua Lipa die je net hoorde ging vorig jaar nog de wereld over met een compleet uitverkochte tour. Logisch ook zou je denken. Maar het is Blue Dot Season. Ik weet niet of je die naam al een keer voorbij hebt horen komen, maar het gaat om Ticketmaster. Als je een kaartje wil kopen. En elk blauw stipje is een stoel die nog vrij is. En ja, dat zijn er bij grote shows ineens heel veel. Zelfs als je een wereldartiest bent. Harry Styles bijvoorbeeld. Vanaf komende week is hij in Nederland met 10 shows. Maar ja, je kan nog gewoon heel veel tickets kopen. Ik snap het ook wel weer natuurlijk. €140 voor een staanplaats is echt krankzinnig. Maar goed, laten we het positief houden, want er zijn ook nog wel goedkopere tickets. En bij 3FM doen we iets heel leuks. Dus wil of ga jij dinsdag 26 mei naar Harry Styles? Dan kun je mee met de exclusieve 3FM Partybus. Dus jij en je vrienden gratis naar Harry Styles, in stijl heen en in stijl terug. Geen overstappen, geen volle treinen, geen nachtelijke zoektocht naar een laatste bus of Uber. Gewoon instappen, meezingen, concert pakken. En weer terug naar huis. Als je dat ziet zitten, moet je even opgeven via 3fm.nl/bus. Nu Muse en Uprising.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

van de wereld. En je mag niet bij zeggen. Nee, ik bedoel, wie kan het allermooiste een liedje zingen? Wie is dat voor jou? Ik denk dat ik het antwoord weet. Georgia Smith. Oh, die stem. Het is echt alsof de engel aan het zingen is. Ze heeft samen een liedje gemaakt met Loyal Carter. En het is... ik moet er gewoon niet te veel over zeggen. Het is gewoon zo mooi. Het is Loyal Carter en Georgia Smith. Loose Ends.

stem van de wereld. En je mag niet bij zeggen. Nee, ik bedoel, wie kan het allermooiste een liedje zingen? Wie is dat voor jou? Ik denk dat ik het antwoord weet. Georgia Smith. Oh, die stem. Het is echt alsof de engel aan het zingen is. Ze heeft samen een liedje gemaakt met Loyal Carter. En het is... ik moet er gewoon niet te veel over zeggen. Het is gewoon zo mooi. Het is Loyal Carter en Georgia Smith. Loose Ends.

van de wereld. En je mag niet bij zeggen. Nee, ik bedoel, wie kan het allermooist een liedje zingen? Wie is dat voor jou? Ik denk dat ik het antwoord weet. Georgia Smith. Oh, die stem. Het is echt alsof de engel aan het zingen is. Ze heeft samen een liedje gemaakt met Loyal Carter. En het is... ik moet er gewoon niet te veel over zeggen. Het is gewoon zo mooi. Het is Loyal Carter en Georgia Smith. Loose Ends.

0: Gray.
1: Swedish House Mafia bij 3FM. Aan de telefoon hebben we verbinding met de gele taxi. Oftewel de ambulance. Hey Rick, goeienacht.
2: Hoor.
1: Ja, ik vraag me dat toch altijd af, want jullie zitten in de ambulance. Kun je gewoon naar de radio luisteren dan tijdens je dienst?
2: Ja hoor, ik heb zeker de radio altijd gewoon lekker aan staan. Tot het moment dat we zeg maar een rit krijgen en waar we naar informatie moeten luisteren vanuit de meldkamer of zo.
1: Ja,
2: of met elkaar wat te bespreken wat we gaan doen, dan gaat hij even wat zachter. En tijdens het rijden doe ik hem gewoon lekker aan hoor.
1: Oh, wat lekker. Maar ben je dan ook aan het rijden als je dan geen meldingen hebt?
2: Soms wel, soms niet. Soms ben je, ja, dat noemen ze dan de rijdende paraatheid. Dan laat je je eigenlijk een beetje in de regio rondrijden, zodat je overal snel kan zijn.
1: Ja, precies.
2: En als er meerdere ambulances geen rit hebben, dan kunnen we naar een wachtplaats of naar een post. Waar we dan lekker een bakje koffie kunnen pakken, op de bank kunnen zitten even.
1: Maar ik kan me voorstellen, want het is helemaal niet mijn business, hè, dus ik weet ook niet zo goed hoe het werkt. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel heftige avonden en nachten kunnen zijn.
2: Dat zou het zeker kunnen zijn, inderdaad. Soms heb je nachten, dan denk je, nou, allemaal heel erg rustig gelukkig. En soms heb je nacht dat je dan thuis komt en dat je nog even op de bank moet gaan zitten. En dan alles een beetje moet laten bezinken.
1: Ja, en wat is dan iets waar je dan over nadenkt? Heb je dan een bepaald ding waar je nu aan denkt van, oh ja, dit hier heb ik wel voor moeten bijkomen?
2: Nou ja, ik zeg altijd iets met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie als mijn eigen kinderen. Dat vind ik altijd lastig, zeg maar. Dan kom ik thuis en dan weet ik niet hoe ga ik mijn eigen kinderen een goede knuffel moet geven.
1: Oh, ja.
2: Even bij me moet pakken. Dat zijn dingen dat je altijd even slikken, zeg maar, als dat ernstige dingen zijn met kinderen. En soms is het iets heel kleins, kan ook heel veel impact maken, zeg maar. Het is net een beetje wat je zelf in je want in je privéleven, op dat moment hebt meegemaakt, kan soms een heel klein dingetje kan grote impact hebben. En wat voor mij heel veel impact kan hebben, komen collega's denken, nou, dat is ook niks. En vice versa.
1: Wat voor kleine dingen bedoel je dan?
2: Hoe moet ik het uitleggen? Bijvoorbeeld iemand is gevallen met een val op zijn hoofd.
1: Ja.
2: En die daardoor, bij wijze van spreken, eventjes helemaal van de kaart is. En als jij dan net in je privéleven zelf iets hebt meegemaakt, waardoor iemand ook helemaal van de kaart is geraakt door een val, kan je daar terugdenken bijvoorbeeld. Of...
1: En hoe gaan jullie daarmee om dan? Want dan is het gewoon even als je thuis komt, even gewoon rustig relaxen.
2: Even rustig zitten, even relaxen. En als je zeg maar, bijvoorbeeld echt een hele heftige rit hebben gehad, bijvoorbeeld dan kan je met je collega's samen praten. En als het een hele heftige rit is, dan worden we eigenlijk al gebeld door teamcollegiale ondersteuning. Die wordt dan door de meldkamer ingeschakeld en dan kunnen we daar een gesprek mee voeren, even van je afpraten en dan gaan we hun kijken of er na de dienst nog meer nodig is, of dat wij het voldoende vinden, of dat we zeggen van nou, ik heb misschien nog wel meer hulp nodig en dan kan er betere hulp ingezet worden.
1: Ja, dat is wel fijn dat die hulp er dan is.
2: En, ja, dat is helemaal super.
1: En ik kan me ook voorstellen, en dat is misschien een beetje raar om te zeggen, maar dat je ook wel van dingen niet meer zo gaat schrikken. Je went er misschien een beetje aan. Of is dat went het nooit?
2: Ja, nee, sommige dingen wennen zeker wel. Je vlakt wel een beetje af, inderdaad. Ik denk dat je emotioneel kan je meer handelen. Omdat je al heel veel ziet, zeg maar.
1: Ja.
2: Maar het doet je altijd wel wat, maar je leert er wel mee omgaan. Omdat het je werk is. Dus je kan dingen heel professioneel zien. Dus je schuift echt je gevoel even aan de kant en je gaat handelen.
1: Ja, dat snap ik. Hey Rick, wat vind je nou het allerleukste aan je werk?
2: Ja, wat ik heel leuk vind persoonlijk, dat klinkt dan heel stom, maar dat is soms ook een beetje het maatschappelijke stukje, zeg maar. Dus niet altijd maar echt de hele heftige ritten. Ik vind het ook wel het mooie als je gewoon ergens komt bij een oud mannetje, oud vrouwtje wat gevallen is, die alleen maar omhoog moet helpen in de stoel te zetten.
1: Ja.
2: En dan daarna nog een praatje kan maken, een bakje koffie kan zetten en dat je dan weer een glimlach ziet komen. En bij doorpraten dat je eigenlijk hoort dat ze eenzaam zijn, maar omdat je daar even 10 minuten, een kwartiertje binnen bent geweest, dat je toch even wat extra's kan betekenen.
1: Oh ja.
2: Dat vind ik wel echt helemaal leuke ritten.
1: Dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik vind het helemaal niet stom dat je dat zegt, want dat voelt ook wel betekenisvol inderdaad. Dat je ook voor die kleine gevallen mensen heel erg kan helpen. En er kan zijn.
2: Ja, zeker weten.

0: Stop Me Now. Hoor je zo meteen naar Sarah Larsen, de eerste laatste nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. BNN Varen. Jasper Schrijvers.
0: Hey. Is er iets wat ik voor je kan draaien? Een liedje waar je net slaat.

Queen, Don't Stop Me Now, bij 3FM. Je bent bij 3FM. Mijn naam is Jasper, ik draai ze vannacht voor je. Zometeen hoor je Joe, End of Beginning, niet kapot te krijgen die plaats. Ook Raven Lanay komt eraan en drugsdealer Jelly Roll. Je kan niet alleen lekkere liedjes bij me halen, maar ook gewoon pillen. Of althans, vroeger dan. Hey, hoe ga je? Heb je een fijne nacht? Je kan lekker met me appen via de NPO Luister app. Ik vind dat super gezellig, dus download even die app. Pak hem erbij, want samen komen we die nacht door. Dus app me via die NPO Luister app. En dan gaan we dat samen lekker doen. Zo is Maartje de hond aan het uitlaten. Timo die is aan het legoen. En ook Bult is van de partij. En ik krijg nog een appje van Sarah. Die vraagt, wat is er met je stem aan de hand? Ja, dat klopt. Ik ben vandaag bij FC Twente geweest. Het was een waanzinnige middag. FC Twente stond op plek 5 en we hebben 4-0 gewonnen van Sparta. En nu staan we derde, dus dat was waanzinnig. Alleen ik heb dus wel echt zo hard geschreeuwd dat mijn stem een beetje weg is. Heb ik nog één vraag voor jou. Welk liedje wil je horen? Is er een tune die perfect past bij jouw avond? Dan is dit het moment om het te appen via de NPO Luister app. Maar je kan me ook bellen hoor. Mijn telefoonnummer is 09091336. Wat wil je horen? Laat het weten, draai ik hem voor je naar Another.

0: Joe, End of Beginning bij 3FM met zometeen misschien René Leblanc. If I tell you that I love you, forever you'll be mine.
1: Russisch roulette request.
0: Het allerspannendste spelletje van de nacht, Russisch roulette request. Ik heb een afspeellijst gemaakt, daar staat 9 keer een request in en 1 keer René Leblanc met If I Tell You. Gaan we zo shuffelen en hopen we dus dat het niet René Leblanc gaat worden. Spelen we vannacht met Huub. Huub, goeienacht.
2: Hey, goedenavond.
0: Goedenavond uit Limburg.
2: Ja, Noord-Limburg.
0: Ik hoor het een beetje, heel klein beetje aan je zachte G.
2: Dat kunt u gaan met u horen.
0: Ja, nou, ik hoor het wel een beetje.
2: Nee.
0: Wat vind je van je eigen accent? Ben je er blij mee?
2: Ja, weet ik niet. Voor mijn gevoel ben ik nu ontzettend hoog Hollands aan het praten.
0: Oh, maar je moet gewoon praten hoe je normaal tegen me praat, hoor. Je hoeft
2: nee,
0: niet,
2: dan verstaan je me niet.
0: Nee, oké. Want ik kom zelf dus uit Twente en ik heb dan ook vrienden die dan in één keer heel erg niet Twents gaan praten. Maar ja, dat doe gewoon lekker hoe je normaal bent. Huub, bij mij mag
2: ja, ik zal geen dialect praten, maar probeer een klein beetje ABN te praten.
0: Oké, nou, dat is lief, dat hoeft niet, maar wat, vind jij dan Limburgs ook het allermooiste accent van heel de wereld?
2: Dat vind ik moeilijk. Ik vind Brabant eigenlijk ook wel mooi.
0: Ja, Brabant is ook wel mooi, ja.
2: Ja, met een zachte G.
0: En wat vind je het allerlelijkste accent?
2: Fries.
0: Ja.
2: Dat sta ik helemaal geen zak van.
0: Nou, nee, weet ik ook niet. Nee. Ik vind Amsterdams ook echt helemaal niks.
2: Dat vind ik een beetje
0: kakkerig. Ja,
2: die lopen allemaal met de neus in de lucht.
0: Ja, dat is wel waar. Moet je maar
2: eens kijken wat Ajax vandaag gedaan heeft.
0: Ja. Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel op date met een meisje uit Amsterdam. Dus ik kan niet te veel belachelijke dingen zeggen over Amsterdam.
2: Nee. Oei, jongen. Nee, anders moet je op zolder slapen.
0: Nee, precies. Inderdaad. Dus je moet wel een beetje lief blijven, inderdaad, voor Amsterdammers.
2: Duidelijk.
0: Okay. En Twents ook een mooie dialect, toch? Mooie, toch?
2: Ja, daar kan ik in ieder geval meer van maken als van Fries.
0: Onida, kill.
2: Ja, daar Onida.
0: Gewoon lekker een plaatje draaien, Onida.
2: Hé, hey, zoepen, poepen en een papier kroepen, hè?
0: Onida, ik weet niet wat je zei, maar ik geloof het al. Nee. Hey, Huub, leuk om even met je te kletsen over accenten, maar ik bel je nu echt even voor belangrijke zaken. We spelen namelijk een Russisch roulette request. Jij hebt een track aangevraagd, welke is dat?
2: Ja, Rammstein, hè?
0: Jij wil even knallen met Rammstein?
2: Jazeker, doe hard.
0: Ik hoop voor dat we hem gaan draaien. Het...
2: Ja, dat hoop ik ook, want je geneest de balansie kanker.
0: Het blijft
2: ik
0: natuurlijk
2: wel. Ik ga er niet op in.
0: Sorry, ik sta geen Limburgs.
2: Nee, gaf. Hey, René Leblanc is niet goed.
0: Nee, het is niet goed, nee. Hey, ik hoop dat het gaat lukken. We spelen een Russisch roulette request. De kans is 1 op 10 dat het René wordt, maar 9 op 10 dat het Rammstein wordt.
2: Ja.
0: Oké, in 3, 2, 1. Ja.
2: Lekker!
0: Fijne nacht,
2: ja, man. Hey, fijne avond.
0: Hoe zeg je dan doei in het Limburgs? Houdoe of zo? Oh, dat is Brabants, hè?

3FM. Met Rammstein, du hast. En dit was Raven Lené. En Love Me Not. Ja, deze man heeft echt een bijzondere marketingstrategie. Voordat hij stadions uitverkocht, verkocht hij namelijk iets heel anders op de straten van Nashville. Het was een echte dealer. Jelly Roll. Maar ondanks dat was hij toen al ook een echte ras-echte ondernemer. Bij elk zakje dat hij verkocht gaf hij namelijk een gratis mixtape van zijn eigen rapmuziek. Eigenlijk een soort happy meal voor junks, zeg maar. Nou, inmiddels heeft hij de drugs niet meer nodig en heeft hij zijn leven gebeterd, hè. Van grammetjes naar Grammys, maar dat rauwe randje en zijn verleden hoor je nog steeds terug in zijn muziek. En dat is fijn. Het is niet meer je dealer, maar het is wel je muzikant. General, dit is de nieuwste I'm Good bij

0: Sigma, Nobody to Love bij 3FM. Dit is jouw moment. Je maakt kans op een 3FM fanpakket. Het enige wat je moet doen is niks zeggen. We spelen Zeg je niets, dan weer iets.
1: Hallo?
0: Hallo?
1: Hoi, ik ben Nout.
0: Nout, dit is Jasper.
1: Hoi, leuk. Is toch nog even terug?
0: Ja, ik dacht, ik bel je toch even. Niet voor niets trouwens.
1: Oké.
0: Let even goed op, Nout. Je zit in het spelletje, zeg je niets, dan weer iets. Nout? Nout? Je hebt gewonnen!
2: Alweer een winnaar!
0: Ja, je mag nu wel eens zeggen, hoor.
1: Oké, ik zat even te denken. Ik dacht, ik hou meteen mijn mond. Dus het moet wel...
0: Heel goed. Nee, jij wint een 3FM fanpakket.
1: Oh, wat leuk. Nou, dat vind ik echt te gek.
0: Ja, nee, gefeliciteerd. En je mag nu weer lekker praten.
1: Helemaal goed. Hoi.

0: Fighters en Learn to Fly bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, liefdesliedjes doen vaak alsof alles vanzelf gaat. Hè? Alsof de liefde alleen maar mooier en mooier wordt. Maar precies daar gaat de nieuwe van Vrouwtje niet over. Ze heeft namelijk een nieuwe track uit. Jaar na jaar klinkt de zonnig, bijna alsof de zomer al begonnen is. Maar ondertussen zingt ze juist over hoe ingewikkeld de liefde kan zijn.

0: Fighters en Learn to Fly bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, liefdesliedjes doen vaak alsof alles vanzelf gaat. Hè? Alsof de liefde alleen maar mooier en mooier wordt. Maar precies daar gaat de nieuwe van Vrouwtje niet over. Ze heeft namelijk een nieuwe track uit. Jaar na jaar klinkt de zon nog bijna alsof de zomer al begonnen is. Maar ondertussen zingt ze juist over hoe ingewikkeld de liefde kan zijn.

0: Riders en Learn to Fly bij 3FM.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Hey, liefdesliedjes doen vaak alsof alles vanzelf gaat. Hè? Alsof de liefde alleen maar mooier en mooier wordt. Maar precies daar gaat de nieuwe van Vrouwtje niet over. Ze heeft namelijk een nieuwe track uit. Jaar na jaar klinkt zonnig, bijna alsof de zomer al begonnen is. Maar ondertussen zingt ze juist over hoe ingewikkeld de liefde kan zijn. En we

0: Vigera. En Sam Martin met Dangerous. Weet je wie Sam Martin is?
1: Ik heb geen idee.
0: Nee, ik eigenlijk ook niet. Wat zijn we toch twee prut-DJ's?
1: Ongelooflijk eigenlijk, hè?
0: Ik heb het over Teun Willems.
1: Hallo Jasper.
0: Goeienacht. Zometeen vanaf 2 uur op 3FM.
1: Zeker.
0: Heb je nog moederdag gevierd?
1: Een beetje pijnlijk moederdag gevierd. Ik heb een audio-appje gestuurd aan mama. En ik heb de rest van de dag eigenlijk geslapen. Ja, echt een hele slechte zo.
0: Oh.
1: Ja, dat is niet netjes van mij, hè?
0: Nee.
1: Dat is echt helemaal niet netjes.
0: Hé, maar ik ben blij dat je er bent. Want je was dat gisteren ook op 3FM. Je was bijna vergeten dat je radio moest maken.
1: Hé, thanks. Dat je mij even voor de bus gooit. Dat klopt. Nee, ik zit natuurlijk normaal gesproken vanavond. En morgen nacht ook. Ja. En ik heb 2 maanden geleden... had Anan mij gevraagd van... joh, ik ben dan op vakantie. Wil je dan misschien voor mij eventjes zitten daar.
0: Ja.
1: Ik zei, tuurlijk, vind ik hartstikke leuk om te doen. Gaan we doen. Alleen, nou ja, wat ik zeg, 2 maanden geleden, ik was het even vergeten. Waarop mijn liefdadige producer, Bo, die appt mij, die belt mij. En ik dacht, zo, die is enthousiast. 3 dagen van tevoren komt ze gewoon al aankakken met, en we kunnen misschien hierover hebben en dit is leuk.
0: Ja.
1: En ik dacht, joh, ik reageer later wel. Totdat zij mij belt, ik neem op en zegt, maat, ben jij dood of zo? Ik zeg, ja, wat is er dan? Ja, je moet vanavond werken. Nee, zeg ik. Zij zegt ja. Ik zeg nee. En ik kijk in mijn agenda. Het was dus toch ja.
0: Ja, nou, je hebt er gezeten.
1: Ja, het was leuk. Ja,
0: het was fijn. En nu ook weer. Hé, zo meteen Teun Willems op 3FM. Ik knal er nog even af met Bruno Mars. I just might. Ah.

0: 8, 2 uur is eventjes kijken hoe de vlaggen erbij hangen aan het begin van deze week. In de stand van het land in 2 minuutjes. En dan krijg je van...
1: Casper Meijer met het NOS-journaal.
0: Dag Casper.
1: De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS... om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi... is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort... na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede... voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald. En er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden de projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS.